Genesis, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 23. Jozef werd naar Egypte gebracht en de Egyptenaar Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht, kocht hem van de Ismaëlieten, die hem daar gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis en heel zijn bezit vertrouwde hij hem toe. Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over. Nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Het duurde niet lang of de vrouw van zijn meester kon haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Zij vroeg hem, kom toch bij me liggen. Maar hij weigerde en antwoordde haar, u weet toch dat mijn meester, nu ik in huis ben, zich nergens meer mee bemoeit en heel zijn bezit aan mij heeft toevertrouwd. Hier in huis is hij niet machtiger dan ik. Niets heeft hij mij onthouden dan alleen u, zijn vrouw. Hoe zou ik dan dat grote kwaad kunnen bedrijven en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag in dag uit bij Jozef bleef aandringen, wilde hij niet ingaan op haar wens om bij haar te slapen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag echter, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, was er niemand anders in het huis. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zei, kom toch bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar handen achter, ging op de vlucht en rende naar buiten. Toen het tot haar doordrong dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, riep zij haar huisgenoten en zei tegen hen, zie toch, de Hebreër die mijn man in huis heeft gehaald, begint met ons te spotten. Hij kwam naar mij toe om met mij te slapen, maar ik begon hard te roepen. Toen hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter, sloeg op de vlucht en rende naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed naast zich neer, totdat zijn meester thuis kwam. Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei, die Hebreeuwse slaaf die jij in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten. Toen de meester van zijn vrouw hoorde hoe zijn slaaf haar behandeld had, werd hij woedend. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis zetten, waar de gevangenen van de koning opgesloten zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe. Het werk dat daar gedaan werd, gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam.

Genesis. Hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 23. Enige tijd daarna begingen zowel de schenker van de koning van Egypte als de bakker een misstap tegen hun heer, de koning van Egypte. De farao werd zo kwaad op zijn beide hovelingen, de opperschenker en de eerste van de bakkers, dat hij ze gevangen zette in het huis van de overste van de lijfwacht, in de gevangenis waar Jozef opgesloten zat. De overste van de lijfwacht wees Jozef aan om voor hen te zorgen. Ze bleven lange tijd in hechtenis. De schenker, zowel als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten, hadden beide in dezelfde nacht een droom, ieder zijn eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam, zag hij dat ze somber gestemd waren. Hij vroeg de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten, "Waarom kijkt u zo somber vandaag?" Zij antwoordde hem, "We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen." Toen zei Jozef tegen hen, "Alleen God kan uitleg geven. Laat mij de dromen eens horen." De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei, "Ik zag in mijn droom een wijnstok. En aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan." Toen zei Jozef, "Dit is de verklaring. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u in uw ambt herstellen. Dan zult u de farao opnieuw de beker reiken, zoals u deed toen u zijn schenker was. Maar als het weer goed gaat met u, denk dan ook eens aan mij en bewijs ook mij een dienst. Doe bij de farao een goed woord voor mij en zorg dat ik uit dit huis vandaan kom. Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreeën. En ik heb ook hier geen misdaad gepleegd, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten." Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij, "Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak. Maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg." Jozef antwoordde, "Dit is de verklaring. De drie korven zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees verslinden. Drie dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt om hem opnieuw de beker te reiken. Maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem gewoon."

Genesis. Hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 57. 2 jaar later kreeg de farao de volgende droom. Hij stond bij de Nijl en zag uit de Nijl 7 koeien omhoog komen. Mooie, vette dieren die gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien uit de Nijl omhoog. Lelijke, magere dieren. Zij gingen bij de anderen staan aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere dieren vraten de 7 mooie vetten op. Toen werd de farao wakker. Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit 1 halm kwamen 7 zware, prachtige aren. Maar daarna schoten 7 andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker en hij begreep dat het een droom was geweest. De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had, maar er was niemand die uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot de farao. Nu moet ik wel bekennen dat ik nalatig ben geweest. Indertijd is de farao woedend geweest op zijn hovelingen. Hij heeft mij toen gevangen gezet in het huis van de overste van de lijfwacht en samen met mij de eerste van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij beiden toen een droom, elk met een eigen betekenis. Nu was in ons gezelschap een jonge Hebreër, een dienaar van de overste van de lijfwacht. Toen wij hem vertelden wat we gedroomd hadden, wist hij voor beide dromen de juiste uitleg te geven. En zoals hij het ons had uitgelegd, zo is het ook uitgekomen. Ik ben in mijn ambt hersteld en de eerste van de bakkers is opgehangen. Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker en nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken, ging hij naar de farao. En de farao sprak tot Jozef: Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven. Jozef antwoordde: Uit mezelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is. De farao zei tegen Jozef: In mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl en ik zag 7 koeien, vette, mooie dieren, uit de Nijl omhoog komen. Zij gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien omhoog, lelijke, magere scharminkels, zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit gezien heb. De magere, lelijke koeien vraten de 7 vette op. Nadat ze die hadden opgeslokt, was er niets van te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen werd ik wakker. Nog iets anders zag ik in mijn droom. Uit 1 halm kwamen 7 aren op, vol en prachtig. Daarna schoten er 7 andere aren op, dor en spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 prachtige aren op. Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij de uitleg geven. Toen sprak Jozef tot de farao. De 2 dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat hij gaat doen. De 7 vette koeien zijn 7 jaren. De 7 volle aren zijn eveneens 7 jaren. De dromen betekenen hetzelfde. Ook de 7 magere lelijke koeien die daarna omhoog kwamen zijn 7 jaren. En de 7 spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens 7 jaren. Jaren van hongersnood. Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat hij gaat doen. Eerst komen er 7 jaren van overvloed in heel Egypte. Dan komen er 7 jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. Zo groot zal de hongersnood zijn dat er dan van de overvloed niets meer te bekennen valt. Dat de farao het 2 keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat.
en dat hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen. Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man en die aanstellen over heel Egypte. De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte om tijdens de 7 jaren van overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoeften van het land voorzien tijdens de 7 jaren van hongersnood die Egypte te wachten staan. Zo zal het land niet van honger omkomen. De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. Hij vroeg zijn hovelingen: zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? En de farao zei tegen Jozef: aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen. Alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn. Daarop zei de farao tegen Jozef: ik stel u hierbij aan over heel Egypte. En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Toen liet hij hem op zijn tweede wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: breng hulde. Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En de farao zei tegen Jozef: ik blijf de farao, maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safenat Paneach en Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. In de 7 jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. In de 7 jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen. In elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. Jozef hoopte het koren op als het zand aan de zee. Het was zo'n overvloed dat men ophield met meten. Er was geen meten meer aan. Voordat het eerste jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef 2 zonen. Het waren de kinderen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, al mijn ellende en het gemis van mijn ouderlijk huis liet God mij vergeten. De tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, braken de 7 jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden, maar in Egypte was voedsel. Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger was in heel het land, stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking en verkocht het aan de Egyptenaren naarmate de honger in Egypte nijpender werd. Uit alle landen kwamen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld.

Genesis. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 38. Toen ook Jacob hoorde dat er in Egypte graan te krijgen was, zei hij tegen zijn zonen: "Wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga toch daarheen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven." Zo gingen 10 broers van Jozef op weg om in Egypte graan te kopen. Alleen Benjamin, de broer van Jozef, liet Jacob niet met zijn broers meegaan. Want, dacht hij, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen. Evenals vele anderen, want er heerste hongersnood in Kanaan. Jozef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht. De broers van Jozef gingen dus naar hem toe en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: "Waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit Kanaan, om graan te kopen." Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet. Denkend aan zijn dromen over hen, zei Jozef: "U bent spionnen. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordden hem: "Geen sprake van, heer. Uw dienaren komen voedsel kopen. Wij zijn zonen van één man en wij zijn betrouwbare mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen." Maar hij zei tegen hen: Nee. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordden: "Uw dienaren waren met 12. Wij zijn broers, zonen van één man in Kanaan. De jongste is bij vader gebleven en één is er niet meer." Nu zei Jozef tegen hen: "Ik blijf bij wat ik gezegd heb. U bent spionnen. Maar op één manier kan uw betrouwbaarheid blijken. Bij het leven van de farao, u komt hier niet vandaan, tenzij uw jongste broer hier verschijnt. Laat dus één van u die broer gaan halen. Ondertussen blijven de anderen hier als gevangenen. Zo komt vast te staan of u inderdaad de waarheid spreekt. Zo niet, bij het leven van de farao, dan bent u spionnen." Daarop liet hij ze voor 3 dagen gevangen zetten. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen: "Als u in leven wilt blijven, doe dan wat ik nu ga zeggen, want ik ben een godvrezend man. Als u betrouwbaar bent, laat dan één van uw broers achter in de gevangenis. De anderen kunnen gaan en graan meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan zal de waarheid van uw woorden blijken en zult u niet sterven." Dat deden zij. Ze zeiden tegen elkaar: "Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk." En Ruben zei: "Ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist." Omdat zij zich van een tolk bedienden, wisten zij niet dat Jozef hen verstond. Hij wendde zich van hen af en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Een van hen, Simeon, liet hij grijpen en voor hun ogen in boeien.

handelt God zo met ons? Toen zij bij hun vader Jacob in Kanaan terugkwamen, vertelden zij hem alles wat hun overkomen was. Zij zeiden: "Die man, de heer van het land, heeft ons bars toegesproken en ons voor spionnen uitgemaakt. We hebben hem geantwoord: wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen. Wij zijn met 12 geweest, broers van elkaar en zonen van één vader. Eén van ons is er niet meer en de jongste is bij vader in Kanaan gebleven. Maar de man die het land bestuurt heeft ons gezegd: om te bewijzen dat u te vertrouwen bent, moet u één van uw broers bij mij achterlaten. U kunt voedsel meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan weet ik zeker dat u geen spionnen bent, maar betrouwbare mensen. Dan zal ik uw broer teruggeven en zult u vrij door het land mogen reizen." Toen zij hun zakken leegmaakten, vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak. En toen zij en hun vader de buidels met geld zagen, werden zij bang. Hun vader Jacob zei tegen hen: "Jullie maken mij kinderloos. Jozef is weg, Simeon is weg, en nu willen jullie Benjamin meenemen. Dat mij dat allemaal moet overkomen." Maar Ruben zei tegen zijn vader: "U mag mijn beide zonen doden als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe en ik zal hem bij u terugbrengen." Maar hij antwoordde: "Mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en hij is de enige die ik nog over heb. Wanneer hem onderweg een ongeluk overkomt, zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen."

Genesis. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 34. De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden, zei hun vader: "Jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen." Juda antwoordde: "Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Als u dus onze broer met ons laat meegaan, zullen wij voedsel gaan kopen. Maar als u hem niet mee laat gaan, vertrekken wij niet. Want die man heeft ons gezegd: kom mij niet onder ogen zonder uw broer." Israël antwoordde: "Waarom hebben jullie het mij zo moeilijk gemaakt door aan die man te vertellen dat je nog een broer hebt?" Zij antwoordden: "Die man stelde ons allerlei vragen over onszelf en over onze afstamming. Hij vroeg: leeft uw vader nog? Hebt u geen andere broer meer? We hebben hem alles naar waarheid verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: breng uw broer hier?" Juda zei tegen zijn vader Israël: "Laat de jongen gerust met mij meegaan en laat ons alstublieft vertrekken. Dan blijven wij tenminste in leven en sterven wij niet met z'n allen. Wij, uzelf en onze kleine kinderen. Ik sta borg voor hem. U mag hem van mij terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld. Als wij niet zo lang gewacht hadden, waren wij alweer tweemaal terug geweest." Toen zei hun vader Israël: "Als het niet anders kan, doe het dan zo. Neem het beste van het land in je zakken mee en bied het die man als geschenk aan. Een beetje gom en een beetje honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen. Neem ook twee keer zoveel geld mee, want ook het geld dat in je zakken teruggelegd was, moet je mee terugnemen. Misschien was het een vergissing. Neem ook je broer dan maar mee en ga opnieuw naar die man toe. God de Almachtige zal zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Als ik mijn kinderen toch moet verliezen, dan moet het maar zo zijn. Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen. En toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: breng die mannen naar mijn huis. Laat vee slachten en toebereiden, want vanmiddag zullen die mannen met mij eten." De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Maar de mannen werden bang, omdat zij naar het paleis van Jozef gebracht werden en zeiden: ze houden ons hier vanwege het geld dat de vorige keer in onze zakken terechtgekomen is. Ze willen ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij gingen dus naar de hofmeester van Jozef toe en spraken hem aan bij de ingang van het paleis. Ze zeiden hem: met uw toestemming, heer, wij zijn hier al eerder geweest om voedsel te kopen. Maar toen we ergens overnachten en onze zakken opendeden, lag ieders geld boven in de zak, bij elk van ons het volle bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht. En bovendien hebben wij ander geld meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie dat geld in onze zakken gestopt heeft." Hij antwoordde: "Alles is in orde. Wees maar niet bang. Uw God en de God van uw vader heeft een schat in uw zakken verborgen. Uw geld heb ik wel degelijk ontvangen." Hij bracht Simeon bij hen. Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef 's middags thuis kwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. Toen Jozef zijn huis binnenkwam, boden zij hem de geschenken aan die ze bij zich hadden en bogen voor hem tot op de grond. Hij vroeg hoe het met hen ging en zei: "Hoe gaat het met uw oude vader over wie u sprak? Is hij nog goed gezond?" Zij antwoordden: "Onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog gezond." Daarop knielden zij en bogen. Toen hij rondkeek en zijn jongste broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij: "En dat is dan uw jongste broer over wie u sprak?" En hij zei:
God zij u genadig, mijn zoon. Toen trok Jozef zich haastig terug, want zijn hart was geroerd bij het zien van zijn broer. En hij zocht een gelegenheid om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij ging naar zijn kamer en huilde daar uit. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij was zijn ontroering nu meester en beval de maaltijd op te dienen. Men diende afzonderlijk op voor Jozef, afzonderlijk voor zijn broers en afzonderlijk voor de Egyptenaren die bij hem te gast waren. Want het is voor de Egyptenaren niet mogelijk om met Hebreeën samen te eten. Zij hebben daar een afkeer van. Toen de mannen, van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden, maar de portie van Benjamin was 5 maal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk.

Genesis. Hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 34. Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht. Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld boven in de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je boven in de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Zij waren echter nog niet ver buiten de stad, of Jozef zei tegen zijn hofmeester: ga vlug achter die mannen aan, en als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? Het is nog wel die waar mijn heer uit drinkt en waarin hij de toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd aan gedaan. Toen de hofmeester hen had ingehaald, zei hij alles wat hem opgedragen was. Zij antwoordden: hoe is het mogelijk dat mijn heer zoiets kan zeggen? Uw dienaren zouden er nooit aan denken zoiets te doen. We hebben immers het geld dat wij boven in onze zakken gevonden hadden uit Kanaan teruggebracht. Hoe kunt u dan denken dat wij zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Als er bij een van uw dienaren iets wordt gevonden, zal hij sterven en zullen wij de slaven zijn van uw heer. Toen zei hij: goed, het zal gebeuren zoals u zegt. Degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, maar de overigen gaan vrij uit. Ieder van hen haastte zich zijn zak op de grond te zetten en deed die open. Hij controleerde ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. In de zak van Benjamin werd de beker ontdekt. Zij scheurden allemaal hun kleren, laadden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. Jozef vroeg hun: waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt? Juda antwoordde: wat kunnen wij tegen onze Heer zeggen? Wat kunnen wij aanvoeren? En hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn Heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij antwoordde: dat in geen geval. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. De overigen kunnen ongedeerd naar hun vader terugkeren. Nu ging Juda naar voren en zei: Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader en een broer? Wij hebben toen mijn heer geantwoord: we hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is, is hij de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tot uw dienaren gezegd: breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien. Wij hebben geantwoord: de jongen kan zijn vader niet alleen laten. Zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd. Maar u hebt tegen uw dienaar gezegd: als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft u mij niet meer onder ogen te komen. Wij zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, hebben wij geantwoord: zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken. Want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij maar 2 zonen geschonken heeft. De ene is van mij weggegaan en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, dan zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, dan zal hij sterven zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is.
dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar, jammerend in het dodenrijk neerdaalt. Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen en ik heb hem verzekerd, als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld. Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven in plaats van deze jongen, maar laat hem terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Wij zijn blij om op het uur van Jezus' passie verbonden te zijn en we bidden samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor elk van ons en voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog met de heilige Margaretha Maria Alacoque. O liefdevol hart van onze Heer Jezus Christus, Gij wondt harten die harder zijn dan steen, Gij verwarmt geesten die kouder zijn dan ijs, en Gij zijt in staat een gemoed te vertederen dat harder is dan diamant. Wond daarom, mijn beminnenswaardige Verlosser, mijn hart door uw heilige wonden. Maak mijn ziel dronken met uw bloed, zodat ik, waarheen ik mij ook wend, niet anders kan zien dan mijn goddelijke gekruisigde. Goede Jezus, maak dat mijn hart geen rust vinde voordat het u heeft gevonden. U die zijn middelpunt zijt, zijn liefde en zijn geluk. Beminnenswaardige Jezus, door de wonden van uw hart vergeef mij de zonde die ik uit boosheid of slechte bedoelingen heb bedreven. Plaats mijn slecht hart in het uwe, dat geheel goddelijk is, opdat ik altijd door u word beschermd en geleid. Volharden in het goede en het kwaad vluchten, tot de laatste adem van mijn leven. Amen. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We gaan verder met hoofdstuk 29, Heel klein voor God. Haar eigen ervaring en hetgeen ze van anderen zag, brachten haar tot meditatie van de nederigheid, het gezag, de gehoorzaamheid. Als men met een taak belast is, van overste, zegde ze, en men blijft niet bescheiden, dan besteelt men God. Aan een groep van het noviciaat zegt ze eens, als God een klein kind aanstelde in de plaats van de eerste overste, dan zou ik het gehoorzamen. Haar grote liefde voor de kerk bleek uit deze vraag die ze soms stelde. Als men je zou vragen, van wie hou je meer, van onze goede vader of van de heilige vader, zou je moeten zeggen, onze heilige vader boven alles, al het goede komt ons door de kerk. Geniet zoveel mogelijk van je noviciaatsjaren, wees vurig trouw aan onze heilige regel. En ze voegde er deze woorden aan toe, een uitdrukking van haar langdurig verborgen lijden. Je zult nooit weten hoeveel deze gekost heeft. Dergelijke vertrouwelijke mededelingen zijn kostbaar. Het meest opvallend in deze jaren was haar sereniteit en zelfs haar vrolijkheid. Ze was altijd vrolijk. Noch vernederingen, noch lichamelijk lijden konden haar vrede verstoren. Blijkbaar heeft de novice uit die tijd gezegd, zij leefde in Gods tegenwoordigheid en sprak ons altijd over hem. Als we haar ontmoetten, zei ze, werk alleen voor God. Men voelde dat ze sprak over hetgeen haar hart van overvloeide. Heeft men haar gesproken over een artikel dat einde 1874 in Le Temps gepubliceerd werd? Het is niet onmogelijk dat de paters die haar zeer genegen waren, haar uittreksels ervan voorlazen. Het artikel, een enigszins gefantaseerd verslag over de eerste periode van het werk, handelde over het Parijse huis in de rue de Notre-Dame des Champs. Men schreef over de zusterkens. Zij zijn trouw gebleven aan de rijke traditie van Jeanne Jugon. Ze denken slechts aan hun armen, cijferen zichzelf geheel weg en kennen geen eigen belang. In 1875 kwam Monseigneur d'Outremont voor de inkleding van een zusterke, Georgette de Couette-Losquet. Dit riep bij Jeanne herinneringen op aan de eerste tijd van het huis te Tours. Wat hij trouwens in zijn homilie naar voren bracht. De graaf en zijn familie vroegen naar Jeanne. Aan de novice die haar vergezelde zei ze, kom, ik moet wel gaan, maar wat ga ik aan die personen zeggen? Ik zal met hen spreken over de voorzienigheid. Als ze sprak over de voorkomende goedheid van God, moest ze nooit naar woorden zoeken. Haar houding tegenover hem leek zowel heel nederig als heel vertrouwelijk te zijn. Misschien bedoelde ze dit uit te drukken in een van haar gezegden. We moeten heel klein zijn tegenover God. Begin daarmee als je gaat bidden. Hou je voor hem als een kleine kikker. Hoofdstuk 30. Ik zie alleen God nog. 1877 tot 1879. Een jong zusterke dat in november 1877 in het noviciaat kwam, kreeg vrijwel onmiddellijk de opdracht voor zuster Maria van het Kruis te zorgen. Het eerste contact heeft haar een diepe indruk nagelaten. Het zusterke zat in haar zetel te bidden of te mediteren. Ik werd getroffen door haar magere gestalte, haar ernstig voorkomen en haar ogen die ze noodgedwongen bijna gesloten hield. Ze kon alleen maar omhoog zien door haar hoofd ver achterover te houden. De zenuwen van haar oogleden waren als verlamd.
Als een zusterke haar tijdens de winter in haar grote kamer kwam opzoeken, was vaak het eerste wat ze deed naar het vuur omzien. Jeanne zei dan: "Jullie zijn allemaal veel te goed voor mij. Ik kan zelf nog wel voor het vuur zorgen. Een beetje vuur is voldoende voor mij." De laatste 2-3 jaren van haar leven was Jeanne bijna blind. Als ze ergens heen wilde gaan, moest ze zich meestal laten leiden. Ze kon niet meer lezen of werken. Ze had altijd haar rozenkrans bij zich. Verscheidene zusters herinnerden zich haar vanzelfsprekende tederheid voor Maria. Het was een plezier haar de rozenkrans te zien bidden. Ze hield ervan te zeggen: "Door het wees gegroet zullen we naar het paradijs gaan." "Als je oud zult zijn, zal je niets meer zien. Ik zie alleen God nog," zei ze aan de jongeren. Of: "God ziet mij, en dat is genoeg." Maar als zij sprak, klaarde haar gezicht op. Er was iets stralends in haar glimlach. Ze leek opgeruimder dan ooit. Haar stem was nog niet versleten en ze kon niet nalaten te zingen. Een novice herinnerde zich. Ze wandelde het pad af en zong zo eenvoudig, zo blij, terwijl ze met haar stok in de lucht zwaaide. Ze zag er zo eenvoudig, zo blij uit. Tijdens de zomer van 1877 neemt ze deel aan de recreatie van de novissen. Ze deelt strooien hoeden aan hen uit en houdt de slechtste voor zichzelf, om zo de jongeren te doen lachen als ze hem opzet. Ze gaat met hen wandelen. Ze kon in die tijd nog wel 1 of 2 kilometer afleggen. De zusterkens die verantwoordelijk waren voor de groep zorgden ervoor dat ieder beurtelings met haar kon praten. Zuster Maria van het Kruis liep nog kaarsrecht in haar gelapte kleren, haar grote schoenen en de door ouderdom groen geworden cape. Haar grote, krachtige gestalte maakte indruk op de jongeren. Een van hen merkte op dat ze altijd in Gods aanwezigheid leek te zijn. Toch was er niets gekunstelds aan haar. Eens zong ze een oud liedje uit haar kinderjaren, het lied van de koekoek. Koekoe, koekoe, coupez-lui le cou. Koekoek maakt hem een kopje kleiner. Bij een andere gelegenheid zong ze het lied van de ambachten. Met veel plezier benadrukte ze het ritme door krachtig met haar stok te zwaaien. Ze vertelde graag vermakelijke herinneringen, bijvoorbeeld de geschiedenis van een konijn dat ze op haar bedeltocht gekregen had. Verheugd bij de gedachte dit mee naar huis te brengen voor haar arme oudjes, vergat ze het deksel van haar mand te sluiten en het beest sprong weg. Enkele jongetjes holden erachter en konden het vangen. Ze gaf ze elk 2 stuivers. Vrolijk zong ze kleine versjes die ze waarschijnlijk zelf gemaakt had. Voor bedelaartjes klein moet alles altijd welkom zijn. Wil je spoedig voorwaarts gaan, laat eerzucht dan terzijde staan. Reken jezelf tot de kleinen en laat alle ikzucht maar verdwijnen. Ofwel, toon je steeds inschikkelijk, want niets is zo verschrikkelijk als bedelaars arm en klein daarbij nog kieskeurig zijn. Of: "O Jezus, koning van die zijn uitverkoren, wie zal het meest u toebehoren?" Zekere paasdag waren er enkele zusterkes aan het zingen op het dokzaal. Zuster Maria van het Kruis voegt zich bij hen. "Komt, mijn kleintjes, laten we de lof van de verrezen Heer zingen." Met brede armzwaai gaf ze het ritme aan en zong met zoveel vuur Alleluia, dat het leek alsof ze haar oude lichaam wilde verlaten om haar Jezus te volgen. Wat een vitaliteit bezat deze oude vrouw. Het gebedsklimaat waarin ze leefde maakte haar als het ware opnieuw jong. Als een refrein bleef ze zeggen: "In alles, overal en in alle omstandigheden blijf ik herhalen: God zij gezegend." In de lente van 1879 regende het wekenlang. Men maakte zich zorgen over het hooi. Aan een zusterke dat ze tegenkomt vraagt ze:
Wat voor weer is het? Het regent, mijn goed zusterke Maria van het Kruis. Wel, mijn kind, we moeten altijd zeggen: God zij gezegend, God zij gezegend. Honderden keren heeft men haar met steeds nieuwe vreugde horen zeggen: Bemin God oprecht, mijn kind. Bemin God oprecht, hij is goed. Zij leefde in Gods tegenwoordigheid. Terugkomende op haarzelfde thema zei ze eens tegen een novice: Ik begin altijd met me in Gods tegenwoordigheid te stellen, om alles in zijn aanwezigheid te kunnen doen. Zelfs in haar oude dag, en misschien in die jaren nog meer, deelde haar lichaam spontaan in de geestdrift van haar gebed. Een zusterke kwam in de ziekenkamer wat met haar praten. Men hoort luiden voor de zegen met het heilig sacrament. Jeanne knielt neer en bidt: God, gij zijt zo groot, zo goed, gewaardig u mij, een grote zondares, te zegenen. Ik aanbid u. Ik bemin u, heb medelijden met mij. Tot aan het einde van haar leven bleef men haar bezoeken. Oude vrienden en ook wel onbekenden die Jeanne Jougon wilden zien. Als men haar dat zei, antwoordde ze: Noem me niet meer Jeanne Jougon. Jeanne Jougon is al bijna 40 jaar dood. Er blijft alleen nog zuster Maria van het Kruis, die onwaardig is die mooie naam te dragen. Jeanne Jougon stierf inderdaad bij de oplegging van haar kloosternaam. Doch het ging in de eerste plaats om een stervensproces waarin ze geleidelijk aan afstand deed van alles wat haar beroemd had kunnen maken. Ze stemde daar van ganser harte mee in. Op de persoon die gekend werd als Jeanne Jougon had ze op geen enkele wijze nog enig eigendomsrecht. Ze behoorde zichzelf niet meer toe. Ze was vrij en blij voor God en voor de mensen. Heel klein, heel arm en heel nieuw, zuster Maria de la Croix.

Het patroonsfeest van La Tour Saint-Joseph op 19 maart 1877 werd door talrijke genodigden meegevierd. Onder hen bevond zich Madame de La Corbinière, die 35 jaar geleden, ze was toen 12 jaar, een bezoek gebracht had aan de grote benedenruimte. Ze zag dat zuster Maria van het Kruis niet aan de festiviteiten deelnam. Doch de bezoekers vroegen naar haar en tenslotte ging men haar halen. Ze werd feestelijk onthaald. We zagen een dappere 80-jarige. Ze zag er jonger uit dan ik verwacht had, want ik had gedacht een vervallen oudje te ontmoeten. Doch dat was absoluut niet zo. Ze is kaarsrecht en bezit nog al haar vermogens. Ik was erg blij dat ik, ter gedachtenis aan mijn vader, uitgekozen werd om de postulante te vervangen die haar gewoonlijk hielp. Steunend op mijn arm wandelde de goede oude vrouw met mij in de lanen en binnenhoven. Ik was erg trots met het bezit van die eerbiedwaardige moeder. Uit enkele vragen die ik haar stelde kon ik besluiten dat ze gewoon was met God te spreken. En welke conversatie kan daar tegenop? Een andere dag krijgt ze bezoek van een van haar achternichten. Deze vertelde later: ik was toen 15 of 16 jaar. Ik zie mijn groottante nog voor mij. Ik werd getroffen door haar nederigheid. Ze vroeg me of de straat haar naam droeg. Dat dit jammer was. Ze zeide: mijn kleine Aline, zal je later niet bij me komen? Ik vroeg haar hoe dikwijls per dag ze de rozenkrans bad. Ze bad zonder ophouden. En hoe vriendelijk lachte ze naar de zusterkens die we tegenkwamen. Soms wanneer het noviciaat ging wandelen, een enorme groep van 600 jongeren over 3 jaar verdeeld, ging ze voor het raam van haar grote kamer staan en zwaaide dan vriendelijk lachend met haar hand. Ze was zo gelukkig hen de weg te zien gaan die God haar zelf getoond had. De zusterkens zwaaiden met veel genegenheid terug, doch de drukte die dit veroorzaakte was niet altijd welkom bij de verantwoordelijke zusterkens. Haar voorkeur ging uit naar de postulanten uit Amerika. De anderen waren een beetje jaloers om de aandacht die ze aan hen besteedden, maar zij beschouwden hen als de eerste missionarissen van de kleine familie. Ze hadden 16 dagen op de oceaan doorgebracht en ze vond het heldhaftig dat jonge meisjes hun familie zo ver achterlieten en hun moedertaal prijsgaven. Dat was een dubbele roeping. Bezorgd vroeg ze zich af of die jonge Amerikaantjes het niet koud hadden en of ze genoeg aten. Daar ze niet gewoon waren op het land te werken en bang waren van de barse broeder Julien, de opzichter, bemoedigde Jeanne hen en stelde hen op hun gemak. We hebben haar herhaaldelijk over de arme bejaarden horen spreken. Ze komt in deze jaren vaak op dit thema terug. In haar gesprekken met de novicen spreekt ze over haar eigen ervaringen. Ze probeert hen iets door te geven van hetgeen ze van God ontvangen had. Als je bij de armen zult zijn, geef je dan van ganser harte. We schreven armen met een hoofdletter, omdat zij de armen die ze ontmoeten steeds vereenzelvigde met Jezus, wiens lidmaat hij is. Een van haar geliefde gezangen was: de arme roept ons met stem en hart, wat een blijde tijding, laat ons opgewekt op weg gaan. Wanneer ze in de naaikamer kwam, zei ze ons dat ze zo blij was te zien dat we linnengoed en kleding verstelden. Want je weet dat men ons dikwijls oud linnen en gedragen kleding geeft. We moeten leren de armoede achtenswaardig te maken. Zo was zelfs verstelwerk voor haar een gelegenheid om gestalte te geven aan de eerbied voor ieder mens die door God bemind wordt. Soms bracht een jonge keukenzuster haar maaltijd. Jeanne gaf haar dan dikwijls kleine raadgevingen met betrekking tot de armen. Je moet geen moeite vrezen en evenveel zorg besteden aan de keuken als je zou besteden aan de zieken. Wees als een moeder voor hen die dankbaar zijn, maar ook voor hen die je niet danken voor al wat je voor hen doet. Zeg bij jezelf: het is voor u, Jezus. Kijk naar de armen met medelijden,
dan zal God op de laatste dag met goedheid naar je zien. Ze voegde er raadgevingen aan toe voor moeilijke momenten. Zoek hem als je geduld en je kracht ten einde zijn. Als je je eenzaam voelt, Jezus wacht op je in de kapel. Zeg hem, Jezus, je weet precies wat er omgaat. Jij bent de enige die alles weet. Kom mij te hulp. Ga dan en maak je geen zorgen over het verdere verloop. Het is voldoende dat je het aan God verteld hebt. Hij heeft een goed geheugen. Ongetwijfeld was deze raad een bescheiden mededelen van eigen ervaring. Een ander gezegde van haar, het brood van de armen is het brood van God. Als een refrein herhaalde ze dan, kinderen, wees goed voor de zieken. Wees niet bang je in te zetten en te bedelen, zoals ik gedaan heb voor de armen, want ze zijn de leidende ledematen van onze lieve Heer. Ze zong de lof van de vrijwillige armoede. De armoede is mijn schat. Hoe mooi is het arm te zijn, niets te bezitten en alles van God te verwachten. O, de heilige armoede, hou van haar, zij zal je altijd bewaren. Want God heeft haar lief en zegent allen die haar beleven. Of, als we de rijkdom kenden die we bezitten, hoe zouden we dan houden van onze armelijke, verstelde kleren, van ons sober voedsel? Onvermoeibaar nodigde zij ook uit tot die andere armoede, de nederigheid van hart. Wees heel klein, heel nederig. Wees klein, klein, klein. Als jullie groot zouden worden, zou de congregatie ten onder gaan. Kinderen, doe je best tijdens het noviciaat. Wees vurig. Leer vooral heel nederig te zijn. Als je naar een huis gezonden wordt, wees dan heel klein. Want als je de geest van de kleine familie goed bewaart, nooit de achting van de groten zoekt, dan zal je door God gezegend worden en bekering van de zielen verkrijgen. Als je daarentegen groot en trots zou worden, dan zou de congregatie ten onder gaan. Alleen de kleinen behagen God. Kleinheid was haar sleutelwoord. Denkend aan de toekomstige verantwoordelijkheid van de jongeren, gaf ze hun de raad biddend na te denken. Kinderen, je moet bidden en nadenken aleer je handelt. Ik heb dat heel mijn leven gedaan. Ik woog ieder woord af. Zij herinnerde eraan dat zij, wanneer ze met hun werk begon, trachtte de ontwikkeling en de gevolgen ervan te voorzien. Ze leerde de jongeren deze aanroeping. Moeder der wijsheid, bid voor ons. Ze voegde eraan toe, je zult zoveel wijsheid nodig hebben als je gaat bedelen. We hebben wat langer stilgestaan bij de raadgevingen en gedachten van Jeanne, omdat ze ons in deze laatste periode van haar leven bijzonder belangrijk lijken. Het was alsof ze zich haastte haar boodschap volledig door te geven, aleer ze de jonge zusters zou verlaten. Het was als het ware haar testament. Het schijnt dat ze in haar laatste levensjaar wat gebogen was. Men zag haar tenminste soms zo op haar stok leunen. Maar ze maakte nog lange wandelingen door de lanen van het park. Getuige deze gebeurtenis in de lente van 1879. Drie kleine jongens van 4 tot 10 jaar, ze werden later alle drie priester, hadden achter de haag mooie aardbeien gezien. Er was niemand in de omtrek. Ze maakten een gat in de haag en begonnen van de smakelijke vruchten te eten. Plotseling ging de oudste ervan door. Zuster Maria van het Kruis kwam zwaaiend met haar stok naar hen toe. De kleinste, die waarschijnlijk het meest van de smulpartij genoot, zag haar van heel nabij. Kleine deugen niet. Ze moet dit met een glimlach gezegd hebben, want hij herinnerde zich niet bang te zijn geweest. Wel herinnerde hij zich, misschien heeft hij wel wat overdreven, haar grote, heel grote, magere en knokige gestalte, haar ernstig uiterlijk. Ze kreeg in haar laatste levensjaar bezoek van monsieur de Kervers, wiens vader haar in Saint-Servant had geholpen. Zijn dochter, Marie de Kervers, wist later te vertellen hoe Jeanne hem schalks geplaagd had door hem te herinneren aan de grappen en streken die hij haar als kleine rakker gespeeld had. De eerbiedwaardige vrouw leunde op een stok waarvan men het handvat met lappen omwonden had,
zodat hij wat zachter was in haar oude hand. Toen mijn vader dat zag, zei hij: "Mijn beste Jean, ik wil niet dat je die lelijke stok gebruikt. Doe mij, zolang ik hier ben, de eer op mijn arm te steunen." "O, meneer Edmond, u kreeg altijd graag uw zin." En heel vrolijk wandelde ze aan de arm van mijn vader over het landgoed. Enkele maanden vroeger, in juli 1878, had in Latour het kapittel van de congregatie plaats. De 170 huizen die er toen waren, werden door 137 capitulanten vertegenwoordigd. In de kapittelzaal moest men een generale overste kiezen. Voor de deur stonden de novissen van het Gregoriaanse koor te wachten om na de verkiezing samen binnen te gaan en het Te Deum te zingen. Ze hadden zuster Maria van het Kruis meegebracht en er werden enkele vriendelijke woorden gewisseld. Jeanne antwoordde lachend op een vraag die haar gesteld werd. "Natuurlijk blijf ik hier met jullie wachten om binnen te gaan, ofschoon ik daar binnen zou moeten zijn." Ze moet in deze tijd een grote innerlijke vrede gekend hebben, aangezien ze met humor over dit onderwerp kon spreken. Het is goed dat we haar in haar laatste levensperiode erop konden betrappen hoe ze kon lachen om zichzelf. Dit doet ons vermoeden dat de vreugde haar deel geworden was.

Hoofdstuk 31. Van de dood naar het leven. 1879. Jeanne verlangde naar de dag waarop ze eindelijk met God in het licht zou zijn. Eens kwam een zusterke haar gezelschap houden. Na een kort gesprek wilde ze weer heen gaan, als Jeanne haar vraagt: "Zing voor mij het refrein. O, waarom moet mijn verblijf op vreemde kust nog langer duren?" Aan de jongeren zei ze: "Ik zou graag willen sterven om God te kunnen zien." "Je mag niet sterven." "O jawel, ik verlang te sterven om God te zien." Ze liet hen dagelijks bidden dat God haar de genade zou geven goed te sterven. Misschien vernam ze het overlijden van Bernadette Soubirous op 16 april 1879. In deze tijd stierf er ook een novice. Jeanne troostte de anderen: "Kom, kinderen, wees moedig. Eén van ons is de glorie binnengegaan. Onze beurt komt nog. We moeten ons daarop voorbereiden. Laten we God beminnen. Het is vandaag een dag van vreugde, omdat ons zusterke de hemel is binnengegaan." Uit haar spreken bleek een sereen geloof. Haar gezicht straalde. Sinds lang was haar voornaamste taak door voortdurend smeekgebed, dat ze met zoveel vreugde verrichtte, te waken over haar kloosterfamilie. Meer dan ooit was haar overtuiging: "God zal ons helpen, het is zijn werk." Ze was zich sterk bewust dat ze over de drempel van de dood heen dezelfde opdracht in het licht zou kunnen voortzetten. Ze had misschien nog één verlangen: voor haar sterven de constituties van haar congregatie door de paus goedgekeurd te zien. In november 1878 was Père Lelièvre naar Rome gezonden met de opdracht de heilige stoelen het verzoek voor te leggen de constituties van de zusterkens der armen goed te keuren. De eerste goedkeuring in 1854 was slechts ad experimentum. Hij werd door paus Leo XIII in audiëntie ontvangen, die de brieven door de bisschoppen aan hem gezonden bij zich had. De paus las er enkele aan Père Lelièvre voor en luisterde naar hetgeen hij hem over de congregatie vertelde. Hij vroeg: "En nu willen uw oversten de goedkeuring van de regel vragen. Is het dat wat zij verlangen?" "Zij verlangen op de eerste plaats in te stemmen met de beslissing van uw heiligheid." "Er is in de constituties van de zusterkens der armen één punt dat de oversten zeer ter harte gaat en dat, ik ben dezelfde mening toegedaan, van het grootste belang is. Het betreft het behoud van hun vorm van de armoedebeleving. Volgens de constituties mogen de huizen geen fondsen, geen vaste bronnen van inkomsten hebben, geen regelmatige toelagen van de staat ontvangen. Ze moeten geheel afhankelijk zijn van aalmoezen van de gelovigen en van het bedelen van de zusters." De paus keurde dit punt goed en vroeg Père Lelièvre het dossier aan de bevoegde congregatie door te geven. Daar werden de artikelen betreffende de armoede en de gelofte van gastvrijheid nauwkeurig bestudeerd. Ten slotte, op 1 maart 1879, werden de constituties van de zusterkens der armen voor 6 jaar goedgekeurd. Op dat ogenblik waren er 2400 zusterkens. Jeanne had haar werk voltooid. Ze kon heen gaan. In de zomer van 1879 leken haar krachten af te nemen. Op 27 of 28 augustus kwam haar biechtvader en schonk haar Gods vergiffenis. Het trof hem hoe levendig en helder van geest zij die dag was. De volgende morgen, na de mis, raakte ze bewusteloos. Men legde haar te bed. Ze kwam terug bij en men diende haar de sacramenten van de zieken toe. Met zachte stem kon ze bidden: "Maria, gij weet dat gij mijn moeder zijt. Laat me niet aan mijn lot over. Eeuwige Vader, open vandaag uw poorten voor het meest armzalige van uw kleine kinderen en dat zo vurig verlangt u te zien." En met nog zwakkere stem: "O Maria, mijn lieve moeder,
Kom, gij weet dat ik u bemin en dat ik vurig verlang u te zien. Daarna ontsliep ze in alle rust. Men kon moeilijk van haar doodsbed weggaan. Haar gelaat was zo rustig, zo vredig. Hoofdstuk 32 van Geloof tot Geloof. Jeanne Jougon had haar taak vervuld. Ze had alles, eenvoudig, zonder veel woorden, volbracht. Nu was ze ingeslapen om herboren te worden in het licht. We zagen dat ze de laatste fase van haar leven, waaraan ze verplicht door de gehoorzaamheid, reeds in het midden van haar loopbaan begon, verborgen binnen de kloostermuren van het moederhuis doorbracht. Dit betekende voor haar een nieuwe zelfverloochening, een ervaren van wat het zeggen wil op het kruis geënt te zijn. Zowel in La Pilletière als in La Tour Saint-Joseph vervulde ze eenvoudige taken die moeilijk te omschrijven zijn. Ze leefde daar te midden van de jongeren die in toevallige ontmoetingen mochten delen in de wijsheid die zij in de loop der jaren verworven had. Ze maakte hen deelgenoot van haar volkomen vertrouwen in de goddelijke liefde en van haar zorg voor de armen. Slechts eenmaal nam ze deel aan de raad van haar congregatie en had toen een grote invloed op de beslissing die genomen werd in verband met de beleving van de armoede. De zusterkens zouden alleen op God vertrouwen en geen vaste inkomsten hebben. We zagen hoeveel aandacht ze voor alles had. Liefdevolle aandacht voor de jonge zusters. Erkenning van Gods werking in de wereld. Van Gods aanwezigheid in haarzelf. Met steeds meer vrede aanvaarde ze de onrechtvaardige situatie waarin men haar geplaatst had. Ze werd totaal opzij gelaten en kreeg geen enkele verantwoordelijkheid. Ze maakte zich klein, heel klein, doch ze gedroeg zich grootmoedig en voelde zich verantwoordelijk tegenover God en voor haar werk. Ze vloeide over van dankbaarheid voor alle gaven die de Heer haar rijkelijk schonk. Ze werd steeds vrijer, eenvoudiger, gelukkiger en verlangde te sterven om God te zien. Haar taak was volbracht. Ze kon afscheid nemen. Heer, laat uw dienares in vrede gaan. Laat ons trachten een overzicht te geven van de geestelijke weg die zij ging. We kunnen die misschien verduidelijken door een enigszins mysterieuze tekst van Sint Paulus aan te halen. Zij is gegaan van geloof tot geloof. Men zou ook kunnen zeggen van armoede naar geloof en van geloof naar armoede enzovoort. Want de armoede vormde in haar levenszang een soort contrapunt dat onafscheidelijk met haar geloof verbonden was. Als kind had ze armoede en onzekerheid gekend. Al heel jong had ze door eenvoudig werk in haar eigen levensonderhoud moeten voorzien. Ze had zich onmogelijk aan bezit en comfort kunnen hechten. Ze was vrij om het grote avontuur van het geloof, het bedelen voor God, te beginnen. Ze heeft ervaren wat stilte en biddend afwachten is. Het geloof kwam in haar tot rijpheid en bracht haar van de ene oproep naar de andere, naar een nieuwe vorm van armoede. Jeanne verliet haar familie, zag af van een huwelijk en stelde zich in dienst van de armen. Daar leefde zij een leven van gemeenschap en delen, bewogen door de liefde die door de Heilige Geest in haar hart was uitgestort. Door Jezus Christus te beschouwen, leerde zij God beter kennen. Ze kreeg inzicht in Gods plan met deze wereld, waarin ze zoveel armen aantrof. In navolging van Christus ging ook haar voorkeur uit naar deze gewonde, eenzame mensen, die wachten op haar glimlach, op haar troost. Kort nadien ging zij, gedrongen door de liefde van Christus, een stap verder en riskeerde haar eigen bestaan. Niet alleen door zich in dienst te stellen van de armen, maar ook door arm te worden met de armen. Haar daden, het weggeven van haar bed, het bedelen in naam van de armen, hadden een beslissend karakter
en maakten haar werkelijk arm met de armen. Doch hoe meer zij zich inzette, en dat ging heel wat verder dan de redelijkheid haar ingaf, des te dichter voelde zij zich bij God, mocht ze ervaren van hem te leven, door hem gedragen te worden. Ze was zeker van hem, in geloof was zij ervan overtuigd dat het delen met de armen haar solidair zijn met hen, Gods leven was in haar. Ze moest nu verder gaan zonder enige zekerheid, stoutmoedig steunend op de Heer alleen. Gods liefde dwong haar zo te handelen. Hoe meer ze hem lief had, hoe meer wist ze zich gedragen door het geloof dat God haar armen, die hij in haar lief had, nooit in de steek zou laten. God stelde haar voor verder te gaan op de weg van armoede in geloof, op de weg van het naakte geloof. Hij had haar ertoe gebracht in vertrouwen te aanvaarden dat men haar werk zou ontstelen en dat men zelfs de waarheid omtrent de rol die zij bij het begin van het werk gespeeld had, geweld zou aandoen. God zou in alles voorzien. Nieuwe diepten van geloof. In de laatste fase van haar leven, ongekend en terzijde gesteld, eenvoudig levend tussen de jonge zusterkens, van wie ze zeer veel hield, gaf zij de geest van Jezus de mogelijkheid haar geloof te doen rijpen tot wijsheid, tot liefde voor de armen en tot vreugde. Een diepe wijsheid die kon glimlachen, uitdrukking van de ware, geestelijke, innerlijke verloochening die vrijmaakt. Een liefdevol beschouwen van Christus en een voortdurende

0: tegelijkertijd de arme is. Een ontzaglijke eerbied voor ieder wezen, door God bemind, vertrouwend in het paasmysterie dat in ieder mens werkzaam is. Aandachtige, vindingrijke zorg, fijngevoeligheid voor het welzijn en het geluk van iedereen. Verlangend met anderen samen klein te zijn, omdat God ons zo het meeste lief heeft. Ten slotte de vreugde die steeds meer bezit van haar nam, naarmate de armoede haar vrijmaakte en een verstandhouding met God in haar vormt. Haar dankgebed, dat ze reeds tijdens haar jeugd zo graag bad, werd steeds vuriger. In de laatste jaren van haar leven deelde ze zelfs haar versleten, doch bevrijde lichaam in haar grote vreugde. Ze was vaak heel vrolijk en zong dan graag. Ze straalde een serene vreugde uit. Haar gelaat vertoonde een lichtende glimlach. De Geest deed haar in liefde delen in de ellende van de armen. Hij had haar binnengeleid in de diepten en de vreugde van God. Op deze wijze had zij geleerd en leert zij ons nu in de zaligspreking van de armen. Zalig de armen, want Gods koninkrijk, dat is God zelf, met al zijn vreugde, vrijheid en liefde. Het koninkrijk Gods behoort aan hen. Beste luisteraars, daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag, maar ook aan het einde van het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. U kunt altijd de afleveringen herbeluisteren op de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uitlezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. In Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint-Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint-Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint-Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint-Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden, wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weide. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint-Joseph op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint-Jozef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse barok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint-Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint-Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint-Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint-Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van Paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint-Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint Jozef afgebeeld, die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het Concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint Jozef op 19 maart vastgelegd. Zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint Jozef. Het Concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534, plaatsten zich onder de bescherming van Sint Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven, stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed? Neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Marittima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen
op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te preken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jezus Hominum Salvator, Jezus verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal Hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: Goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet degene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium wordt meegegeven
en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint-Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint-Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens,
de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning op 9 augustus wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waar in de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondedei, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom Jozef toe te vertrouwen aan degenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria, zo schreef bisschop Ondedei.
Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom?

op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Josef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Josef haar echtgenoot verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Josef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Bart. Sint-Josef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Josef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Josef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd kunnen we zoveel leren van Sint-Josef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genaden mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom." En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen op het pictoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de Heilige Maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden. Maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de Zusters van het Leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd, een heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was, wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen, net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de liefelijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielenpijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemel opneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef.
Een vlekkeloos leven, Sint Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze tiende zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne bladzijde 693. En de psalmen die kan u terugvinden op bladzijde 883. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan, om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht, en waak, ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt gij groot, Heer, mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen. en boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen. Gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksem flitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanon-ceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer mijn God, met glorie en duister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. Alleluia. Gelukkig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, met hun episcopen en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vaderen, de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van dat hij, die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die in mijn gevangenschap bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie deelt, in de genade die mij gegeven wordt. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede. Mogen uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Mogen uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij ongerept en onberispelijk zijn. Ik ben er zeker van dat hij die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Dan zult gij ongerept en onberispelijk zijn. Begin van de brieven van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, gestorven rond het jaar 156, aan de christenen van Filippi. Polycarpus en de priesters die met hem zijn aan de kerk van God die als een vreemde in Filippi verblijft. Barmhartigheid zij u en vrede in overvloed van de almachtige God en van Jezus Christus, onze Verlosser. Ik heb mij ten zeerste met u verheugd in onze Heer Jezus Christus, omdat gij hen die in boeien geketend waren, toonbeelden van waarachtige liefde, hebt ontvangen en naar behoren hebt vergezeld. Zij droegen de banden voor heiligen bestemd, sieraden van de ware uitverkorenen van God en onze Heer. Ook heb ik mij erover verheugd dat uw diep geworteld geloof van ouds herbekend tot op heden standhoudt en vruchten draagt voor onze Heer Jezus Christus, die voor onze zonden

God met eerbied en oprechtheid. Houd u verre van het zinloze gepraat en de dwaling van zovelen. Gelooft in hem die onze Heer Jezus Christus van de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft, een plaats aan zijn rechterhand. Aan hem is alles onderworpen, in de hemel en op aarde. Hem dient al wat leeft. Hij zal komen als rechter over levenden en doden. Zijn bloed zal door God worden opgeëist van hen die weigeren in hem te geloven. Maar hij die hem van de doden heeft opgewekt, zal ook ons ten leven wekken. Dan moeten wij echter zijn wil doen en zijn geboden naleven. Dan moeten wij van harte ons onthouden van elke vorm van ongerechtigheid, van begeerigheid naar geld en goed, kwaadsprekerij, leugen en bedrog. Geen kwaad met kwaad vergelden, niet terugschelden als wij uitgescholden worden. Geen vuistslag met vuistslag, geen verwensing met verwensing beantwoorden. Maar herinnert u de lessen van de Heer. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Wees barmhartig, opdat gij barmhartigheid mocht ondervinden. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. En zalig de armen en zij die vervolgd worden, want hun behoort het rijk der hemelen.

God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Deze is ons van alle eeuwigheid verleend in Christus Jezus. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want bij u is barmhartigheid. Deze is ons van alle eeuwigheid verleend in Christus Jezus. En laten wij dan allen God loven en prijzen en het Te Deum Laudamus bidden.

laat ons bidden. God, alles wat goed is, komt van U. Geef ons wat wij met aandrang vragen. Uw geest die ons de zin der dingen doet verstaan. Uw leiding die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
8: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
8: Heilige aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
8: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij het hoofdstuk 14, Schaakmat. Een voor de hand liggende volgende stap zou zijn geweest dat ik wat nader onderzocht of christenen het inderdaad mis hadden. Maar dat deed ik niet. Ik meende hun superioriteit wel zonder die hypothese te kunnen verklaren. Het was absurd, maar ik dacht, overigens net als vele andere absolute idealisten, dat de christelijke mythe precies de hoeveelheid waarheid, dat wil zeggen absoluut idealisme, bevatte, die voor onwijsgerige zielen te vatten was. En dat ze daarmee al hoger kwam te staan dan ongodsdienstige mensen. Wie niet bij het denkbeeld van het absolute kon, kwam met geloof in een God dichter bij de waarheid dan met ongeloof. Wie niet begreep hoe we als redenerende wezens deel hebben aan een wereld zonder tijd en daarom zonder dood, zou een symbolische afschaduwing van de waarheid krijgen door te geloven in een leven na de dood. Het absurde van de implicatie hiervan, namelijk dat iets wat ik en de meeste andere studenten zonder bijzondere inspanning begrepen, te moeilijk zou zijn geweest voor Plato, Dante, Hooker en Pascal, viel mij toen nog niet op. Ik hoop dat dit kwam doordat ik die nooit recht onder ogen zag. De gebeurtenissen rollen steeds meer over elkaar heen naarmate het einde van mijn verhaal nadert. En ik laat steeds meer dingen weg die wel in een volledige autobiografie zouden staan. De dood van mijn vader, met alle moed, speelsheid zelfs, die hij op zijn laatste ziekbed tentoonspreidde, heeft in feite geen plaats in het verhaal dat ik hier vertel. Mijn broer zat toen in Shanghai. Ook is er geen reden om uitvoerig te vertellen hoe ik voor een jaar docent werd op UNIF en in 1925 werd benoemd tot fellow aan het Magdalen College. Het ergste is nog dat ik geen beschrijving kan geven van veel mensen die me lief zijn en aan wie ik veel te danken heb. Mijn tutors G. H. Stephenson en E. F. Carrot, de Falk. Maar hoe zou hij ook te beschrijven zijn? En vijf grote mannen van Magdalen die mijn hele voorstelling van het geleerde bestaan hebben verruimd. B. V. M. Bennett, C. C. J. Webb, J. A. Smith, F. E. Brightman en C. T. Onions. Afgezien van Oldie ben ik altijd gezegend geweest met zowel mijn officiële als mijn onofficiële leermeesters. In mijn eerste jaren op Magdalen leefde ik in een wereld waar ik bijna nooit iets wat ik wilde weten geheel op eigen kracht hoefde uit te zoeken. Er was altijd wel iemand die een tip kon geven. Daar zegt Alanus ergens iets over. Probeer Macrobius maar eens. Staat dat niet in Comparetti? Heb je al in Dugange gekeken? Ik merkte, zoals altijd, dat de rijpste mensen ook de aardigste zijn voor een groentje. En dat de hardste werkers de meeste tijd voor je hebben. Toen ik begon te doseren aan de Engelse faculteit, kreeg ik er twee vrienden bij, allebei christen. Die vreemdelui leken nu aan alle kanten op te duiken.
die mij later veel hulp zouden bieden bij de stap over de laatste drempel. Dit waren H.V.D. Dyson, die toen in Reading zat, en J.R.R. Tolkien. Mijn vriendschap met deze laatste maakte een einde aan twee vooroordelen. Vanaf mijn prilste jeugd was ik impliciet gewaarschuwd dat ik nooit een katholiek vertrouwen moest. En vanaf mijn eerste ogenblik in de Engelse faculteit, expliciet, dat ik nooit een filoloog vertrouwen moest. Tolkien was het allebei. Het realisme had ik losgelaten. Het nieuwe gezicht was een beetje gehavend en het chronologisch snobisme had zware klappen gehad. Over het hele bord stonden mijn stukken in hoogst ongelukkige posities. Spoedig kon ik niet eens meer de illusie koesteren dat het initiatief bij mij lag. Mijn tegenspeler begon zijn laatste serie zetten. De eerste zet vernietigde de laatste resten van het nieuwe gezicht. Ik kreeg plotseling aandrang om, wat op dat moment beslist niet aan de orde was, de Hippolytus van Euripides te herlezen. Uit een van de koren rezen alle eind van de wereldbeelden op, die ik had afgezworen toen ik mijn nieuwe gezicht aannam. Ik las met genoegen, maar gaf niet toe. Ik probeerde ze te baas te blijven. Maar de volgende dag werd ik overmand. Er was een overgangsmoment van zalige onrust. En toen, in een oogwenk, was de langdurige geremdheid voorbij. De dorre woestijn lag achter me. Ik ging het land van verlangen weer in, met een hart dat tegelijk gebroken en gezwollen was, zoals ik het sinds Bockham niet meer had gekend. Er was helemaal niets aan te doen. Geen sprake van terugkeer naar de woestijn. Ik had eenvoudig bevel gekregen, of werd eigenlijk gedwongen, die blik van mijn gezicht te halen en nooit meer terug te laten komen. De volgende set was van verstandelijke aard en consolideerde de eerste set. In het boek Space, Time and Deity van Samuel Alexander las ik over zijn theorie van enjoyment en contemplation. Dit zijn technische termen in zijn filosofie. Enjoyment, genot, heeft niets met plezier te maken. En contemplation, beschouwing, niets met het contemplatieve leven. Wanneer je een tafel ziet, geniet je de daad van het zien en beschouw je de tafel. Mocht je je vervolgens met optica gaan bezighouden en nadenken over het zien, dan zou je het zien beschouwen en het nadenken genieten. Treur je om het verlies van een gestorven geliefde, dan beschouw je deze geliefde en diens dood en geniet je, in Alexanders betekenis, eenzaamheid en verdriet. Maar zou een psycholoog jou bekijken als een geval van melancholie, dan zou hij je verdriet beschouwen en psychologie genieten. Je denkt een gedachte niet in dezelfde zin als waarin je denkt dat Herodotus onbetrouwbaar is. Als je een gedachte denkt, is gedachte een accusativus cognatus, een bijbehorend leidend voorwerp, zoals slag in je slag slaan. We genieten de gedachte dat Herodotus onbetrouwbaar is en beschouwen daarmee de onbetrouwbaarheid van Herodotus. Dit onderscheid erkende ik meteen en ik heb het sindsdien altijd gezien
als een onmisbaar stuk denkgereedschap. Het volgende ogenblik begon ik de, voor mij nogal catastrofale, gevolgen te zien. Het leek mij volkomen duidelijk dat één essentiële eigenschap van liefde, haat, angst, hoop of verlangen de aandacht voor hun object was. Naarmate je stopt met denken aan of letten op de geliefde, stop je met liefhebben. Naarmate je stopt met denken aan of letten op

kijkt naar de hoop zelf. Natuurlijk kunnen die twee dingen elkaar met grote snelheid afwisselen en doen ze dat ook. Maar het zijn verschillende en onverenigbare zaken. Dit was niet alleen een logisch resultaat van Alexander's analyse, maar iets dat ook iedere dag en ieder uur aan de ervaring te toetsen was. Het probaatste middel om boosheid of begeerte onschadelijk te maken, was je aandacht van het meisje of de belediging af te wenden en op de passie zelf te richten. Een plezier kon je niet grondiger bederven dan door je gevoel van voldoening te gaan bestuderen. Maar als dit zo was, dan volgde daaruit dat alle introspectie in zekere zin misleidend is. Bij introspectie probeer je jezelf van binnen te bekijken en te zien wat daar gebeurt. Maar bijna alles wat daar een ogenblik eerder nog gebeurde, stopt zodra je stilstaat om het te bekijken. Helaas betekent dit niet dat je met introspectie dan ook niets vindt. Je vindt in tegendeel precies wat er bij een schorsing van alle normale activiteiten achterblijft. En wat er dan achterblijft, zijn voornamelijk mentale beelden en fysieke gewaarwordingen. De grote vergissing is het verwarren van dit spoor of sentiment of bijverschijnsel met de activiteiten zelf. Op die manier kan de opvatting ontstaan dat denken slechts een zaak van onuitgesproken woorden is, of de poëtische leeservaring slechts een verzameling mentale beelden. In werkelijkheid zijn deze beelden en woorden de dingen die het denken of het ervaren van poëzie achterlaat wanneer het wordt afgebroken. Zoals de deining van de zee, die doorgaat nadat de wind is gaan liggen. Natuurlijk waren deze activiteiten niet onbewust voordat je er door introspectie een einde aan maakte. Liefhebben, bang zijn of denken doe je niet zonder dat je het weet. In plaats van de tweedeling in het bewuste en het onbewuste hebben we een driedeling nodig. Het onbewuste, het genotene en het beschouwde. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Deze ontdekking deed een nieuw licht terugflitsen over mijn hele leven. Ik zag dat al mijn waakzame wachten op de vreugde, al mijn ijdele hoop dat ik de vingers zou kunnen leggen bij een gedachteinhoud waarvan ik kon zeggen, dit is het, een nutteloze poging was geweest om het genotene te beschouwen. Al wat dit waakzaam wachten ooit zou kunnen opleveren, was ofwel een beeld, Asgard, de tuin in het westen, en wat niet al. Of een trilling van het middenrif. Om die beelden of die gewaarwordingen hoefde ik mij nooit meer te bekommeren. Ik wist nu dat ze niets anders waren dan het mentale spoor dat na een doortocht van vreugde achterblijft. Niet de golf, maar de afdruk van de golf in het zand. De eigen dynamiek van het verlangen had mij dit in zekere zin al duidelijk gemaakt. Alle beelden en aandoeningen die ik verafgoodde, alsof ze de vreugde zelf waren, lieten al gauw eerlijk merken dat ze niet toereikend waren. Ze zeiden uiteindelijk allemaal, ik ben het niet. Ik ben maar een aanwijzing. Kijk, kijk, waar doe ik je aan denken? Tot zover was alles nog te overzien. Maar bij de volgende stap word ik met ontzag vervuld. Het viel niet te betwijfelen dat de vreugde een begeerte was. En voor zover het tegelijk ook iets goeds was, was het ook een soort liefde. Maar een begeerte is niet op zichzelf gericht, maar op zijn object. En dat is niet alles. Aan dit object heeft ze haar hele karakter te danken. Erotische liefde is iets heel anders dan verlangen naar voedsel, sterker nog, liefde voor de ene vrouw, verschilt van liefde voor de andere vrouw, op precies dezelfde manier en in precies dezelfde mate als die twee vrouwen zelf van elkaar verschillen. Zelf je zin in de ene wijn is anders van toon dan je zin in de andere wijn. De intellectuele begeerte, nieuwsgierigheid, om het juiste antwoord op een vraag te weten, is iets heel anders dan de begeerte om te ontdekken dat het ene antwoord wel en het andere niet juist is. De vorm van het begeerde komt terug in de begeerte. Het object zorgt ervoor dat de begeerte er naar scherp of zoet, lomp of verfijnd, hoog of laag is. Het object maakt de begeerte begeerlijk of verfoeilijk. Ik besefte, en grenzeloos was mijn verwondering, dat ik mij niet alleen vergist had door te denken dat ik naar de tuin der Hesperiden verlangde, maar ook, en evenzeer, door te denken dat ik naar de vreugde zelf verlangde. De vreugde zelf, beschouwd als niet meer dan een gebeuren in mijn geest, bleek van geen enkele waarde te zijn. Alle waarde lag in datzelfde waarnaar dit vreugde geheten verlangen uitging. En klaarblijkelijk was dat helemaal geen toestand van mijn eigen geest of lichaam. Ik had dit in zekere zin langs de weg van afstrepen vastgesteld. Alles in mijn geest en lichaam had ik uitgeprobeerd, daarbij als het ware mezelf de vraag stellend, wil je dit soms? Is dit het nu? Op het laatst had ik gevraagd of ik soms de vreugde zelf wilde. Ik noemde haar toen esthetische ervaring en had gedaan alsof het antwoord ja kon zijn. Maar
dat had ook geen stand gehouden. De vreugde bleef onverbiddelijk uitroepen: jij verlangt. Ik ben jouw verlangen naar iets anders, iets buiten jou, niet naar jezelf of een toestand van jezelf. Ik vroeg nog niet: wie is de begeerte? Maar alleen: wat is het? Maar dat bracht mij al in de buurt van ontzag, want hierdoor begreep ik dat in de diepste eenzaamheid een weg naar buiten ligt, een omgang plaatsvindt met iets dat weigert zich te vereenzelvigen met enig object van de zintuigen of van sociale en biologische behoeften of met enige fantasievoorstelling of geestestoestand. En dat zich zodoende aandient als iets louter objectiefs. Het is veel objectiever dan vaste lichamen, want niet gehuld in zintuigelijkheid. Het naakte andere, beeldloos, hoewel je verbeeldingskracht het zal begroeten met wel 100 beelden. Onbekend, onomschreven, begeerd. Dat was de tweede zet, die wellicht gelijk stond met het verlies van je tweede loper. De derde zet leek mij op het moment zelf niet gevaarlijk. Hij behelste niet meer dan een koppeling van deze nieuwe opheldering rond de vreugde met mijn idealistische filosofie. De vreugde, zoals ik haar nu zag, bleek erin te passen. Wij stervelingen zijn, in de vorm waarin de wetenschap ons ziet en waarin wij elkaar meestal zien, slechts verschijningen. Maar verschijningen van het absolute. Ons zijn, voor zover daar sprake van is, heeft, om zo te zeggen, wortels in het absolute, dat de uiterste werkelijkheid is. Vandaar dat we vreugde ervaren. Terecht hunkeren we naar de eenheid die we nooit zullen bereiken, tenzij we ophouden afzonderlijke, wijgeheten, verschijnselwezens te zijn. Vreugde is geen bedrog. Haar optreden zorgt veeleer voor je helderste momenten. Momenten waarop je je bewust wordt van het fragmentarische en schimmige karakter van je bestaan. En smacht naar die onmogelijke hereniging waardoor wij teniet gedaan zouden worden. Of het paradoxale ontwaken waarbij blijken zou niet dat je gedroomd had, maar dat je een droom bent. Dit leek intellectueel zeer bevredigend. En ook zelfs emotioneel. Want dat de hemel bestaat, doet er meer toe dan dat wij daar misschien ooit komen. Ik merkte niet dat ik een belangrijke mijlpaal gepasseerd was. Tot op dit moment waren mijn gedachten centrifugaal geweest. Dit was het begin van de centripedale beweging. Overwegingen uit heel verschillende ervaringsgebieden begonnen zich met een klikje aaneen te schakelen. Deze ineenschuiving van mijn begeerte leven en mijn filosofie was een voorafschaduwing van de nu snel naderende dag waarop ik gedwongen zou worden mijn filosofie veel serieuzer te nemen dan ooit mijn bedoeling was geweest. Ik zag dit niet aankomen. Ik was als iemand die maar een pionnetje verloren heeft en totaal niet inziet dat hij daarmee, in de gegeven spelsituatie, binnen een paar zetten schaakmat zal staan. De vierde zet was alarmerender. Behalve Engels doseerde ik nu ook, vermoedelijk heel slecht, filosofie. En mijn verdunde Hegelianisme voldeed niet bij mijn onderwijs. Een tutor moet dingen
duidelijk maken. Maar het absolute kun je niet duidelijk maken. Bedoel je iets dat niemand weet of kent? Of bedoel je een bovenmenselijke geest en dus, draai er maar niet langer omheen, een persoon? Hebben Hegel en Bradley en al die anderen eigenlijk ooit wel iets anders gedaan dan het eenvoudige, werkbare, theïstische idealisme van Berkeley met steeds meer geheimzinnigheid omgeven? Ik vond van niet. En deed de God van Berkeley niet precies dezelfde dingen als het absolute? Met het voordeel dat je tenminste enig idee had van wat je met hem bedoelde. Ik vond van wel. Zo moest ik mij terugtrekken in een soort Berkelianisme. Maar het Berkelianisme met hier en daar een vernisje van mezelf. Ik maakte streng onderscheid, zei ik althans, tussen deze filosofische god en de god van de volksreligie. Het was, zo legde ik uit, niet mogelijk een persoonlijke relatie met hem te hebben. Ik dacht namelijk dat hij ons projecteerde zoals een toneelschrijver zijn personages projecteert en dat ik hem evenmin ontmoeten kon als Hamlet Shakespeare kan ontmoeten. Ik noemde hem ook niet God, maar geest. Een mens doet wat om zijn laatste houvast niet te verliezen. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Toen las ik The Everlasting Man van Chesterton en werd mij voor het eerst het gehele christelijke beeld van de geschiedenis gepresenteerd in een vorm die volgens mij hout sneed. Een al te diepe schok wist ik op een of andere manier te ontlopen. U zult zich nog herinneren dat ik Chesterton beschouwde als de verstandigste man die er leefde, afgezien van zijn christelijk geloof. Ik geloof waarlijk dat ik nu dacht, zeggen deed ik het natuurlijk niet, dan zou het onzinnige ervan aan het licht zijn gekomen, dat zelfs het christelijk geloof heel verstandig was, afgezien van het christelijk geloof. Maar erg goed kan ik mij dit niet meer herinneren, want ik had The Everlasting Man nog niet lang uit toen ik iets beleefde dat nog veel verontrustender was. Het was begin 1926. Een van de meest verstokte atheïsten die ik ooit gekend heb, zat in mijn kamer tegenover me bij de haard en zei dat er eigenlijk verrassend goede bewijzen waren voor de historiciteit van de evangelie. Een rare boel, zei hij. Al dat gedoe over de stervende God bij Fraser, een rare boel. Het lijkt bijna alsof het ooit in het echt is gebeurd. Om de verpletterende uitwerking van die woorden te begrijpen, had u deze man moeten kennen. Naderhand heeft hij beslist nooit blijk gegeven van interesse voor het christelijk geloof. Als hij, cynicus van het zuiverste en taaiste soort, niet veilig was, zoals ik toen nog gezegd zou hebben, waar bleef ik dan nog? Was er dan geen ontsnapping mogelijk? Het rare was dat ik, voordat God mij insloot, een moment mocht beleven van wat mij nu voorkomt als volkomen vrije keuze. In zekere zin. Ik zat boven in een bus die de Headington Hill opreed. Zonder woorden, en ik denk ook bijna zonder beelden, kwam mij een feit omtrent mezelf voor de geest te staan. Ik werd mij ervan bewust dat ik iets op afstand hield of buitensloot. Of zo je wilt, dat ik een stijf soort kleding droeg. Iets als een korset of zelfs een panzer. Alsof ik een kreeft was. Ik voelde mij daar op dat moment voor een vrije keuze gesteld. Ik kon de deur open doen of dicht laten. Ik kon het panzer afleggen of aanhouden. Geen van beide mogelijkheden werd als een plicht voorgesteld. Geen van beide ging gepaard met dreigementen of beloftes. Al wist ik wel dat het openen van de deur of afdoen van het harnas onberekenbare gevolgen zou hebben. Het kwam mij voor als een zeer gewichtige, maar ook merkwaardig onemotionele beslissing. Ik werd niet door angst of begeerte bewogen. In zekere zin werd ik nergens door bewogen. Ik besloot open te doen, af te leggen, de teugel te vieren. Ik zeg, ik besloot, maar het leek toch niet echt mogelijk het tegenovergestelde te doen. Anderzijds was ik mij niet bewust van enige drijfveer. Je zou kunnen verdedigen dat ik niet vrij handelde, maar ik neig eerder tot de gedachte dat dit meer in de buurt van een volmaakt vrije daad kwam dan bijna alles wat ik verder ooit gedaan heb. Noodzakelijkheid is wellicht niet het tegendeel van vrijheid. En misschien is een mens nooit zo vrij als wanneer hij, in plaats van motieven aan te voeren, alleen maar zeggen kan, ik ben wat ik doe. Toen kwam de echo in mijn verbeeldingsleven. Ik voelde mij als een sneeuwpop die eindelijk begon te smelten. Het smelten begon in mijn rug. Drup,
trub en al gauw met een straaltje. Ik vond het een nogal vervelend gevoel. De vos was het hegelbos uitgejaagd en rende over open veld. With all the who in the world. Bemodderd en moe. Met de honden nauwelijks één weiland ver. En in de meute bevond zich nu, op een of andere manier, bijna iedereen. Plato, Dante, MacDonald, Herbert, Barfield, Tolkien, Dyson, zelfs de vreugde. Alles en iedereen had zich bij de andere partij gevoegd. Ook mijn student Griffith, later Tom B. D. Griffiths, droeg zijn steentje bij, al was hij zelf nog niet gelovig. Toen hij en Barfield eens bij mij op de kamer de lunch gebruikten, sprak ik terloops over filosofie als een vak, een subject. Voor Plato was het geen subject, zei Barfield, maar een weg. De rustige, maar gloedvolle instemming van Griffiths en de snelle blik van verstandhouding tussen die twee openden mij de ogen voor mijn lichtzinnigheid. Er was genoeg gedacht, gezegd, gevoeld en gefantaseerd. Het was tijd dat er iets gedaan werd. Want natuurlijk was mijn idealisme al lange tijd, theoretisch, verbonden geweest met een ethiek. Wat ons, eindige en half onwerkelijke zielen, te doen stond, was volgens mij het geestbewustzijn te vermenigvuldigen door de wereld vanuit diverse standpunten te bekijken en daarbij toch de hoedanigheid van geest te behouden. Aan een bepaalde plaats en tijd en reeks omstandigheden gebonden te zijn en daarin toch te willen en te denken zoals geest dat doet. Dit was moeilijk, want de daad waarmee geest een wereld en zielen projecteerde, bezorgde die zielen meteen ook verschillende en tegenstrijdige belangen, zodat er een verleiding tot egoïsme ontstond. Maar ik dacht dat ieder mens wel bij machte was het emotionele perspectief, gevolg van zijn persoonlijke beperktheid, weg te denken, zoals je het optimistisch perspectief, gevolg van je positie in de ruimte, wegdenkt. Voorkeur geven aan je eigen geluk boven dat van je buurman was zoiets als denken dat de dichtstbijzijnde telegraafpaal werkelijk de grootste is. De manier om deze universele en objectieve zienswijze te hervinden en ernaar te handelen, was het dagelijks en uurlijks in herinnering roepen van je ware aard. Weer op te klimmen of terug te keren tot die geest die we nog altijd zijn, voor zover we zijn. Jawel, maar nu voelde ik dat ik dit dan ook maar eens moest proberen te doen. Eindelijk zag ik iets voor me dat, om met MacDonald te spreken, niets meer en niets minder en niets anders dan gedaan moet worden. Er moest een poging tot volmaakte deugd worden ondernomen. Een jonge atheïst kan werkelijk niet zorgvuldig genoeg over zijn geloof waken. Aan alle kanten dreigt gevaar. Je moet de wil des vaders niet doen, zelfs niet proberen te doen, tenzij je bereid bent van de leer te weten. Al mijn daden, verlangens en gedachten dienden in harmonie te worden gebracht met universele geest. Ik onderzocht mezelf voor het eerst met een serieus praktische bedoeling. En daar trof ik ontstellende dingen aan. Een dierentuin vol begeerte, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterklas vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens. Mijn naam was Legioen. Natuurlijk kon ik niets doen
nog geen uur stand houden, zonder voortdurend bewust terug te vallen op dat wat ik geest noemde. Maar het subtiele filosofische onderscheid tussen dit terugvallen en dat wat gewone mensen bidden tot God noemen, valt weg zodra je er serieus mee begint. Idealisme is bespreekbaar en zelfs voelbaar. Leefbaar is het niet. Het werd klinkklare onzin nog langer te denken dat geest niets van mijn toenaderingen wist dan wel deze passief onderging. En zelfs gesteld dat mijn filosofie juist was, hoe zou het initiatief dan aan mijn kant kunnen liggen? Ik zag nu voor het eerst dat mijn eigen analogie juist op het tegendeel wees. Mocht er ooit een ontmoeting komen tussen Shakespeare en Hamlet, dan zou die moeten uitgaan van Shakespeare. Hamlet kon geen initiatieven nemen. Misschien was er nog steeds een zeker verschil tussen mijn absolute geest en de God van de godsdienst. Die vraag was niet of nog niet aan de orde. Het schrikwekkende was dat er een volkomen nieuwe situatie ontstond als je serieus geloofde in het soort God of geest waarvan ik het bestaan erkende. Zoals er in dat gruweldal van Ezechiël geruis en beweging ontstond en de dorre beenderen zich aaneenvoegden, zo kwam nu een cerebraal gehulde filosofische theorie in beweging, verhief zich, wierp zijn doodskleed af en ging op zijn voeten staan en werd tot een levende aanwezigheid. Filosoofjes spelen zou er voor mij niet meer bij zijn. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben.

0: En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. U kan er ook de vorige uitzendingen beluisteren. Tot de volgende aflevering.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, nu het 8:30 geworden is, op deze 10e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697. We zijn in het tweede week van het getijdenboek. Bladzijde 697, gevolgd door de psalmen. Die vindt u dus op bladzijde 887. Bladzijde 887. Gevolgd door de korte schriftlezing, en die vindt u op bladzijde 890. Bladzijde 890. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht, en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geve dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, Looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Uit de profeet Ezechiël. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij, en wij prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Danken wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn, en roepen wij Hem aan. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Heer Jezus Christus, Gij gaat voor ons op als de nieuwe dag.

kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Gij zijt in de Jordaan gedoopt en door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, alles wat goed is, komt van U. Geef ons wat wij met aandrang vragen, uw geest, die ons de zin der dingen doet verstaan, uw leiding, die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: En beste luisteraars, hartelijk welkom in onze Rots in de Branding. En ik stel voor in deze uitzending enkele markante berichten te gooien uit de katholieke media. Ook levensgetuigenissen die kunnen helpen om ook ons leven steeds naar de Heer te richten of te heroriënteren, om al zo meer en meer te beantwoorden aan zijn plan met onze levensweg. En een eerste artikel gaat terug naar de 19e eeuw, bij Catharina Maria Drexel. Geboren in Philadelphia in 1858 en overleden in Bucks County in de staat Pennsylvania in 1955. Zij was de dochter van een zeer rijke bankier, Francis Drexel. Ze verloor haar moeder, Hannah, 5 weken na haar geboorte. Maar vader Francis was ondanks de rijkdom gekend als zeer filantropisch, met een onzelfzuchtige, menslievende ingesteldheid. Vader Francis overleed toen Catharina 27 jaar was. En hij liet aan zijn 3 dochters een zeer groot fortuin achter. Het omvatte een goede, in die tijd, $15 miljoen. Een jaar voor zijn dood, in 1884, tijdens een reis door Amerika, was Catharina reeds getuige geweest van de benarde situatie en de armoede van de Indianen. Zo bezocht ze ook Europa en had zelfs in 1887 een audiëntie bij paus Leo XIII. Catharina en haar 2 zussen vroegen de paus om missionarissen te sturen naar de Indianen. Maar in plaats daarvan suggereerde de paus dat Catharina zelf missionaris moest worden. En uiteindelijk, 2 jaar later, trad ze binnen bij de Sisters of Mercy, waar ze op 2 februari 1891 haar geloften aflegde en zich ten volle inzette voor het verbeteren van de situatie van de Indianen en de Afro-Amerikanen in het westen en zuidwesten van de Verenigde Staten. Na bespreking met bisschop O'Connor, haar geestelijk adviseur, besefte zij op 30-jarige leeftijd dat zij geroepen was een nieuwe communiteit te stichten. Het moest een echte missieorde worden. En al gauw richtte ze, met de hulp van haar kapitaal, haar eigen congregatie op, de Zusters van het Gezegende Sacrament. Zo kwam er een kostschool in Santa Fe, New Mexico, en met de jaren rezen er een 60-tal missieposten en scholen uit de grond, vooral voor de Indianen in 16 verschillende Amerikaanse staten. De bekendste is de Xavier University in New Orleans, het eerste katholieke instituut voor hoger onderwijs dat openstond voor Afro-Amerikanen. Ze zette zich tevens in voor de missionering van het katholieke geloof onder de Navajos-Indianen. Zo financierde ze in 1910 honderden exemplaren van de Navajo English Catechism of Christian Doctrine. Catharina Maria Drexel overleed op 3 maart 1955 op 96-jarige leeftijd in het moederhuis van de orde, waar ze ook begraven ligt. Het proces voor zaligverklaring startte reeds in 1966 en na een miraculeuze genezing op haar voorspraak bekomen werd ze door paus Johannes Paulus II in 1988 zalig verklaard en na een tweede onverklaarbare genezing door dezelfde paus heilig verklaard op 1 oktober 2000. Catharina had uiteindelijk een huwelijksaanzoek kunnen aannemen en de rest van haar leven op haar lauweren kunnen rusten en genieten van een echt rijkemansleventje. Maar deze jonge vrouw voelde zich geroepen tot het contemplatieve, maar ook actieve leven. Zelfs de pers in die tijd was erdoor geroerd, met als kop in een krant in Philadelphia. Juffrouw Drexel treedt een katholiek klooster binnen en geeft $7 miljoen op. Bij de heiligverklaring werden 4 kenmerken van haar leven benadrukt. Ten eerste de liefde voor de Eucharistie en een diep besef van de eenheid van alle volkeren. 2. Moed en initiatief bij het aanpakken van sociale ongelijkheid onder de minderjarigen. En dit 100 jaar voordat een dergelijke bezorgdheid de publieke belangstelling echt wekte in de Verenigde Staten. Een derde puntje, haar geloof in kwaliteitsonderwijs voor iedereen en de inspanningen om dit te bereiken. En een vierde kenmerk, onbaatzuchtige dienstverlening, inclusief de schenking van haar erfenis voor de slachtoffers van onrecht.

0: En dat was de Franse familie Lefebvre, die een talentenzangwedstrijd won op de Franse televisie. Voor een volgend merkwaardig bericht gaan we op bezoek bij de Amerikaanse actrice Dolores Hicks, of ook genaamd Dolores Hart. Zij werd geboren in 1938 in Chicago en leeft trouwens nog vandaag de dag. Ze was het enigste kind van Bert en Harriet Hicks. Toen Dolores 2 jaar oud was, scheidden haar ouders. Haar ouders waren amper 17 en 16 jaar oud toen ze huwden. Van haar 2 jaar tot 11 jaar woonde ze afwisselend in Los Angeles bij haar moeder en in Chicago bij haar grootouders. Haar vader, een beetje uitziend als Clark Gable-type, kreeg kleine filmrollen in Hollywood vanaf 1942. En zo bezocht Dolores vaak de filmstudio's. Nadien schreef ze hoe ze zich voelde als een echt Hollywoodkind en hoe ze absoluut zo een leven verlangde. Tussen haakjes, de oom van de vader is zanger Mario Lanzo en haar peettante is een dochter van acteur Gary Cooper. In Chicago, bij haar grootouders, werd ze naar een katholieke school gestuurd. Maar helemaal niet uit religieuze motieven, maar omdat deze school het dichtst bij huis was. En ze schreef later: mijn grootouders wilden niet dat ik overreden zou worden door een tram. Grootvader zat in de wereld van filmtheater als projectionist of filmoperator en nam haar regelmatig mee. En zo vertelt ze, tijdens het draaien van de film: ik keek naar de films, maar zonder geluid, om het dutje van mijn grootvader in de cabine niet te verstoren. En het was dan mijn taak om hem aan het eind van elke filmrol wakker te maken. Maar deze katholieke school had toch een invloed op haar. En ze besloot zich te laten dopen, op 10-jarige leeftijd, op 4 oktober 1948. En als voorbeeld nam ze de heilige Theresia van Lisieux. Maar ondertussen, de droom om actrice te worden in Hollywood bleef bestaan. En haar droom kwam dichterbij als haar moeder hertrouwde en haar voogdij overnam. En daarom verhuisde ze op 11-jarige leeftijd definitief naar Los Angeles. In december 1956 speelde ze in een toneelstuk Jeanne d'Arc. Een van de organisatoren stuurde foto's van haar en uitnodigingen naar verschillende filmstudio-producenten. En zo volgde een eerste auditie bij Paramount-producer Hal Wallis, later gevolgd door een tweede auditie, waarna ze een kleine rol bekwam in een film met Elvis Presley. Deze test was zo overtuigend dat er een contract volgde in 1957. Ze was 19 jaar oud. Hal Wallis stelde haar voor haar naam te veranderen in Dolores Hart. En dan volgden 2 filmen met Elvis Presley. Loving You in 1957, waar ze de eer verwierf om het eerste meisje te zijn dat Elvis op het scherm zal kussen. En een tweede film, King Creole, het jaar daarop, door velen beschouwd als de beste film van Elvis. En we gaan even luisteren naar een kort stukje uit Loving You, waar Elvis onder de naam Dake aan Dolores onder de naam Susan haar zijn liefde verklaart.
1: Susan, I drove you home because Well, what I wanted to be with you. And not only here, but I want you with us on the road, wherever we go.
2: They don't need me. And you don't need me. You're going to the top, Deke, and you're going alone.
1: I've been alone all my life. I need somebody.

0: En dat was het happy end van de film. Ook speelde Dolores Hart een toneelstuk op Broadway. Maar deze optredens putten haar uit. En een vriend raadde haar aan te gaan rusten in de abdij van Regina Laudis in Connecticut. En sinds 1959 ging ze er 2 keer per jaar naartoe. Ze voelde er zich zo goed. In 1960 kwam de film uit Where the Boys Are. Het werd de grootste hit van 1961 en werd beschouwd als een klassieker op het gebied van de tienerkomedie. En we gaan terug een stukje beluisteren uit de trailer van de film met Dolores Hart en acteur George Hamilton.
1: Where are you going?
2: The screen jumps for joy.
3: No girl is when it comes to love. What she thinks is love. How do you know the difference? Do you love me, Ryder?
4: I think so.
3: I love you, Ryder.
4: I hope so.
5: Unless you love me the way I love you.
4: I love you, Matt.
0: In oktober 1960 draaide ze de film Franciscus van Assisi bij 20th Century Fox. Ze speelde er de heilige Clara. Deze film werd opgenomen in Assisi. Maar voordat het filmen startte, ontmoette ze paus Johannes 23. En zij stelde zich voor: ik ben Dolores Hart, de actrice die Clara zal spelen in de film. Maar Johannes 23 antwoordde haar: jij bent Clara. Dolores reageerde terstond: nee, ik ben de actrice die Clara zal spelen. En paus Johannes 23 hernam toen: jij bent Clara. En we gaan luisteren naar een stukje uit deze film over het leven van Franciscus van Assisi. Clara, dus gespeeld door Dolores, staat voor Franciscus en legt de 3 beloften af van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid, waarna ze wordt ingekleed.

0: What do you ask?
1: I ask to be accepted as a bride of the Lord in the monastic life.
0: Will you be able to observe the rule and the way of living it dictates, and take the three vows of obedience, poverty, and chastity?
1: With the help of God, I hope to.
2: In 1961 speelde Dolores in de film Sail a Crooked Ship bij Columbia Pictures. Zij krijgt dan de bijnaam de toekomstige Grace Kelly vanwege haar gelijkenis met de actrice. Haar laatste film was Come Fly With Me, een romantische komedie opgenomen in 1962. Maar vanaf datzelfde jaar vonden de mensen om haar heen haar veel in gedachten. Veel afwezig. Ze had een relatie met Donald Robinson, een makelaar uit Los Angeles. In oktober maakten ze huwelijksplannen. Maar Donald voelde bij haar veel twijfeling. En hij stelde een onofficiële verlovingsperiode voor van 6 maanden. Maar de Los Angeles Herald Express kwam het toch te weten en de mediamachine sloeg in gang. Paramount Studios kondigde de bruiloft aan voor 23 februari 1963 en publiceerde een foto van de twee verloofden. Ook een trouwjurk was reeds in bestelling en ontwerp. Donald Robinson had zelfs reeds een huis gekocht, waarvoor Dolores alle interieurdecoratie zelf mocht uitkiezen. Maar diep in haar heerste een dilemma tussen dit toekomstige leven en een mogelijke religieuze roeping. In januari 1963 was er een verlovingsfeestje. Donald Robinson vroeg haar toen, na het feest, maar hou jij echt van me, Dolores? Je was afwezig vanavond. Je gedrag is niet normaal. En hij zelf stelde haar dan voor naar de abdij van Regina Laudis in Connecticut te gaan, in de hoop meer duidelijkheid te bekomen over haar toekomstig leven. En ze boekte nog dezelfde avond haar vliegticket en verbleef 1 week in de abdij. Bij haar terugkeer was ze overtuigd dat God haar riep. Op 13 juni 1963, op 24-jarige leeftijd, trad ze dan ook binnen in deze abdij van Regina Laudis. Een diep bedroefde Donald Robinson zou nooit trouwen en zou haar zijn hele leven 2 keer per jaar bezoeken, met Pasen en Kerstmis. Donald stierf op 29 november 2011. Dolores nam de naam aan van zuster Judith en is sinds 2001 zelfs de priorin van het klooster. Sinds 1997 leidt ze aan een perifere neuropathie, een aandoening die de zenuwen in het lichaam aantasten met veel pijnen. In 2006 keerde ze toch voor het eerst terug naar Hollywood, sinds ze het klooster was binnengegaan, om een geldinzamelingsbanket bij te wonen voor onderzoek naar deze perifere neuropathieziekte. En ze bezocht Hollywood nogmaals in februari 2012, omdat een documentaire over haar leven, genaamd God is the Bigger Elvis, een Academy Award had gewonnen. We gaan even luisteren naar een stukje uit het begin van deze documentaire. Ze vertelt welke toevaltreffers ze had dat Hollywood haar koos. Ik vraag me vaak af waarom de Heer me zo een kans gaf om auditie te doen voor Elvis Presley. Er stonden er zoveel van ons in de rij die dag. En ik kan nog niet geloven dat ik die rol kreeg. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik Hollywood verliet. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets verliet wat me gegeven was. En ze vervolgt: de abdij was als een genade van God die mijn leven binnenkwam op een manier die totaal onverwacht was. En God was het voertuig. Hij, God, was de grotere Elvis.

Ik stel voor om nog een ander stukje te beluisteren uit deze documentaire waarin haar verloofde Donald Robinson getuigt. In hetzelfde jaar, 2011, van de opnames overleed hij. Hij vertelt hoe hij stilaan begreep waarom zij naar het klooster kwam. Ik denk niet dat het haar roeping was moeder en echtgenote te zijn. Ze speelde film met andere mensen en dan noemt hij een aantal namen op. Ze kwam erachter dat dat geen goede beveiliging was. De abdij was haar zekerheid. Zij wilde met God getrouwd zijn. Het is nu haar manier van leven dat ze in de abdij is. En ik hou nog van haar. Ik kom al 47 jaar naar de abdij. Ik denk dat dat wel iets zegt. En in de documentaire zien we hen samen hand in hand in de kloostertuin.

0: eventually I understood why she came here. I don't think that Dolores' vocation was to be a mother and a wife. She co-starred with people like Montgomery Clift, Robert Ryan, Myrna Loy, Anna Mignani. But I think she found out that was not her security. The Abbey was her security. She wanted to be married to God.
1: Can you take off your glasses a minute?
0: Why?
1: Just so I can see you.
0: It's now a way of life that she's in the Abbey. And I love her. I've come to the Abbey for 47 years. I think that says something.
2: U vindt de ganse documentaire op YouTube. U tikt in God is the bigger Elvis. In mei 2013 verscheen haar autobiografie, The Year of the Heart. Beste luisteraars, toch een mooie getuigenis en vooral hoe Gods wegen echt ondoorgrondelijk kunnen zijn met soms zeer merkwaardige bochten. Zij was een gevestigde ster met een salaris in die tijd van een $3000 per week. Ze was rijk, beroemd met een mooie, luxueuze toekomst. Ze werkte met Elvis Presley, maar ook met Marlon Brando, Alfred Hitchcock en vele anderen. Een positie waarin slechts 1 op de 1000 inslagen. Maar eigenlijk zijn er ook enkele lichtpunten in haar leven. Zoals het leren kennen van deze abdij. Zoals de ontmoeting met Johannes 23. Maar ze getuigt toch ook dat ze het gebedsleven altijd heeft onderhouden. Ondanks haar vele activiteiten in Hollywood. Voor het filmen ging ze vaak om 6 uur 's ochtends naar de mis. En trok ze zich regelmatig terug in een rustgevende plek om haar batterijen op te laden en te kunnen ademen te midden van deze wervelwind van de schijnwerpers. En dat was het klooster van de Benedictinessen van Connecticut, waar ze 84 jaar oud vandaag nog woont. En we verlaten dit verhaal, wat dacht u, met een gospel van Elvis Presley, waarom niet? O mijn Heer, met u zie ik geen problemen en er zal vrede zijn in de vallei.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wat dacht u van een volgend merkwaardig bericht? En daarvoor gaan we deze keer ook op bezoek in een klooster, gelegen nabij de noordelijke Spaanse provincie Burgos. Deze nog jonge gemeenschap draagt de naam Jesu Communio. Even kort haar ontstaan. In 1984 trad de 18-jarige Maria José toe tot de gemeenschap van de Clarissen te Lerma, ten zuiden van Burgos, onder de naam van zuster Veronica. Door een bijzonder charisma trok zij vele nieuwe roepingen naar het klooster, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van deze nieuwe contemplatieve gemeenschap Jesu Communio. Het werd officieel erkend op 8 december 2010 in het aartsbisdom Burgos. Het apostolaat is voornamelijk gericht op de evangelisatie van de jongeren en het contemplatieve leven. Een grote plechtigheid vond dan plaats op 12 februari 2011 in de kathedraal van Burgos, waarbij de 186 overwegend jonge zusters officieel werden opgenomen in de nieuwe gemeenschap. En tussen de vele zusters vinden we 5 bijzondere zusters. De zusters Jordaan, Francesca, Amada, Ruth Maria en Nazareth. En het bericht vat als volgt aan. Opgegroeid, ja, in hetzelfde gezin, ieder strevend om een eigen leven op te bouwen, maar om elkaar dan terug te vinden in het klooster. Dat is het verhaal van 5 Spaanse zussen die het religieuze leven hebben omarmd in eenzelfde communiteit. De 5 gezussen, en dus ook zusters, komen uit een groot gezin van 7 kinderen. En de eerste die zich aansloot bij deze jonge Spaanse gemeenschap was de toen 23-jarige Jordaan in 2007. Het jaar daarop volgden haar zussen Francesca en Amada de Jesus, 2 maanden later gevolgd door hun oudere zus, Ruth Maria. En Nazareth sloot zich dan 6 maanden later aan. Bij Jordaan was het de broze gezondheid van haar broer, die zij vaak naar het ziekenhuis begeleidde, welke een diepe indruk op haar maakte. In het midden van dit lijden van mijn broer vroeg ik mezelf af, getuigt ze, maar waar is God? En ik had een diep verdriet dat ik niet kon uitdrukken. Aan de buitenkant leek ik vol vreugde, maar van binnen was mijn hart als dood. En ik geloof dat deze pijn mijn verlangen manifesteerde om door God bemind te worden. Terugdenkend aan deze ongewone situatie vertrouwt zuster Amada de Jesus ons toe. Wij wisten niet dat de Heilige Geest in ieder van ons deze dorst wekte. God heeft zijn plan en Hij kent de juiste plaats en tijd voor iedere mens. En al zo gaandeweg ontdekten de gezussen dat zij zich allen aangetrokken voelden tot het Godgewijde leven en dan nog in dezelfde gemeenschap. Jullie horen even zuster Amada de Jesus.
2: Yo desde pequeña, pues el Señor también me regaló una relación súper sencilla con él, en la que en un momento, pues supe que me quería para sí, o sea que yo era suya y a mí eso, es que solo pensarlo me llenaba de alegría.
1: Ze verklaart hoe de Heer haar, toen ze nog klein was, mij een super eenvoudige relatie schonk en wou zeggen dat ik hem toebehoor. Ik wist toen dat hij mij voor zichzelf wilde, dat ik de zijne was en alleen al de gedachte eraan vervulde me met vreugde. Maar ze vertelt ook dat ze het moeilijk had, omdat een roeping een verzaking is om echtgenote en moeder te worden. En ik stond voor hem en vroeg hem: vraag me toch niet om daar afstand van te doen.
2: A la vez que esto, lo que pasó es que el señor me condujo a estudiar magisterio de educación especial y allí conocí pues todo un mundo de pues de sufrimiento real, ¿no?
1: Tegelijkertijd gebeurde het dat de Heer me leidde om les te geven in het bijzonder onderwijs. En daar ontmoette ik een hele wereld van echt lijden. En ze vertelt verder: en plotseling leidde de Heer me naar mensen met een handicap. En dat bracht in mij het beste naar boven. Ik studeerde, maar dacht ook na over wat hierbij van toepassing zou komen in mijn leven. Want uiteindelijk is het volle leven de schenking van jezelf. We zijn gemaakt om lief te hebben en bemind te worden. En Hij, Jezus, is de bron van deze liefde. Hij is degene die jou heeft gemaakt.
2: Es algo que pasa desapercibido, pero que está ocurriendo, ¿no? Que todos tenemos experiencia, que Cristo a través de la vida contemplativa hace como pues eso que va sanando tu corazón, nacen nuevas esperanzas, ¿no?
1: En het antwoord was het contemplatieve leven van de zusters opgedragen aan de Heer. Het is iets onopgemerkt, maar we hebben de ervaring dat Christus door dit leven iets doet. Ja, je hart geneest waarbij nieuwe hoop wordt geboren. De toewijding aan de Heer is een onvergelijkbaar geschenk, legt zuster Amada de Jesus verder uit. Na 13 jaar contemplatief leven blijf ik hier in de eerste plaats uit liefde voor Hem en voel ik de liefde waarmee Hij mij bemint echt bevrijdend. In een ander interview vertelde ze: het was voor iedereen een grote verrassing toen ons lieve Heer ons 5 gezussen in 2 jaar tijd naar deze gemeenschap riep. In feite spraken wij niet eens met elkaar over religieuze roeping. Wij wisten niet van deze dorst die de Heilige Geest in ons opwekte. God heeft zijn plannen en weet voor elk de juiste tijd en de juiste plaats. En zo heeft elk van de zussen een eigen reis gemaakt in hun leven en kunnen ze elk getuigen van een unieke geschiedenis. Elk getuigt van de hoop waarvoor de roep van Christus hen heeft geopend. En we gaan afsluiten met een mooi passend lied, Ik zal je volgen, gezongen door deze zusters van de gemeenschap Jesu Communio. En hun website is jesu.communio.com.

0: En beste luisteraars, er is nog wat tijd over, dus waarom geen laatste bijzondere gebeurtenis? En daarvoor gaan we naar de Filipijnen, op bezoek bij drie broers. Jesse, Chestoni en Gerson Avenido. We zijn de 8 september 2021, de dag van het feest van de geboorte van de Maagd Maria, en bevinden ons in de stad Cagayan de Oro, de hoofdstad van de Filipijnse provincie Misamis Oriental, deel van het Northern Mindanao, een van de 17 regio's van de Filipijnen. Het was een ongekende gebeurtenis die plaatsvond in de kathedraal. Drie broers werden op dezelfde dag en in dezelfde congregatie tot priester gewijd. Het gaat om de congregatie van de heilige stigmata van onze Heer Jezus Christus, een oorspronkelijk Italiaanse orde. En de viering werd voorgezeten door bisschop José Capantan. Het maakte diepe indruk op de bisschop en de gelovigen. Tijdens de homilie vertelde monseigneur Capantan hoe het verhaal van de broers de aandacht van de media heeft getrokken. En hij sprak: er zijn verschillende commentaren van lof en dankzegging voor deze unieke en wonderbaarlijke gebeurtenis waarvan we vandaag getuigen waren. En in feite is dit ook de eerste keer dat ik drie broers tot priester mag wijden. Dit is echt een geschenk van de Heer, nu we 500 jaar christendom vieren. We danken God boven alles, die de bron is van deze roeping en dit ambt. Natuurlijk danken we Mama Maria, wiens verjaardag we vandaag vieren. En u hoort even de aartsbisschop in zijn homilie tijdens de wijdingsplechtigheid.
1: We are amazed of the ordination of the three Avenido brothers, Jesse James, Chestoni and Gerson Ray, today. In fact, I think it has caught the attention of some media outlets. And there are really several comments of praise and thanksgiving for this unique and wonderful event that we witnessed today. And in fact, this is also my first time to ordain three brothers to the priesthood. Indeed, this is really a gift from the Lord. As we celebrate 500 years of Christianity, the Lord has gifted us with the gift of priesthood. So, daghang kayong salamat sa Ginoo. We thank God above all, who is the source of this vocation and ministry. Of course, we also thank God, thank Mama Mary, whose birthday we celebrate today.
0: De ouders, Gallardo en Barbara Avenido, verklaarden: het is een zegen om een priester in de familie te hebben, maar drie, dat is buitengewoon. Hun vader is landbouwer en veiligheidsagent, en hun moeder doet aan kinderopvang. De broers komen uit een zeer bescheiden milieu. Maar het heeft hen nooit aan liefde ontbroken. De drie broers hebben nog drie andere broers en een zus. Hoewel ze samen werden gewijd, bewandelden ze elk een aparte levensweg. De oudste, Jesse, 30 jaar, trad de gemeenschap binnen in 2008. 2 jaar later volgden Chestoni en Gerson. Jesse wilde aanvankelijk politieman of ingenieur worden en was zelfs ingeschreven voor een ingenieursopleiding voordat hij naar het klooster vertrok. Broer Chestoni had plannen om leraar te worden, terwijl de jongste broer, Gerson, ervan droomde dokter te worden. Wij hebben deze roeping niet toevallig of gedwongen gekozen, maar uit volledige vrije wil, verklaarde pater Jesse Avenido. En hij vervolgde: we komen niet uit een rijke familie, maar we zijn rijk in onze liefde voor de Heer en zijn kerk. Beste vrienden, luisteraars, we zijn aan het einde van deze uitzending met bijzondere gebeurtenissen. Gods wegen zijn wonderbaar en brengen veel vruchten voor als we openstaan voor zijn weg. Voor het slotlied hoort u nog een van de drie broers die op het einde van de plechtigheid iedereen bedankte en vooral om gebed vroeg, om sterkte, om dit leven trouw te kunnen volbrengen. Beste vrienden, sluiten we vurig in ons gebed de roepingen in voor het Godgewijde leven, maar vooral ook, en zeker in deze tijd, opdat de geroepen Godgewijden mogen volhouden in hun trouw aan Gods roep, wat vandaag de dag zeker geen evidentie is. Hartelijk dank voor het luisteren.
2: But we know that we are not alone in this journey. So with all humility and kindness, we ask for your prayers. Ngaunta, kaming tulo, bagong mga pari, pari nga manggihuna-hunaon og mapaambiton, dili ulipon sa kalibutanong bahandi og butang, dili mamahimong nawong og kwarta. So please, pray for us and all the servants of the church. Your fervent prayers will be our strength to live this life faithfully. Amen. Daghang salamat.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. God is een barmhartige God. Hij is niets anders dan goedheid en liefde. En dat verlangt hij ook van ons. Barmhartigheid meer dan offers. En Jezus gaat ons daarin voor. Hij roept Matthäus weg van zijn tolhuis. Hij komt voor tollenaars en zondaars. Hij komt voor jou en voor mij. Laten wij het water zegenen en God loven om de barmhartige liefde die hij ons in ons doopsel betoond heeft. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heere onze God, dat hij dit water dat hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwige leven. Wij bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levende water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De almachtige God, zuivere ons van zonden en maken ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het hastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. O God, al wat goed is, komt van U. Geef ons wat wij met aandrang vragen. Uw geest die ons de zin der dingen doet verstaan. Uw leiding die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de profetie van Hosea. Wij willen de Heer kennen, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Gij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet ik met u beginnen, Juda? Uw barmhartigheid is als de morgenevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt. Daarom heb ik op u ingeslagen door de profeten. Heb ik hen gedood met de woorden van mijn mond. Mijn oordeel brak door als het licht. Want barmhartigheid wil ik, geen offer. En kennis van God, meer dan brandoffers. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters. Abraham heeft tegen alle hoop in geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, zoals gezegd is. Zo zal uw nageslacht zijn. Zijn geloof verflauwde niet toen hij de 100-jarige dacht aan zijn eigen afgeleefde lichaam en aan de dorre schoot van Sarah. Aan Gods belofte heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt door het geloof toen hij eer bracht aan God en vast overtuigd bleef dat God bij machte is ook te doen wat hij heeft beloofd. Daarom werd het hem aangerekend als gerechtigheid. Dat het hem werd aangerekend, werd niet alleen omwille van hem geschreven, maar ook omwille van ons, aan wie het zal worden aangerekend, aan ons die geloven. In hem die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt, Jezus die is overgeleverd om onze misstappen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Woord van de Heer.

In die tijd trok Jezus verder en zag een man aan het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tot hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. En zie, het gebeurde terwijl hij in huis aanlag, dat vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aankwamen liggen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en zei, die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wel die ziek zijn. Ga heen en leer wat het zeggen wil, barmhartigheid wil ik, geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dit is het woord van de Heer.

reeds in het Oude Testament en in het Oude Israël was het niet eenvoudig om gelovig door het leven te gaan. In de eerste lezing hoorden wij vandaag hoe ten tijde van de profeet Hosea in de 8e eeuw voor Christus de gelovige Joden zich inspannen om hun God beter te kennen. En kennen is in de Bijbel ook altijd beminnen. Zo zeker als er regen komt in de lente, zo zeker is het dat God zich aan hen zal laten zien. Maar wat antwoordt God op die betrachtingen van het oude Israël? Hij zegt, wat moet ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet ik met u beginnen, Juda? Uw barmhartigheid is als een morgennevel, als dauw in de ochtend die gauw opdroogt. Is dat voor ons ook niet zo, beste broeders en zusters? Wij willen wel gelovig door het leven gaan. Wij willen wel bidden en barmhartig zijn voor mensen in nood. Maar telkens weer moeten wij bekennen dat onze vroomheid het af laat weten. De zorgen van het leven en het zoeken naar ontspanning lokken ons altijd opnieuw weg van God. Het is niet gemakkelijk gelovig te zijn. Want barmhartigheid wil God en geen offers. Kennis van God verlangt God van ons en geen brandoffers. Zeker, wij brengen geen brandoffers meer. We zijn mensen van de 21ste eeuw. Toch beperkt onze vroomheid zich vaak tot een kort gebed en het aansteken van een kaarsje. Let wel, dat is niet verkeerd, hé? Maar het is nog geen godsgeloof. Het is misschien een aanzet, maar meer is het niet. En onze barmhartigheid dan? Die is ook meestal kort van duur. We geven een kleine bijdrage voor een goed doel. We steunen een goed werk met een kaart voor een concert of een ontbijt ten bate van dat goede werk. Maar beseffen wij wat barmhartigheid is? Besef ik dat? Barmhartigheid heeft te maken met ingewanden en met de baarmoeder. Het herinnert ons aan de zorg die de schepping draagt voor elk nieuw leven. 9 maanden heeft onze moeder ons gedragen. Beseffen wij dat dat ook onze houding moet zijn tegenover elke medemens die op ons pad komt? Baarmoederlijke zorg, dat is wat God van ons vraagt. Beste broeders en zusters, Matthäus aan zijn tolhuis had die baarmoederlijke zorg zeker niet. Hij had zich verkocht aan de Romeinse belastingendienst. Hij was met de Romeinse bezetter overeengekomen dat hij voor een bepaald gebied jaarlijks een vooraf bepaalde som af zou dragen. Maar daarvoor ontving hij geen enkel loon. Onze belastingdiensten betalen hun bedienden uit. De Romeinen deden dat niet. De tollenaar moest een som afdragen die hij moest vorderen van zijn landgenoten. En om zelf te kunnen leven moest hij maar meer vorderen dan wat hij af moest dragen. Zo waren tollenaars eigenlijk uitzuigers van hun volksgenoten. En het kon zo ver gaan dat zij afpersten. Daarom hadden tollenaars geen goede naam. Ze waren gehaat door de mensen. Ze hulden mee met de bezetter en hun eigen volk buiten zij uit. Maar waren zij gelukkig? Jezus heeft ooit een parabel verteld over een farizeeër en een tollenaar. Die parabel kennen jullie allemaal. De farizeeër dankte God omdat hij beter was dan alle andere mensen. Maar de tollenaar durfde zelfs niet opkijken naar God, maar sloeg zich op de borst terwijl hij prevelde: God, wees mij zondaar genadig. Meer kon hij niet zeggen. Hij was een zondaar. Hij was geminacht. Hij kon alleen maar rekenen op Gods barmhartigheid.
Hoor je het? Weer die barmhartigheid, die baarmoedelijke zorg van God die hij zo nodig had. En ja hoor, voor zulke mensen kwam Jezus. Hij kwam voorbij het tolhuis van Matthäus en hij zag hoe diep ellendig die man was. Matthäus was ongetwijfeld bezig met cijfers. Zoveel voor de Romeinse keizer en zoveel voor mij. Wat moet ik nog ophalen? Dat waren de dingen waarmee die man bezig was. En hier in het evangelie van Matthäus staat het wel niet met zoveel woorden, maar Lucas schrijft dat Jezus zijn blik op hem richtte. En de heilige Beda, 7e, 8e eeuw, heeft ooit als commentaar daarop gegeven dat Jezus hem aankeek met liefde en barmhartigheid. En hier heeft wijle paus Franciscus trouwens zijn wapenspreuk uitgehaald. Miserando atque eligendo, wat wij vertalen met gekozen door genade. Je zou ook kunnen vertalen uitgekozen door barmhartigheid, uitgekozen door Gods baarmoederlijke zorg. En dat is het, beste broeders en zusters. Jezus zag in één oogopslag hoe diep ongelukkig die Matthäus wel was. En hij zei tot hem, kom, volg mij. En Matthäus stond op en volgde Jezus. Maar beste broeders en zusters, weet je wat dat betekent? Matthäus was er van af, van zijn afpersen en uitzuigen. Hij was er van af van zijn cijferen en berekenen. Voortaan mocht hij geven, niet meer ontvangen en opeisen, maar geven en uitdelen. En wat mocht hij uitdelen? Precies wat hij zelf van Jezus ontvangen had. Gods liefde en barmhartigheid, Gods baarmoederlijke goedheid en zorg. Nu kon hij al zijn aandacht richten op de noden van zijn medemensen. Nu kon hij hun God geven, God met al zijn liefde. En dat verdiende gevierd te worden. Hij nodigde Jezus en zijn leerlingen uit voor een groot banket. En ook zijn vroegere vrienden tollenaars zaten of lagen met hen aan. Maar dan komt het. De fariseeën die altijd op de loer lagen om mensen ergens op te betrappen, hadden het natuurlijk gezien. Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Vragen zij aan Jezus' leerlingen. En Jezus zegt dan waarvoor hij gekomen is. Niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Een dokter is er niet voor de gezonden, maar voor wie ziek is. En dan haalt Jezus het woord van Hosea aan uit de eerste lezing van deze zondag. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Jezus heeft het Oude Testament zeer goed gelezen. Hij weet heel goed wat God zijn Vader wil. God dien je niet met offeranden, maar met heel je leven in baarmoederlijke zorg. Beste broeders en zusters, durven ook wij zo leven? Ja, dat willen we wel proberen. Wij gelijken op Abraham, over wie de tweede lezing het had. Abraham is onze vader in het geloof. Abraham bleef op God vertrouwen, ook als Gods beloften op zich lieten wachten. Abraham bleef geloven. Abraham is ons voorbeeld. Ook wij moeten barmhartigheid betrachten ons leven lang. We zijn alle geroepen om Jezus na te volgen, die ons een beeld gaf van Gods barmhartigheid en die zelf leefde in een onafgebroken, baarmoederlijke zorg voor elke mens op aarde.

0: Broeders en zusters, laten wij nu tot God bidden, die liever barmhartigheid wil dan offers, en die zijn heil schenkt aan al wie rechte wegen gaan.
1: Dat velen in onze dagen mogen opstaan om Jezus te volgen, die niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Laat ons bidden.

Dat rechtvaardigheid mag heersen, waar mensen moeten bijdragen aan het algemene welzijn. Laat ons bidden.

dat de gehuwden die geen kinderen kunnen krijgen de moed niet verliezen, maar blijven hopen op Gods belofte en zegen. Laat ons bidden.

dat wij volharden in ons geloof in Jezus, die is overgeleverd om onze misslagen en is opgewekt om onze rechtvaardiging. Laat ons bidden.

dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Voor de zielenrust van George van de Wallen. En dat onze overleden broeders en zusters voor eeuwig mogen leven in Gods liefde. Laat ons bidden.

0: God, uw zoon, is op aarde gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wij bidden u, laat ons gehoor geven aan de roepstem van uw zoon, om op te staan uit onze geneigdheid tot het kwaad en hem te volgen die ons uitnodigt aan zijn maaltijd. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: O Heer, het offer uit uw handen en tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Gee zich genadig toe hoe wij u willen dienen. Aanvaard wat wij te bieden hebben als gave die u welkom is, die ruimte schept voor onze liefde, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Met onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied aan wordt gegeven.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heil.

zegt, maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij, vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon, één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkoren een weg hebt gelegd ook ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar, Leo onze paus, met Lode onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Wij bidden voor de zielenrust van Jos van der Wallen, voor wie wij het offer van uw Zoon, Heilige Vader, hier in het bijzonder vandaag aan u opdragen. We bidden voor alle die ons hebben verlaten.

en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt hij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem.

van alle kwaad. Geef dat er vrede mag zijn op aarde, overal. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij worden van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van onze Heiland, Jezus Christus.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wil niet letten op onze zonden. Kijk alleen naar het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, geef elkander een teken van vrede.

0: zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: laat ons bidden. Heer, wat gij voor ons hebt gedaan is goed en heilzaam. Bevrijd ons van wat verkeerd is. Breng ons op de weg die naar het goede leidt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: We hebben Jezus ontvangen in de heilige communie. We hebben ontvangen van Gods barmoedelijke goedheid. Nu worden wij geen gezonden om van die vaderlijke goedheid van God mee te delen aan alle mensen die op ons levenspad komen. We zijn geroepen om Jezus na te volgen in zijn barmoedelijke goedheid.

Deze namiddag is er om 3 uur ons maandelijks gebedsuur voor roepingen. U bent alle van harte uitgenodigd. De mensen die luisteren via Radio Maria gaan ons wel dan niet horen, maar kunnen misschien ook thuis met ons verenigd meebidden om de roepingen in de kerk die er zo nodig zijn. Vrijdag is het feest van het Heilig Hart van Jezus. De mis is dan gewoon om 9 uur.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Jona, vanaf hoofdstuk 1, vers 4 tot en met vers 16. Maar de Heer smeet hevige wind op de zee, en er brak op de zee zo'n hevige storm los, dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en ieder van hen riep zijn eigen God aan. Om het schip lichter te maken, gooiden ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem: "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet te gronden." De mannen zeiden tegen elkaar: "Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem: "U aan wie het ligt dat deze ramp ons treft, vertel ons eens, waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde: "Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer angstig en ze zeiden tegen hem: "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Ze hoorden dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun namelijk. Zij vroegen hem: "Wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden?" De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde hun: "Neem mij maar op en smijt mij in zee. Dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen zij tot de Heer: "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan, wanneer wij deze man om het leven brengen. En reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Want u, Heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren." Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden geloften.

0: We hebben reeds in een eerdere aflevering gesproken over de eerste drie versen van de profeet Jona. Daarbij konden we merken dat het woord van God werd gericht tot de profeet Jona om hem te roepen op missie te gaan. Een missie naar het oosten. En daardoor, uit angst, zal Jona naar het westen trekken. Het westen als symbool voor de duisternis en dus een symbool voor het negeren van God. Weg willen van God. En wat gebeurt er? Wel, we zien vandaag in het verhaal verder dat Jona op het schip naar het diepste van het ruim gaat. Hij wil nog verder dan de duisternis gaan. Hij wil echt afdalen tot de diepste duisternis. We weten dat Jezus later in het evangelie zal verwijzen naar de profeet Jona als het teken dat gegeven wordt in die tijd van de menswording van Jezus. De mensen verlangen van Jezus een teken en Jezus zegt, enkel het teken van Jona zal gegeven worden. Wel, Jezus, het woord van de Heer, is eigenlijk dat teken en dat zien we hier verder in. Want ook Jezus zal afdalen tot de diepste duisternis. Hij die het licht is van de wereld, hij God die mens is geworden, zal afdalen naar de diepste duisternis. Jona daalt af naar het diepste van het ruim. En hij was daar in een diepe slaap gevallen. Er is een grote storm op zee en ze hebben heel goed door op het schip dat het schip nooit naar de stad Tarsis zal kunnen gaan. De storm is te groot, ze kunnen niet verder en ze kunnen ook niet meer terug. Ze hebben angst, want ze zien dat ze aan het vergaan zijn. En zoals in die tijd wel de gewoonte was, zullen ze zoeken naar de oorzaak van de ramp. Aan wie ligt het dat deze ramp ons treft? Ook vandaag zijn er vaak mensen die zo denken. En Jona zal begrijpen dat hij de schuldige is. Dit moeten we nu natuurlijk niet letterlijk nemen voor ons. Er is geen directe menselijke schuld bij een grote ramp op de wereld. Maar wat er wel een verband houdt, dat is dat wij in een wereld wonen die gevallen is na de zonde. En zo heeft de zonde wel degelijk een uitwerking ook op de schepping. En hoe meer we naar het licht gaan, hoe beter het wordt ook te midden van de schepping die we nu kennen. En hoe meer we naar het duister gaan, naar de duisternis, hoe slechter het met ons en ook met de schepping gesteld is. Die twee houden zeker verband, maar natuurlijk is het moeilijk om te zoeken naar een schuldige. Dat moeten we niet doen. Maar natuurlijk in het verhaal van Jona, op een symbolische manier, wordt dat wel gedaan. En er wordt ook een schuldige gevonden. En die schuldige is Jona. Jona, waarom? Omdat hij ver wil weggaan van God. En dat is de algemene schuld, de symbolische schuld, van hetgeen dat slecht gaat, ook in deze wereld. Het willen weggaan van de eigen schepper, van God. En Jona begrijpt dat eigenlijk goed. Want wanneer men hem vraagt om te bidden tot zijn God, dan zal Jona antwoorden, ik vrees de Heer, de God van de hemel die de zee en het land gemaakt heeft. Jona keert hiermee terug naar zijn schepper. Zijn schepper die hij heeft willen verlaten uit angst. Voor God mag men dus nooit angst hebben. Ook al vraagt hij soms moeilijke dingen. Schijnbaar moeilijke dingen, want tegelijkertijd is hij net degene die zal komen met hulp. En dat zien we in Jezus Christus. Jezus Christus is degene die zijn kruis heeft gedragen tot het einde toe en die naar de diepste duisternis is gegaan om de mensheid te redden. En hij is degene die met ons meegaat. Hij gaat met ons mee en biedt ons hulp. Hulp met genade en barmhartigheid. En Jona begint dus ook in het verhaal te beseffen dat de ramp op zee door hem komt. En ze zoeken een schuldige en hij geeft het toe. Hij geeft toe dat hij weg wilde gaan van God. En wat de medereizigers zullen doen, dat is de wens om hem in zee te werpen en dat zullen ze ook volbrengen. Ze gaan hem in zee werpen. Maar er staat ook dat ze angst begonnen krijgen van God zelf. Angst of een zekere vrees voor de God van de Hebreeën, de God van Jona. En helemaal op het einde van het verhaal dat we hebben mogen lezen, staat er: de mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden geloften. Ze kwamen dus door de getuigenis van Jona tot geloof. Zelfs Jona, door het willen wegvluchten van God, zal zelfs nog een getuigenis brengen. En die getuigenis is eigenlijk zijn eigen bekering. Want hij keert terug naar zijn schepper, naar zijn oorsprong. En wanneer hij terugkomt tot bij zijn schepper, dan raakt dat de mensen die hij rondom hem heeft. En zij zullen zich bekeren. Ze brengen zelfs een offer. Ze doen geloften. Ze geloven. Zelfs in de diepste duisternis, en dat is een les op zich, kan God licht brengen. Men mag dus nooit wantrouwen. Integendeel, het vertrouwen in God moet zo groot zijn. En ook daarin ligt het teken van Jona dat Jezus zal benoemen in het evangelie. We lezen de passage van vandaag nogmaals bij het boek Jona, hoofdstuk 1, versen 4 tot en met 16. Maar de Heer smeet hevige wind op de zee, en er brak op de zee zo'n hevige storm los dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder van hen riep zijn eigen God aan. Om het schip lichter te maken gooiden ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet te gronden. De mannen zeiden tegen elkaar: kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem: u aan wie het ligt dat deze ramp ons treft, vertel ons eens. Waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u? Jona antwoordde: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer angstig en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u zoiets kunnen doen? Ze hoorden dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun namelijk. Zij vroegen hem: wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden? De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde hun: neem mij maar op en smijt mij in zee, dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt dat deze hevige storm u heeft getroffen. De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen zij tot de Heer: ach Heer, laat ons niet te gronde gaan wanneer wij deze man om het leven brengen. En reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Want u, Heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren. Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden geloften.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Normaal gezien zijn wij op zondag natuurlijk verbonden met het Sint-Pietersplein om samen met u het Angelus of Regina Caeli, al naar gelang de liturgische tijd, mee te volgen en te luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV. Deze zondag echter zal dat niet het geval zijn en dat heeft allemaal te maken met het feit dat de paus niet in het Vaticaan is, maar naar Spanje is afgereisd. En dat voor een apostolische reis van een zestal dagen waar de Heilige Vader in Spanje verschillende plaatsen zal bezoeken. Momenteel is hij in Madrid en hier de beelden die bij ons live binnenkomen vanuit Madrid tonen de Heilige Vader in processie. Hij draagt het allerheiligste sacrament van het altaar door de straten van Madrid. En dat is omdat de Spaanse bisschoppenconferentie, de Spaanse kerkelijke provincie, viert vandaag het hoogfeest van Corpus Domini, of Sacramentsdag, het hoogfeest van het allerheiligste sacrament van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dat op donderdag gevierd, dat is een beetje afhankelijk van de beslissingen die genomen worden door de bisschoppenconferenties wanneer dit wordt gecelebreerd. Het kan dus op beide dagen, voor Spanje is dat vandaag. Vandaar dat de Heilige Vader op dit eigenste moment met het allerheiligste sacrament door de straten van Madrid gaat. En het moet gezegd zijn, er is werkelijk een mensenmassa op de been in Madrid om de Heilige Vader ten eerste te verwelkomen in de eerste uren van zijn apostolische reis, maar zeker ook om dit prachtige hoogfeest en dit gebeuren te kunnen meemaken. Jezus die door de straten gaat van Madrid, gedragen door zijn vicaris op aarde, de opvolger van de heilige apostel Petrus. We gaan zo meteen proberen om wel wat audio te laten horen, zo rond 12 uur. En dan geven we ook al een verslag van de eerste uren die de Heilige Vader op Spaanse bodem heeft doorgebracht. Wel, laten wij samen het middaggebed van de kerk bidden, dierbare luisteraars, en in het bijzonder met de apostolische reis van de Heilige Vader in gedachten, voor het welslagen daarvan. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758 op deze tiende zondag door het jaar, gevolgd door de psalmen, bladzijde 891. Bladzijde 891 voor de psalmen. En de korte schriftlezing die kan u terugvinden op bladzijde 893. Bladzijde 893. God, kom mij te hulp. Heere, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt.

Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, omwille van Zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. En laat ons bidden. God, alles wat goed is, komt van u. Geef ons wat wij met aandrang vragen. Uw geest, die ons de zin der dingen doet verstaan. Uw leiding,
die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Jawel, dierbare luisteraars. Het geluid dat u hoort komt rechtstreeks uit Spanje. We zijn helemaal live verbonden met deze sacramentsprocessie die op dit eigenste moment doorgaat in Madrid. En dat natuurlijk ook omwille van het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje van 6 tot en met 12 juni. Opnieuw een apostolische reis van de Heilige Vader. Nadat we de reis naar Turkije en Libanon hebben gevolgd en ook mee konden volgen tijdens de reis naar het Afrikaanse continent, volgen wij ook de apostolische reis naar Spanje voor u op de voet. We zien beelden van de Heilige Vader die met het allerheiligste sacrament van het altaar door de straten van Madrid trekt. Voorafgegaan door tal van kinderen die bloemblaadjes uitstrooien om de Heer over deze bloemblaadjes te laten gaan. We zagen daarnet ook kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, die uiteraard ook de delegatie met de paus heeft vervoegd, ook op deze apostolische reis. Zometeen gaan wij om 12 uur samen het Angelus bidden. En dan geven we u graag toch een overzicht van de afgelopen uren. We weten tijdens zo'n apostolische reis die altijd druk bezet is, worden heel veel toespraken gegeven, zijn heel veel ontmoetingen en we proberen zoveel mogelijk bij u te brengen. En dat gaan wij zeker ook nu doen. Met deze mooie audio op de achtergrond. En ook voor ons hier de beelden die binnenkomen live vanuit Madrid. Zo zijn wij biddend verbonden met alle mensen die deze sacramentsprocessie al biddend volgen. Ondertussen is het 12 uur geworden, dierbare luisteraars. Wij bidden samen het Angelus. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.
En zo mochten wij samen het Angelus bidden en dat terwijl we dus de audio horen van de sacramentsprocessie op dit hoogfeest van Corpus Domini voor de Spaanse kerk. En zij hebben het grote genoegen en de grote vreugde om niemand minder dan Paus Leo de 14e te hebben die het Allerheiligste Sacrament draagt in deze sacramentsprocessie. En zo krijgen we ook de mogelijkheid om op dit tijdstip kort even die apostolische reis helemaal live ook te kunnen volgen. En deze begon dus op zaterdag 6 juni. Gisteren om 8:00 ochtends is de Heilige Vader per vliegtuig vertrokken vanuit de luchthaven van Fiumicino naar Madrid. Aan boord van het vliegtuig kreeg hij een moeilijke vraag voorgeschoteld. Heilige Vader, supportert u FC Barcelona of Real Madrid? De paus antwoordde met een kwinkslag. De paus is voor beide teams, maar Prevost is voor Real Madrid. En daarmee was het lot bezegeld. Een grapje aan boord van het vliegtuig dat met heel veel humor werd onthaald door de journalisten. Om 10:30 dan is hij aangekomen op de luchthaven van Madrid, waar een officiële verwelkoming werd georganiseerd. Daar was onder meer koning Felipe de VI en zijn echtgenote koningin Letizia aanwezig. Ook een delegatie natuurlijk van bisschoppen, waaronder de kardinaal aartsbisschop van Madrid. Maar je moet weten, Spanje telt 72 bisdommen. Dat zijn er heel wat meer dan bij ons. En dus ook een delegatie bisschoppen was daarbij aanwezig. En de paus ging vervolgens binnen in de aankomsthal, waar je onder meer verschillende gezinnen ontmoette met kinderen met een beperking of een handicap. Mooie ontmoetingen daar, de eerste momenten in Spanje. En dan na het tekenen van het gastenboek van de luchthaven verliet de paus de luchthaven richting het Koninklijk Paleis in Madrid. En daar werd alles uit de kast gehaald om de paus te verwelkomen. En dat was dus die officiële verwelkomingsceremonie om 11:30. Indrukwekkende beelden ook, want het paleis is enorm groot. Het is de officiële residentie van de Spaanse koninklijke familie, maar wordt voornamelijk gebruikt voor staatsgelegenheden en ceremonies. Zo ook de ontvangst natuurlijk van de paus. En de koning en de koningin werden ondertussen vervoegd door hun twee kinderen. Twee dochters, de troonopvolgster, prinses Eleonor, prinses van Asturias. Zij is 20 jaar en de infanta Sofia, 19 jaar. En dan volgde een privéontmoeting met de koninklijke familie. Om dan om 12:30 de officiële ontmoeting te hebben met de autoriteiten en het corps diplomatiek. Dat is een belangrijk moment, want dat is de eerste toespraak die de Heilige Vader geeft op Spaanse bodem. Daar hoort u morgen tijdens Radio Vaticaan om 17:30 meer over. Waar hij lovende woorden had voor de Spaanse cultuur, voor de trouw van het Spaanse volk aan de naleving van het internationaal recht en multilateralisme. Ook sprak hij over de belangrijke theologische band tussen de kerk en de particuliere kerk van Spanje. Om 18:00 was er een bezoek aan de medewerkers en weldoeners van Cedia 24 Horas, een sociaal project dat door Caritas wordt geleid en voornamelijk zorg draagt voor mensen die ofwel dakloos zijn of in een hele kwetsbare situatie zijn.
met ook hele mooie getuigenissen die de paus beluisterde. En om 20:30, dat was ook heel indrukwekkend gisteren, een avond waken met aanbidding met meer dan 600.000 jongeren op het Plaza de Lima. Slotevenement van de eerste dag. Daar gaan we ook zeker blijven bij stilstaan in een van de komende afleveringen. En dus op dit eigenste moment is de Heilige Vader aangekomen op het eindpunt van de processie. Op het Plaza Decibelis. Om 16:30 vandaag nog volgt een privéontmoeting met de leden van de Orde der Augustijnen, waar de Heilige Vader natuurlijk toe behoort, zoals u weet. En dan om 18:00 is er de ontmoeting Netwerken Bouwen met de wereld van cultuur, kunst, economie en sport in de Movistar Arena. Deze avond om 19:30 zal de Heilige Vader het avondmaal genieten in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobo Cano. En terwijl het allerheiligste sacrament van het altaar op de trappen wordt gedragen door de Heilige Vader, gaan wij althans voor nu afscheid nemen. Ruimschoots tijd geworden voor ons om het rozenhoedje te bidden. Dat kan u zo meteen samen met ons doen. En dan om 1:00 is er koken met Hildegard voor u. We danken u voor uw verbondenheid met dit moment van aanbidding, van sacramentsprocessie, samen met Paus Leo XIV tijdens zijn apostolische reis in Spanje. En dus het allerheiligste sacrament van het altaar wordt de trappen opgedragen. Zo kon Jezus door de straten van Madrid gaan op dit mooie hoogfeest van Corpus Domini dat door de kerk in Spanje wordt gecelebreerd vandaag. Het Allerheiligste wordt op het altaar geplaatst.

Wat ook heel mooi was, was dus de aanwezigheid van zoveel bloemen om Jezus te verwelkomen. Tijdens de processie ook de aanwezigheid van veel kinderen die hun eerste communie hebben gedaan, die de mogelijkheid hadden om dit mee te maken. Dat is iets wat je natuurlijk voor de rest van je leven bijblijft. Dat kan niet anders. De paus bewierookt nu het allerheiligste sacrament van het altaar, dat in de monstrans op het altaar is uitgesteld.

De Heilige Vader zegent nu ons allen, alle aanwezigen die ook verbonden zijn met dit moment, alle mensen aanwezig daar, met het Allerheiligste.

En nu horen wij de acclamatie. De paus knielt voor het altaar en voor het Allerheiligste, samen met de priesters en de diakens.

een koormantel droeg ook. Gisteren was dat ook al het geval. Die doet denken aan de Mozarabische ritus. Latijnse ritus van de christenen die zich verzet hebben tegen de bekeringsdrang van de islam. Ten tijde van het Visigotische Rijk ontstaan. En dat is een speciale ritus die zich op deze wijze eigenlijk een beetje ontwikkeld heeft. In de 8e eeuw.

En zodoende zal nu het allerheiligste sacrament uit de monstrans genomen worden en teruggeplaatst worden in het tabernakel.

En zo wordt de heilige mis gevolgd door de sacramentsprocessie in Madrid in Spanje besloten. De paus gaat nu verder in deze apostolische reis, die zal duren tot 12 juni. En wij mochten zo er toch een heel stuk live bij zijn op dit moment, waar we normaal gezien natuurlijk het Angelus meevolgen van op het Sint-Pietersplein. Zo, dierbare luisteraars, voor ons is het tijd geworden om samen het rozenhoedje te bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor de geestelijke vruchten van deze apostolische reis, voor het welslagen ervan, voor de veiligheid van de paus. Morgen zijn we er weer, 17:30, met Radio Vaticaan. En dan houden we u zeer graag op de hoogte. En dan hoort u ook de toespraken die tot nu toe gehouden zijn. We volgen het voor u op de voet. Van harte dank. Een zeer gezegende zondag gewenst en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Koken met Hildegard. Ook vandaag gaan we weer in de leer bij Sylvia. Ja, Sylvia, voor we eraan beginnen, u heeft een gebed voorbereid, hè?
2: Ik heb een gebed voorbereid. Ik begin daarmee. O Christus, zo heerlijk en bovengewoon mooi. U bent de opstanding tot het leven. Help ons volhardend te blijven, om ons met u te verheugen. Laat ons toch nooit van u gescheiden zijn. Amen.
1: En voor vandaag?
2: En voor vandaag is het lasagne. We beginnen dus helemaal bij het begin, dus ook het deeg klaarmaken. Ik heb dat gekozen omdat ik denk dat er nu toch ook veel mensen naar Italië zullen gaan of naar Rome. En dan is het daar de gewoonte natuurlijk de lasagne. Lasagne wordt daar bijna nooit als een hoofdgerecht opgediend. Dat is bijna altijd als een voorgerecht. Maar het is wel de moeite om dat dus helemaal van in het begin te leren maken. Dus niet alleen de gekochte lasagne, gedroogde lasagne en dan de saus erbij. Dus bij ons is dat meestal klassiek, de lasagne vellen en dan een soort tomatensaus. Maar nu heb ik voor een andere saus gekozen met groenten, veel groenten en een bechamelsaus. De bechamelsaus gaan we dan leren maken. En ik wil ook nog vandaag nog over iets anders spreken. Twee belangrijke dingen eigenlijk. Onder andere vandaag zal ik uitleg geven over kwendel. Dat is de wilde tijm. Dat is een van de kruiden die bij Hildegard hoog aangeschreven staan. Vooral voor wie huidproblemen heeft. Er zijn zalven enzovoort. Maar je kan dat dus ook in je voeding verwerken. Altijd de tijm een beetje meekoken. En dat is zeer goed om een zuivere huid te krijgen. En dan als ik nu kies ook voor lasagne en voor Italië. Dan doet dat mij ook denken aan het kookboek of aan een programma. En dat heet Blue Zones. Dat wil zeggen de blauwe zones. En wat zijn dat? Dat zijn twee wetenschappers of twee geleerden die onderzocht hebben in de wereld waar leven de mensen het langst, maar niet alleen het langst, maar ook het gezondst en het gelukkigst. En zij hebben de wereldkaart genomen en dan die vijf plaatsen gevonden waar de mensen eigenlijk heel lang en gelukkig leven. Dat is onder andere in Sardinië, Griekenland, Japan, Costa Rica. Dus er zijn verschillende plaatsen, ook Californië, daar is er ook zo iemand, daar is er ook zo'n gemeenschap. En dan hebben ze gekeken, wat is nu eigenlijk het verschil? Waarom? En dat leunt eigenlijk heel sterk aan, ook bij hetgeen dat we bij Hildegard zien. Wat gebeurt er in die gemeenschappen? Dat is een heel sterke gemeenschap van ouders, grootouders en kleinkinderen. Dus die leven daar samen. Die mensen die oud zijn, worden niet in een home gestopt of zo. Die blijven contact hebben met de familie. De familie zorgt voor hen. Heel dikwijls zijn die groepen ook zeer religieus. Ik wil daarom niet altijd zeggen dat ze katholiek zijn, maar zeer religieus. En er is een samenhorigheid en waarschijnlijk ook goede genen, dat kan. En dan hun voeding is zeer eenvoudig en onbewerkt. Dus het is niet dat zij naar supermarkten of zo lopen. Het eten wordt nog thuis klaargemaakt met de plaatselijke ingrediënten. Dus dat is ook niet altijd spelt, dat kan spelt zijn, als dat daar groeit, maar als dat Japan is, is dat misschien rijst. Maar er wordt voeding klaargemaakt met lokale producten. Dat is heel belangrijk. En dus onbewerkt. En die mensen maken dat nog allemaal zelf. Dus als ik hier nu zal tonen of zeggen hoe dat je de lasagne maakt, in Italië of in Sardinië, maken die oma's of die moeders maken die lasagne en die speldpasta nog zelf. Je mag dat natuurlijk altijd doen, ook met pastamachine. Of als je een mooie, dure machine hebt in je keuken, mag je dat gebruiken. Maar ik ben daar allemaal een beetje van teruggekomen. Ik werk liefst nog artisanaal met de hand. Want die machines besparen aan de ene kant natuurlijk een deel van je werk. Maar aan de andere kant heb je daar altijd heel veel afwas van en moet dat allemaal weer in elkaar gestoken worden. En als ik dat zie, wat dat ze bijvoorbeeld in Sardinië doen, dan hebben zij daar die grote deegrollen en ook de houten planken of zo. En dan maken zij dat werkelijk zelf met de hand. En dat zal ik ook vandaag op die manier doen. Wat is er ook nog gelijklopend in veel van die blue zones? Dus dat was op de wereldkaart werd gekeken waar zitten die groepen die dus zo gezond zijn. En dan hebben ze gewoon met een blauwe kogelpen daar een cirkeltje rondgetrokken. En daarvan komt de naam de blue zones, de blauwe zones. Dat is niet zo lekker waar je parkeerschijf moet zetten, maar dat is gewoon aangeduid op de wereldkaart met een blauwe stift. En wat er daar ook bijvoorbeeld in Sardinië wel ook gedronken wordt, dat is de wijn. Dus de Canonou is een gekende wijn van Sardinië. En Hildegard is daar ook voor. Mensen denken dikwijls als ze mij horen over Hildegard, dat wij niet anders moeten doen dan water drinken. Maar het is niet waar, Hildegard zegt, wijn met een beetje water in. En dat doen ze daar ook. Dus in het zuiden, ook in het zuiden van Frankrijk, zouden ze dat ook doen. Wijn met een beetje water in. Dus nu gaan we beginnen met de lasagne. Wat moet je daarvoor doen? Ik heb dat hier allemaal al een klein beetje voorbereid. Of anders raak ik me niet rond in de uitzending. Dus je moet natuurlijk eerst je deeg hebben. Je hebt een deeg nodig. Wat heb je nodig? Speldbloem, ofwel witte bloem. Of een beetje donkerder bloem. Ik zal eerst mijn pot. Ik heb al een grote pot opgezet naar water. Maar ik zal die eventjes nog stilzetten. Dus je zal ook een grote pot nodig hebben met veel water in en met zout. Dus wat gaan we eerst doen, of wat moeten jullie eerst doen? Dat is speldbloem. En dan moet je ook vocht hebben. Vocht is ofwel een ei, ofwel water. Dus je kunt kiezen. Dat wordt de pasta wordt, de basis wordt gemaakt met bloem en met water. Wat heb ik gedaan? Dus de speldbloem genomen. De speldbloem moet in feite het dubbel zijn van het vocht. Dus als je zegt, ik heb 300 gram bloem, dan moet je daar zeker de helft vocht bij doen. Ofwel doe je de helft water bij, ofwel doe je bijvoorbeeld 3 eitjes bij. Maar je mag het afwegen. Als je de eieren dus uit de schaal doet en je kijkt, een groot ei is gemiddeld 55 gram. Dus je mag gaan naar een 150 of een 165 gram. Misschien zelfs een klein beetje meer vocht in verhouding met de bloem dan juist de helft. Dus dat is de basis. Wat doe je daarmee? Ik heb dat gisteren al gedaan eigenlijk. Je gaat dat gewoon mengen in een kom. Je mengt dat in een kom totdat je een deegbal krijgt. Dat is zeer eenvoudig. Dat is zo het principe ook zo'n beetje zoals je brood zou bakken. Maar met brood komt er daar nog gist en zout bij. Hier voor onze lasagne, voor onze speldpasta, is dat gewoon bloem en vocht. Dus vocht is ofwel het water ofwel het ei. Ik heb nu gemaakt met ei. En intussen had ik zo'n deegbal. En ik heb die gisteravond in de koelkast gelegd. Ze zeggen altijd, de deeg mag dat altijd een beetje laten rusten. Dat mag tot zichzelf komen. Dus deeg komt uit de koelkast. Heeft er heel de nacht in gezeten. Maar is nu weer op temperatuur. Je kunt wel denken, als je dat uit je koelkast haalt, dat je dat niet gaat kunnen openrollen. Je moet het kunnen bewerken. Dus ik heb het uit de koelkast gehaald. En dan heb ik een houten bord, dus een bord, een werkblad eigenlijk. Dat mag hout of dat mag iets anders zijn. Als je in je keuken een marmeren blad hebt of iets anders, dat mag ook. Maar je moet voldoende ruimte hebben om te kunnen werken. En dan ben ik begonnen met die deegbal eigenlijk eerst het werkblad helemaal bebloemen. Bloemen zodanig dat daar niet blijft aankleven. En dan heb ik die deegbal genomen en met mijn deegrol overgegaan. Dus losgemaakt, dus open gerold. En dan heb ik daar in feite de helft van genomen. Omdat ik anders is het mijn blad nog niet groot genoeg voor dat fijn uit te rollen. Dus ik heb de helft van die deegbal genomen die al uitgerold is. En nu zal ik ook een beetje verder doen. Dus de helft is er. En dan moet je natuurlijk, je moet zorgen dat je genoeg bebloemd hebt. Dus rolt dat mooi fijn uit. Hoe fijner dat je kan uitrollen, hoe beter dat is. En nu zal ik die pot met water dus weer goed opzetten. Dus wat heb je daarvoor nodig? Ik zal er zelfs nog water bij doen. Een grote pot waar je zeker 2 liter water mag in doen. Waarom? Omdat je die vellen lasagne, dus die lasagne die je dus aan het uitrollen bent, die moet geblancheerd worden. Die moet nog een keer opgekookt worden. Dat is iets anders. In de winkel is dat al voorbereid. Normaal, als je een pakje koopt, is dat voorbereid. Of mag dat direct in je water doen, of misschien mag je dat direct ook in je ovenschaal doen. Maar als je dat zelf maakt, moet dat eerst geblancheerd worden. Want als je dat daar zo nu zou insteken in je schaal, dan zou dat gewoon heel hard zijn. Dat moet eerst zachter zijn. Dus ik heb mijn kookpot daar weer aangezet. Dus dat moet goed koken. En daar heb ik veel zout in gedaan. Dus ik heb geen zout in mijn deeg, maar er is veel zout in het water. Dat moet, hè. Dus om ook een beetje smaak te geven aan die pasta. En daarnaast, naast die pot met water die nu aan het koken is, of die bijna zal koken, ik zal een beetje dicht doen dat hij goed kookt, staat er een pot met koud water. Dat wil zeggen, ik zal stukken lasagne afsnijden van mijn deeg. Ik heb dat dus fijn uitgerold, heel fijn. En dan zal ik dus ook rechthoekige stukken uitsnijden. Dus met een mes of met een schraper, een deegschraper. Maar niet te groot. Niet te groot. Want als je dat gaat koken, dat zet nog een beetje uit. Hoe fijner dat je kan werken, hoe beter dat dat is. Dus hoe lekkerder dat dat zal zijn als je fijn uitrolt. Als je dik uitrolt, ga je met dikke plakken deeg zitten en dat is niet zo interessant. Dus nu heb ik dat al. Ik rol dus nog goed fijn uit. En ik hoor dat mijn water aan de kook komt, dus mijn water met het zout. En dan snij ik dus gewoon. Ik heb hier nu mijn schraper, mijn deegschraper, waarmee dat je dus het deeg van je pot kan schrapen of zo, of dat je kan deeg opnemen. Ik neem daar stukken van, laat ons zeggen, hoeveel zou dat zijn? Laat ons zeggen een 10 of een 15 centimeter op een 10. Hè? Dus niet te groot, gewoon niet te groot. En dan zal ik dat in dat kokend water doen. Maar ook niet te veel ineens natuurlijk. Hè? Want anders zal dat één dikke pasta worden. Ik zal even aan het kijken waar ik nu... Ja, ik heb het gevonden hier. Mijn spatel gelegd heb voor dat daarin te doen. Dus het water kookt bijna. Ik wacht nog eventjes. Dus en ik zal van mijn deeg dus intussen gelijke stukken, min of meer gelijke stukken snijden voor die vellen te koken. Dus moeilijk is dat weer niet, maar dat vergt natuurlijk altijd een beetje werk. Hè.
1: En is het een noodzaak dat het deeg in de koelkast gaat even?
2: Nee.
1: Of dat was
2: het
1: natuurlijk...
2: is gemakkelijk. Ja. Ik heb het natuurlijk gisteren voorbereid, omdat er heel veel nog te doen is. Het moet niet per se in de koelkast. Het is altijd wel beter dat je dat deeg een beetje laat rusten. Dat is zo lekker brood. Het deeg moet een beetje rusten. Maar het is uit de koelkast gekomen en weer op temperatuur. En het is eigenlijk ideaal om te kunnen uitrollen. Je moet alleen maken, als je deeg hebt, dat het ook niet te plakker is. Hè, want dan kun je dat niet uitrollen. Dus ik doe dat nu voort. Ik snij hier dus voort mijn rechthoekige stukken pasta. En ik zal die nu koken. Dus 2 per 2. En ik heb een hele grote pot. Ja, en ik zal dat daarin doen. Ik zal dus 2 van die stukken lasagne pasta, die dus eigenlijk gewoon nog maar bloem met ei zijn, ik zal die daar nu gewoon eventjes, die zijn nog zelfs bebloemd, maar dat geeft niet, hè. Dus die zal ik gewoon in de pot doen met zout en met water. Die koken, zo, die leg ik daar dan in. 2, dat mag, meer niet, anders kleeft alles aan elkaar. En wat heb ik ook nu nog gedaan? Al andere dingen voorbereid. Wat gaan we maken? We zullen daar een lasagne schotel van maken. Ik heb eigenlijk alleen voorbereid. Kan ik al in de oven al een keer mijn oven aansteken. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Wat heb ik nog gedaan? Ik heb courgette genomen, wortel en pastinaak. Ik heb die geschild allemaal. Hè? Dus in fijne stukjes gesneden en gekookt. Dat is dus al bij mij gebeurd. En je kunt dus verschillende dingen doen. Voor die. Dus dat is gewoon al gekookt eigenlijk. Hè? Ik heb dat al klaargemaakt. En nu, om je pastaschotel te bereiden, daar heb je natuurlijk nog heel veel keuze. Je kunt zeggen, ik werk bijvoorbeeld met gehakt. Geen varkensgehakt, maar laat ons zeggen kippengehakt. Wat doe je dan? Je neemt zelf kippenfilet en je hakt het fijn. Liefst niet een kippengehakt dat al voorbereid is met alle soorten kruiden in of andere smaakstoffen. Het is beter dat je het zelf zuiver doet. Dus je kunt je kippengehakt zelf maken. Je maalt het fijn en dan doe je daar bijvoorbeeld het zout in en de galgant in of de bertram in, de goede hildehardkruiden. Ja, ik kook het al goed, hij is al aan het overlopen hier. Dat kun je doen. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, ik begin met voor je ovenschotel, ik zal dat ook direct doen, dat is eigenlijk een roux maken. Je maakt een roux en de roux, wat is dat? Een blanke roux. De blanke roux, dat wil zeggen dat je gewoon boter En bloem in evenredige hoeveelheden dus in je kookpot doet. Ik ga dat nu ook doen. Dus de ene zie je verschillende dingen die tegelijk bezig zijn. Hè. Er zijn hier dus lasagnebladen aan het koken in het gezouten water. Intussen zal ik kijken voor boter. Ik zal ongeveer dus eenzelfde hoeveelheid boter nemen. Laten we zeggen 40 gram en 40 gram bloem. Daarmee zal ik een roux maken. Dat is dus de basis voor de bechamel saus. En dan neem ik ook, ik zie dat zo'n beetje op zicht, ongeveer een, zien dat ik dat in ieder geval laat vallen. Maar nog, laten we zeggen met die 40, dat zal hier een goede twee eetlepels spelbloem zijn. Ik doe dat daarin. Ik zet het vuur aan onder die pot. Want dat moet warmen. En we laten dat smelten. We laten dus de boter smelten samen met de bloem. Dat is de basis. En dan zal ik daar nog een beetje room. Je kan daar melk bij doen. Liefst geitenmelk. Want koemelk is nogal slecht voor allergieën. Dus ik zal daar dan geitenmelk bij, een beetje lichte room bij doen. Dus nu is gewoon in de pot de bloem en de boter. En dan zal ik intussen, zijn die lasagnebladen die ik in dat zoutwater gelegd heb, die zijn dan eigenlijk wel gekookt. Ik leg dat nu in het koud water voor een beetje af te koelen en voor dat dan straks gemakkelijker te kunnen in mijn ovenschaal steken. Intussen mag dat water weer goed aan de kook en zal ik de volgende bladen... En zal ik de volgende bladen daar ook in koken. Kijk, intussen staat die bloem hierop. En moet nu zien dat dat smelt, dat de boter smelt met de bloem. Dat moet dan goed geroerd worden. Want anders heb je zo klontjes bloem in je saus. Hè. Dus je probeert dat goed te roeren. Intussen kookt dat hier allemaal verder. Dus ik ga nu eerst die bechamel maken, omdat ik daar een basis van zal leggen. Ik zal dat nu in een mini-ovenschoteltje doen, zodanig dat alles sneller gaat. Want als je natuurlijk doet voor 6 personen, is dat allemaal veel meer, hetgeen dat je moet doen. Dus dat staat hier goed. De boter zou hier moeten smelten, hoop ik. Ja, dat zal lukken. En intussen heb ik dus die lasagnebladen gekookt. Ik heb er nu al 2. Ik kan zo verder koken. Hè. Dus het ziet er misschien moeilijker, of het lijkt misschien moeilijker dan dat het is. Het is eigenlijk vrij eenvoudig hoor. Het is, dus ik laat ze afkoelen daar. En nu eerst kijken naar die boter. Dus die boter begint te smelten. Dat is zeer, zeer goed. Dat is prachtig eigenlijk. Ja, dat is goed. Dus de bechamel saus, dat kun je voor dag gebruiken. Je kunt dat ook als je andere groenten klaarmaakt, kun je ook altijd een bechamel. Dat is dus een soort blanke, op basis van een blanke roux noemen ze dat. En de roux, dat is dus uw boter en uw bloem. Dat is roux, noemen ze dat. En als je natuurlijk die boter een beetje meer laat bruinen en zo, dan krijg je een bruine roux. Maar wij werken nu gewoon met de blanke roux. Ik laat dat hier allemaal nog eventjes op zijn beloop. En dan zal ik ook nog een keer uitleg geven over de tijm, de wilde tijm. Dat kun je allemaal terugvinden ook in de grote Hildehardapotheek. Dat is een dik boek en dat is te verkrijgen in de speldwinkel bij Stefan, de speldboutique in Berchem. En daar staat dat allemaal in. Dus tijm, zegt de heilige Hildehard, als een mens ziek vlees of weefsel heeft, zodat het er schilferig uitziet, neemt hij tijm en hij eet hem vaak met vlees of groenten gekookt. En het weefsel van zijn lichaam wordt van binnenuit genezen en gereinigd. Dus dat is een van die... hetgeen dat ze zegt van tijm. Dan is er ook nog een tijmzalf. Ik moet hier intussen natuurlijk wel alles een beetje in de gaten houden. Dus de boter, ja, die begint goed te smelten. Dus die moet ik eigenlijk niet laten bruinen. Hè. Gewoon smelten en goed en zorgen dat de bloem goed opgenomen is. Ja, dat is goed. Ik zal dat vuur hier een klein beetje minder mogen zetten, dat het niet brandt. Hè. Dus het is gewoon smelten en goed roeren, dat de bloem er goed in is. Het is eigenlijk bijna zo'n voorbereiding zoals je een choux-deeg maakt, een soezendeeg. Dus dat is ook op de basis van bloem en boter. Maar hier, dus dat is zeer goed gesmolten al. Ik zal direct voortdoen met een uitleg over de tijm. Maar ik zal nu eerst daar een beetje room bij doen ook. Ik werk met lichte room, dus je mag melk nemen ook. Ik zal daar dus de room bij doen. Dus de room doe ik daarbij. Ja. Ik zal dat vuur wat minder zetten. En dan ga ik dat hier goed roeren. Dus dat dat ook warm wordt. Hè. Ik heb hier al iedereen onder de room gestoken vandaag. Hè. Alles is hier al met de room. Ja. En hier dus ja. Ik zet het vuur zachter. Maar ik roer goed. Dus je doet er genoeg room bij. Hè. Dus laten we zeggen, mag zeker een half liter bij doen. Ik doe nu iets minder bij gedaan. Maar ik zal er ook nog wat bij doen.
1: Zegt Hildegard ook iets over de geitenmelk?
2: Dat ze daar de geitenmelk is beter verteerbaar hè, voor de mensen en heeft minder allergieën. Dus de geitenmelk is wel voor haar veel beter dan koemelk, omdat koemelk veel meer allergieën geeft. Nu zal ik nog een klein beetje van die room bij doen, wat iets voorzichtiger zijn. Dat de keuken helemaal onder de room zit. Dus ik neem een lichte room of je neemt een geitenmelk. Dat is goed. Hè? Dat is, je mag doen wat je verkiest. Zo. Nu is er voldoende. Je moet natuurlijk zien je verhoudingen ook. Als je je boter en je bloem hebt en je room moet maken, dat je natuurlijk genoeg saus kan hebben. Hè? Dat, het echt, dat je voldoende saus hebt voor je bechamel. Dus ik zet het vuur nog eventjes hoger. Dat is goed. Ik zal het even laten opkoken. Hier, nu zijn we bezig met die bechamel. Dat wil zeggen bloem, boter en dan de vloeistof erbij. Hè? De melk, de room, zoals je wil. En dan gaat dat een klein beetje, als je dat opkookt, dat zal een klein beetje indekken. Het is daarom dat je ook moet zien dat je verhoudingen goed genoeg zijn. Hè? Dus dat je in verhouding niet te veel bloem en boter hebt, maar dat je ook voldoende vloeistof erbij hebt. Voilà, dat kookt in. Dat is goed. Intussen is er hier... Ja, intussen is mijn andere pot met mijn water en zout ook goed aan het koken. En ik zal daar nog zo'n lasagneblad inleggen. Ik zal dat een fijntje inleggen. Dat zal best zijn. Ja, ik kook dat hierop. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus eigenlijk. Open, ja. Dus het mag vrij dik zijn, want eigenlijk die lasagnebladen die ik uit het water dan haal, die zijn eigenlijk ook nog wel vrij vochtig. Dus die zullen de saus ook nog een beetje lichter maken. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus en ik zal, om de lasagne samen te stellen eigenlijk, eerst een basis in mijn ovenschotel leggen, een basis van die bechamel. Dus ik neem een dikke pollepel, een soeplepel, en ik ga die op de bodem uitspreiden. Dus dat is redelijk dik. Maar dat mag. Ik zal nog een keer kijken voor een vork. Dus ik spreid dat mooi uit. Waarom? Om anders, als je daar direct die gekookte lasagnebladen oplegt, dan zou dat kunnen gebeuren dat dat redelijk aan je ovenschotel blijft plakken. Hè? Dus daarom eerst die basis bechamel. En dan zal ik zo'n gekookt lasagneblad, die nu in dat koud water ligt, ik zal dat daarin leggen. Ziet. Ik ben wel bezig met een kleine ovenschotel. Hoor. Als je dat thuis doet, voor meerdere personen, ga je dus een grotere schotel hebben, helemaal met de bechamelsaus. En dan ga je natuurlijk eerst verschillende, laten we zeggen, 3 grote lasagnebladen moeten opleggen. Wat doe ik nu? Ik heb die groenten gekookt. En je kunt daar ook nog... Je kunt nu kiezen, hè, ofwel leg je daar een laagje van al gebakken kippen gehakt op. En dan werk je verder in lagen. Dus dan leg je weer een laag lasagne en weer bechamel en groenten tussen. Ofwel kun je ook... Ik heb mijn groenten zijn gewoon door elkaar gekookt. En ik zal dat daar ook zo opleggen. Maar als je wilt daar heel veel werk van maken, kan je alles apart koken. Je wortelen apart, de courgette apart, de pastinaak apart. En dan kun je dat ook telkens, als je wil, pureren. Dan heb je zo een lasagne met laagjes. Hè? Dan heb je laagjes, verschillende laagjes puree. Dus je kunt kiezen en je kunt dan weer bijvoorbeeld een laagje kippen gehakt. Maar ze zijn niet verplicht van kippen gehakt te gebruiken. Als je zegt nee, het is bijvoorbeeld vasten of ik wil niet geen vlees eten vandaag, dan kun je dat doen zonder gehakt. Hè? Vandaag maak ik dat nu ook klaar zonder gehakt. Ik zal dat nu weer op hetgeen dat ik gedaan heb. Ik heb daar nu groenten op gelegd. Ik zal dat nu weer zo'n blad lasagne opleggen. En ik zal daar opnieuw... Ik zal mijn pot hier met de bechamel afzetten. Want dat is te warm anders. Het wordt te veel. Dus ik zal daar weer een laag bechamel op doen. Dus een dikke laag bechamelsaus. En zo kun je dus telkens verder werken, hè. Dus ik geef dat als voorbeeld. En als je natuurlijk thuis werkt, ga je moeten meer werken. En meerdere bladen koken. En dat, ik zal dat allemaal uitdoen. Voilà. En dan kun je... Dus ik heb afgewerkt met de bechamel. En ik zal daar nog wat geitenkaas bij doen ook. Dus ik heb hier een zachte geitenkaas. En ik zal die daarop leggen. Dus je mag die daar ook tussen doen. Dus ik leg dat daarop. In kleine stukjes zacht. Dus eigenlijk geen platte kaas hoor. Het is gewoon een bus zachte geitenkaas. Dus Hildegard is daarvoor. Hè. Dus we gebruiken de geitenkaas. Ik leg dat daar allemaal schoon op. Wat kun je nu doen? Ik leg dat gewoon op die bechamel. En dan als je wil, dat is te zien hoe diep en hoe groot dat je schotel is, dan kun je daar eventueel nog weer andere lagen op leggen. Hè. Dan leg je weer de lasagnebladen. Je hebt lasagnebladen gekookt, dan leg je die daarop. En je werkt zo werkelijk in lagen, hè, volgens dat u dat wil. Dus dat kun je doen. Dat zal ik doen. En dan zal ik daarop nog een beetje schapenkaas raspen. De schapenkaas geraspt daarop. Dus zowel geitenkaas als schapenkaas is volgens de Hildegard zeer goed. Natuurlijk, je moet niet altijd, dat zal dan ook gebakken worden in de oven. Dat zal dan zorgen voor een korstje. Als je zegt, ik heb veel last van verslijming, dan is het niet goed van veel gebakken kaas of schotels te eten met veel gebakken kaas. Dan moet je dat wel een klein beetje vermijden. Natuurlijk, het is nu de schapenkaas is beter dan de gewone kaas van de koe, of van de melk van de koe, hè. Dus ik doe dat nu zo. Ik ga daar helemaal over en ik rasp eigenlijk die schapenkaas daarover. Hè. Zoals je anders bijvoorbeeld kan uw gruyère daarover doen. En intussen ben ik ook al bezig met in de oven. Heb ik al een schotel gestoken die ook al aan het grillen is. Nu zal ik nog eventjes verder spreken over de tijm. Hè, terwijl ik nu toch eigenlijk de schotel samengesteld heb. Dus is samengesteld, maar is nog niet gebakken. Straks gaan we een schotel tonen die eigenlijk samengesteld is, maar wel gebakken is. En dan ga ik verder met de tijm, met hetgeen dat de heilige Hildegard zegt. Al die bereidingen van tijm. Tijmpoeder, wat zegt ze van tijmpoeder? Als de hersenen ziek en suf zijn, verpulvert men tijm en vermengt het poeder met water en fijn meel en maakt er een soort koekjes van en eet deze vaak. Het zal met de hersenen beter gaan, zegt ze. En de dokters zeggen ook, dus wie aan Alzheimer denkt, of familiekwalen waar hersenkwalen dus voorkomen, is het goed van dat dikwijls te eten. Hè? Dus hetgeen dat het verbetert de geheugencapaciteit van de hersenen. En Hildegard zegt altijd bij, als je nog weet dat er een probleem is met je hersenen of je begint te vergeten, dan kun je dat eten. Hè? Dus deze koekjes kan men net als de muskaatkaneelkoekjes bakken. Alleen gebruikt men hiervoor in plaats van dus de kaneelmengeling met de nootmuskaat. Hè? Dus dan ga je dat hier, of met kruidnagel, dat zijn die intelligentiekoekjes. Dan ga je hier gewoon in plaats van die kruiden kwendel gebruiken. Dus de wilde tijm ga je gebruiken in de plaats. En zij zegt ook, zolang als je nog beseft dat je vergeet, is er nog iets aan te doen. Maar een keer dat je het eigenlijk helemaal niet meer beseft, dan is het waarschijnlijk al te laat. Dus ze heeft nog een ander middel ook, waar dat ze brandnetel in olie laat weken. Dus, en dan die olie van die brandnetel, waar dat die brandnetel in gezeten heeft, ook aan de hersen, aan de slapen wrijven. Dus er zijn verschillende middelen bij Hildegard die je kunt proberen eigenlijk en die werken, die zeer werkzaam zijn. Hè? Want dat ondervinden ze nu ook. Onder andere dokters en wetenschappers in Italië zijn daar ook mee bezig. En zij ondervinden iedere keer als ze stukjes van hetgeen dat Hildegard aanprijst onderzoeken, werkelijk de moeite doen om dat te onderzoeken, dat ze ook zien dat dat werkelijk helpt en zeer nuttig is. Hè. Dus ze heeft nog iets. Ze heeft een tijmzalf en dat heeft ze eigenlijk voor een deformerend gewrichtsreuma. En dan schrijft de heilige Hildegard: als iemand door jicht en steken geplaagd wordt, of door een ziekte die zijn ledematen zo overvalt dat precies zelf erdoor aan geknaagd wordt, dan moet er ook een zalf gemaakt worden, maar dat is dan de apotheek of in de Hildegard apotheek dat ze dat doen. Dat is dan een zalf ook met wilde tijm en dan met een soort vet daarbij, een vet of een olie. Dus dat wordt dan gemaakt als zalf, maar dat is dan eigenlijk al specialistenwerk. En die zalf moet je dan gebruiken voor de ledematen of voor op de vingers te wrijven. Dus hetgeen dat ik nu gedaan heb, ook in het eten. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn groenten, ik heb die groenten gekookt. En ik heb daar een heel klein beetje van die wilde tijm bij gedaan. Dus de wilde tijm kun je ook gebruiken als kruid. En het is een zacht. Het is iets zachter, vind ik, dan de gewone tijm. De gewone tijm, dat smaakt heel erg door. Dat geven ze soms ook zo in hoestsiropen voor kinderen. Maar ik vind dat die gewone tijm wel een beetje zwaar op de maag kan liggen. Of dat dat zo zelfs dat je daar niet goed van bent, maar van die wilde tijm is veel, veel zachter. Ik zal u dat ook een keer laten ruiken.
1: Want dat is dan niet de tijm die we gewoon in de kruidentuin zetten?
2: Nee, het is een andere tijm. Ik zal eens kijken als ik die verschillende benamingen terugvind bij haar. Normaal geeft ze daar ook. Wanneer ze moeten kijken als ik dat terugvind. Wat die namen zijn. Ze zijn de verschillende soorten tijm. Heb ik niet direct bij de hand. Nee. Het is in elk geval, die gewone tijm is de vulgaris. En het is dus de zachtere tijm, de wilde tijm. In het Duits is dat de kwendel en in het Frans is dat de serpolet. Okay. Dus dat vind je terug, zeker in de kruidenwinkels. Dus niet de gewone tijm. De gewone tijm is ook wel goed, maar hetgeen dat zijn bedoeld is hier de wilde tijm. Dus we zitten nu al zo ver eigenlijk. Dus dat we kijken als alles hieruit is. Ja, maar nog één lasagneblad zat erin. Dus dat zal ik eruit halen. Dus de lasagnebladen die je zelf maakt, dat wil zeggen, je moet ze blancheren. Je mag ze niet zo in je ovenschaal steken, anders ga je echt wel heel hard. Dat wordt gewoon hard, hè. Dat zal niet genoeg zijn. Hè. Dat zal like harde bladen zijn. Dus dat moet eerst een klein beetje gekookt worden. En dan werk je je ovenschotel af zoals je wil. Hè. Dus wat zijn de basisingrediënten nu geweest? Als ik dat eventjes herhaal, dan heb ik een eitje en bloem. Dat is de basis. Dan heb ik groenten gekookt. Hier voor het moment is dat pastinaak, wortel en courgette. Wil je daar venkel bij doen, dat kan ook. Dan kun je kiezen. Je kunt laagjes maken met gebakken kippen gehakt. En dan laagjes groenten. Maar telkens ertussen een laagje lasagnebladen die voordien eigenlijk geblancheerd zijn. Wat wil zeggen geblancheerd? Dat wil zeggen dat je dat eventjes in kokend water steekt. Een minuutje of zo. En dat is niet hetzelfde als koken. Hè. Koken is iets werkelijk maken tot dat helemaal genoeg is. Maar dat is eigenlijk blancheren zoals je soms met groenten ook kan doen. Hè. Dat je dat, zelfs voordat je in je diepvries steekt bijvoorbeeld, kun je groenten met boontjes. Met boontjes wordt dat zeker gedaan. Hè. Die bonen, als je dat wil dus bewaren, bijvoorbeeld in wek. Bokalen. Ik doe dat als wij bonen hebben. Dan ben ik verplicht van die boontjes eerst zo te kuisen, de topjes af te doen, de draden uit. En dan kook ik die eventjes op in gezouten water. Gezouten water, ook niet totdat ze gaar zijn, een paar minuutjes. En dan worden die bonen, dus de groene bonen, in de wekpotten gedaan. Water opgezet totdat ze onderstaan. En dan wordt dat nog een keer in de grote ketel eigenlijk gesteriliseerd. Voor de mensen die dat gewoon zijn van te doen, die verstaan wat ik zeg. Want dat is nu hetzelfde systeem met die lasagnebladen. Dat is ook blancheren eigenlijk, noemen ze dat. Dus dat hebben we gedaan, dat hebben we nodig. We hebben de groenten, we hebben lagen. En dan is er nog een beetje geitenkaas en schapenkaas bijgekomen. En dat is het eigenlijk. Hè. Dus je kunt zelf je fantasie de vrije loop laten. Want ik zie dat wel, ik krijg respons dus van de mensen die luisteren naar Radio Maria. En die zenden mij dan een geslaagde recepten door natuurlijk. Hè. Het brood dat gelukt is, of de koeken of andere gerechten. De mensen zijn daar over het algemeen heel fier op ook. Hè. En eigenlijk is dat om fier te zijn. Hè. Je hoort dat, je leest dat dan op de website en dan denk je, tja, ik kan dat eigenlijk ook maken en dat lukt goed. En ik heb ook al gezien soms als dat rond Pasen is, dat de mensen de koekjes in plaats van de gewone vorm, dat ze daar dan de haasjes van maken of klokjes. Dus iedereen laat zijn fantasie de vrije loop. Hetgeen dat heel de hart geeft, dat is dus eigenlijk een soort aanleiding, een aanwijs voor je gezondheid. En dan kun je daar zelf verder mee werken. Ik gebruik dikwijls nog recepten uit mijn klein kookboekje. Dat was mijn eerste kookboekje, maar dat was heel vlug uitverkocht. Maar die recepten gebruik ik nu en dan toch nog. De mensen die dat vroeger gekocht hebben, die kunnen dat nog gebruiken. Maar ik herinner mij één ook van de grappige voorvallen in mijn les. Ik had dat nog maar geschreven, dus er waren veel mensen die dat gekocht hadden. En dan gaf ik les daarover en gebruikte die recepten. Maar ik gebruik nooit die recepten als dat is het nu en daar mag er niks aan veranderd worden. Nee, het is geen zo'n wet van meden en persen dat je zegt er mag niet aan getornd worden. Ik heb daar een beetje fantasie of ik gebruik de ingrediënten die op dat moment op de markt zijn. En ik herinner mij dat ik daaraan bezig was en dat er een van die leerlingen zei, mevrouw zei, nee, het is niet zo. Want in het boek staat het dat op die manier mag zijn. Ja, maar ik heb het boek geschreven. Hij mag daar, als je de basis principes gebruikt, mag je daar ook een beetje van afwijken. Hè? Dus dat is nu goed voor het eerste deel.
1: Ja en ook die pasta die je zelf maakt, we zijn zo gewoon om dat altijd zelf in de winkel te kopen, zelfs speldpasta. Maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk.
2: Het is niet moeilijk. En je kunt ook natuurlijk, er zijn zo van die pasta-machinetjes ook, met de hand. Je kunt met de hand draaien. Nu heb je ook van die pasta-machine dat je kunt zo opzetstukken voor op die grote elektrische machines. Maar je kunt dat gebruiken, maar in feite is dat zeer eenvoudig. Dat is de deegrol en bloem en een eitje. En zorgen dat je een houten plank of dat je een werkplank hebt. En daar werk je mee. Want ik zie dat ook als ik naar die programma's kijk van Sardinië of van Italië. Dus wat dat die oma's doen. Eventjes kijken, ja. In mijn oven is de andere ovenschotel al klaar. Dus als ik zie hoe dat zij dat doen, zij doen dat gewoon met de hand. Hè. Zij doen dat met de hand. En dan drogen ze ook soms nog die pasta, dat dat kan bewaard worden. Hè. Dan snijden ze dat bijvoorbeeld soms in fijne reepjes, zoals je een tagliatelle hebt of die spaghetti. En dan gaan ze dat gewoon ergens op een draad, of natuurlijk nu liefst niet buiten, maar binnen in een plaats waar dat luchtig is. En dan hangen ze gewoon die spaghetti of die pasta daarop en dat droogt. Als ik dat nu zou laten liggen en ik snijd dat in fijne repen en ik zorg dat je kunt dat op twee manieren drogen. Ik heb dat ook zo. Je kunt maken dat je dat eigenlijk tussen gaas steekt, zoals je zo eigenlijk een gaas hebt om je vliegen buiten te houden. Je hebt dat met hout. Dan zorg je dat er tussenruimte is en dan leg je daar een tweede gaas op. Gaas erop. En die pasta daartussen, dat zal drogen. Er kan lucht aan. Als je het wil laten drogen, moet er lucht aan kunnen. Hè? Anders gaat dat beschimmelen. Hè? Je kan dat gewoon drogen en dan ook in een bokaal afsluiten. En dan kun je dat later ook weer gebruiken. Hè? Dus ik heb er nu veel over. Ik kan ze drogen. Hè? Ik kan ze niet allemaal gebruiken. Dus dat wordt ook gedaan en allemaal heel eenvoudig, hoor. Ik zie dat in hun keuken. Bijvoorbeeld bij die Italiaanse oma's. Ze hebben daar twee stoelen staan. Ze hangen daar een soort oude balk of een stok over in, like een bezemsteel. En daar hangen zij die pasta over en dat droogt. Hè. Dus er is niet te veel specialiteiten of niet te moeilijk maken dat je alle soorten toestellen nodig hebt, hoor. Helemaal niet. En zeker niet om oud te worden dat je bijvoorbeeld je keuken volledig moet uitgerust zijn met dure toestellen. Dat is allemaal niet nodig.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. Ja, we blijven vandaag in Italiaanse sferen, na de lasagne zo net.
1: Ja.

slap is dat al, daar moet je een beetje bloem bij doen. Hè. Vind je dat het een beetje te stug en te hard is, dan moet je een klein beetje water bij doen. Maar altijd kleine hoeveelheden, hè, nooit van de eerste keer veel. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn leerlingen, zelfs als er staat zoveel bloem en zoveel water, alsjeblieft werk geleidelijk en gooi niet alles, omdat je zegt, ja, ik heb dat afgewogen, dus we gaan dat er allemaal in gieten. Werk geleidelijk en dan zie je altijd, heb je een zacht, soepel deeg. En dan kun je altijd nog een beetje aanpassen. Want als je alles tegelijk gaat indoen, dan hoor ik dan soms van mensen die een recept hadden van een appeltaart. En dat was eigenlijk gewoon met tarwebloem. Ze hadden dat ergens, ik weet niet, uit een boek of een tijdschrift gehaald. En dan hebben ze dat willen maken, ook met spelt. En dan zeiden ze, ja, wij vinden dat dat met spelt niet zo goed gaat, want dat was te droog. Ja, maar ik zeg, als je vindt dat het te droog is, moet je een klein beetje vocht bijvoegen. Al is het maar in een eitje, of is het een beetje water dat je bij doet. Hè. Dus dat kan zijn aan het soort bloem, kan dat liggen dat je eventueel een beetje meer of een beetje minder water of vloeistof. Dus ik geef nu het recept. Ik zeg een 500 gram halfvolle speldbloem en ik ga naar de helft, dus 200 milliliter water en een 5 gram gedroogde gist. Dus dat mag er ook bij. Maar eigenlijk het water lauw laten worden. Doet die gist daarin. Ik werk niet zoveel met gedroogde gist, zeker niet voor brood. Maar voor zoiets als pizza is dat eigenlijk niet nodig om daar een verse gist in te doen. Hè. Dus ik doe gewoon, staat op een 5 gram, maar ik zie dat de zakjes hier nu bijvoorbeeld van 8 gram zijn, dat mag ook 8 gram zijn. Hè. Dus een gedroogde gist, wat gaat dat maken? Dat de deeg wat meer opkomt, hè? Dat het niet een echt plat deeg is. Ik doe daar ook een koffielepeltje zout bij en ook weer een mespuntje van die wilde tijm. Vermits dat we nu vandaag met die wilde tijm bezig zijn, dat mag daarbij. Ik heb dat intussen ook al voorbereid, hè? Dus ik heb dat goed voorbereid. Ik heb dat ook gisteren hetzelfde, zoals mijn deeg met eitjes, ook in mijn koelkast gestoken. En nu zit dat op mijn werkvlak, die goed ingebloemd is. En dat zal ik dus ook uitrollen. Hè. Dus het is altijd de bedoeling natuurlijk dat je uitrolt en dat je rol niet blijft plakken. Als je voelt dat hij blijft plakken, moet je een beetje meer bloem bij doen. Hè. Dus altijd de kwestie van fijn uitrollen. Dus dat is naar links en naar rechts rollen, dat is ook heel goed. Hè. Dus ik heb gezien in Italië, dat wij hebben altijd zo die klassieke gewone deegrollen, maar zij hebben zo van die grote deegrollen, of deegrollen met zo haartjes in, zodanig dat deeg zo niet zodanig blijft plakken. Dus ik heb nu ook uitgerold. En ik zal dat nu natuurlijk omkeren om te zien als dat niet te veel plakt. En dat valt hier goed mee. Maar toch voel ik, zal een klein beetje bijbloemen. Dus zodanig dat het hier niet allemaal aan de deegrol of aan het werkvlak blijft plakken. Dus we doen dat zo. We doen daar een beetje bloem op. En we wrijven dat wat open. Dus er is ook nog altijd bloem op het werkvlak. En ik zal ook de oven al voorverwarmen. Ik zal kijken op mijn recept wat ik daarvan gezegd heb. Ja. En staat erop, leg de pizza's op een ovenplaat of een speciale pizzavorm. Ik heb nu wel een speciale pizzavorm. En bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius. Dat wil zeggen, ik zal de oven voorverwarmen op 200 graden Celsius. En dan staat er ook bij, de pizzabodem blijft krokant als je na het bakken direct ontvormt. Dat is altijd zo, hé. Ook voor taarten en voor brood. Ik zal dat hier op 200 graden zetten, mijn oven voorverwarmen. Dat is altijd zo, als je dat in de vorm laat zitten, dan wordt dat een beetje meer klam en vochtig. Hè. Als je dat direct ontvormt, is dat veel krokanter. Dus ik heb hier nu mijn deeg. Mijn deeg is al plat, het is al uitgerold. Ik heb er nog een beetje bloem op gedaan. En ik moet maken dat ook fijn is. Hè. Dat moet fijn zijn. Dus ik ga weer keren. Maar ik voel nu wel dat ik hier al begin met eigenlijk een tamelijk grote deeglap te zetten. Dat wil zeggen, ik zal die gewoon in twee doen. Hè. Dus gewoon halveren eigenlijk. En het ene zal ik aan de kant leggen om dan straks verder uit te rollen. Maar gewoon met één stuk verder rollen, zodanig dat ik plaats heb. Hè. Want op den duur zou je moeten een keuken hebben die ik weet niet hoe groot is voor dat hier allemaal uit te rollen. Dus ik wrijf dat weer goed in met bloem. Dus dat ene stuk goed in met bloem. En dan zal ik weer uitrollen. Weer verder. Hoe fijner, hoe beter altijd. Hè. Dus je zal dat proeven, zal dat gewaar worden, ook als je de lasagne klaarmaakt. Het is altijd beter als je dus fijne stukken hebt, dat je kookt ze. Als je dikke stukken hebt, ja, dat zal niet zo aangenaam zijn. Hè. Dus je moet fijn uitrollen, zoals je taart.

0: zich uitrolde. Dus ik rol nog altijd maar fijn uit langs alle kanten. En dan ook weer eventjes zien, als ik hem opneem, deeglap. Ja, dat is goed. Hij plakt niet te veel. Dat is oké. Dus dan ik hem zodanig fijn proberen uit te rollen. Ik heb zo'n pizza bodem. Dat is eigenlijk een vorm. Dat is een ronde vorm. Met gaatjes in. Waarom met gaatjes? Omdat dat dan ook minder aanplakt natuurlijk. Hè. Ik zal een keer kijken naar mijn vorm. Kijken, als ik hem er omgekeerd opleg, ja, dat is bijna. Als ik hem nu omgekeerd erop leg, dan ga ik natuurlijk zien hoeveel dat ik hem nog moet uitrollen. Nee, deeg, dan kan ik dat bekijken. Hè. Dus ik moet hem misschien nog een heel klein beetje uitrollen. Hè. Ja, dat ziet er goed uit. Dus hij is al heel fijn uitgerold. En ik voel, als ik hem neem, is de lap goed, dus hij plakt niet aan. En nu zal ik die deeg, die pizzavorm, daarop leggen. Gewoon erop dat ik het model heb. En met een mes zal ik dat daar rond gaan. Liefst niet te hard snijden. Dus ik ga daar gewoon rond. Hè. En ik doe het overtollige deeg doe ik weg. Dat is dan voor een volgende pizza. Hè. Dus dan weer, ik zal dat daar rond een beetje afsnijden. Dus dat wegdoen. Aan de kant leggen. Hier allemaal er goed van rond doen. De kinderen, maar ook volwassenen, dat ook soms wel graag zo pizza. En het is dan gemakkelijk. Je kunt dat ook natuurlijk rond uitsnijden en op je ovenplaat. Maar het is natuurlijk wel gemakkelijker als je een vorm hebt. Hè. Dus ik doe die vorm daar weer vanaf. Maar nu heb ik een schone ronde cirkel. En die ronde cirkel die zal ik daarop leggen op mijn vorm. Dus die leg ik daarop. En vermits dat er daar haatjes, je kunt dat nog misschien een beetje inboteren. Maar vermits dat er daar haatjes in zijn, gaat dat zeker niet te veel aan plakken. Hè. Dus ik zie dat ik nog hier en daar een beetje deeg over heb. Of te veel heb, bedoel ik. Te veel. Dat doe ik er gewoon van af. Vanuit de vorm weg. Ik doe dat met mijn hand er gewoon uit. En dan zorgen. Nu heb ik nog heel veel deeg over, hè, van die 500 gram deeg. En ik zorg dat dat hier nu helemaal in mijn vorm zit. Dus dat dat daar niet uitkomt. En wat gaan we daar nu mee doen? We gaan daar ook dus nu beleggen met groenten. Dus dezelfde groenten eigenlijk. Ik zal diezelfde groenten nemen. Wel zorgen dat ik daar niet te veel vocht. Hè, want anders zal dat veel klammer worden. Wil je dat gepureerd hebben? Dat gaat ook. Hè. Je kunt die groentjes pureren. En daarop. We gaan dus wat groenten nemen. Dezelfde groenten zoals we genomen hebben. De wortel, de courgette, mag je daar ook nog. De venkel, hé, dat mag daar allemaal op. We gaan dat mooi openwerken, zodanig dat dat toch wel helemaal goed verdeeld is. Hé. Dus dat er overal groenten zijn. Hé. Dus dat ga ik nog moeten doen, er is nog tekort. Maar het gaat daar wel tamelijk veel op. En ik laat dat vocht daaruit, want anders zal alles klam worden. Dus dan heb je in feite, kun je niet zeggen dat dat ongezond is, hè. Je werkt hier eigenlijk wel met heel veel groenten. Dus je gaat de groenten daarop leggen. Ik doe dat nu helemaal open, hè, zodanig dat de pizza helemaal bedekt is. Of zoveel mogelijk toch met de groenten. Dat is mooi, hè. Dat is met rood en groen, dat ziet er goed uit. Allee, rood van de wortelen en groen van de courgette en van de pastinaak, dan bleek. Dus dat zit er al helemaal in. En dan zal ik ook nog de kaas nemen. Even kijken waar ik dat gezet heb hier. Ja.
1: Ja, want rood nu van de wortel. We hebben nu twee keer, heeft u een beetje Italiaans geïnspireerd recept gemaakt, maar twee keer ook zonder tomaten.
0: Ja, dus zij werken heel veel met tomaten. Hildegard werkt nu niet met tomaten. Ze zegt daar ook niet veel van. Normaal zijn de tomaten bij de nachtschade, zoals de aardappelen, paprika, de tabak, de aubergine. En normaal gesproken, de dokters in het algemeen, die wel een beetje werken op natuurlijke basis, raden ook niet altijd aan van tomaten te gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook tomaten gebruiken. Hè. Dat is eigenlijk de klassieker. Hè. Dat is als je tomaten wilt gebruiken. Natuurlijk, dat staat bij de nachtschade. En dat heeft blijkbaar niet zo'n goede reputatie. Alhoewel dat in Italië toch ook wel heel veel gebruikt wordt door de tomaten.
1: De nachtschade?
0: Dat zijn de soorten planten. Zoals je bijvoorbeeld rozen hebt. Het is een rozenfamilie. Dan heb je dus voedingswaren, die vallen onder de categorie van de nachtschadegewassen. En de nachtschade, wat is dat? Dat zijn aardappelen, dat zijn tomaten, aubergine, paprika en tabak. De tabak is bij de plant die ook bij de nachtschade. Dus het hoeft niet altijd met tomaten te zijn. Maar ik verbied natuurlijk niemand iets. Hè. Dus wil je tomaten gebruiken? Maar in de Hildegaardkeuken wordt dat eigenlijk niet echt gebruikt. Hè. We proberen toch wel ook nog een keer inventief te zijn. Op een andere manier iets te doen dan alleen maar alles met tomaten. Hè. Zo. Maar je gaat dat zien als je naar Italië gaat. Dan heb je heel veel soorten. Hoor. Daar hoef je niet altijd tomaten te eten. Hè. Dus ook niet op een pizza. Ook niet
1: nee, er zijn ook zo, denk ik... Witte pizza's zo, hè? Dat is met bechamelsaus?
0: Met een bechamelsaus, dat is zoals wij dat doen. Hè. Ja. Maar nu zal ik de geitenkaas ook verdelen. Dus die zachte geitenkaas zal ik op de pizza verdelen. Dus dat zal dan mooi smelten ook daarop. En dat geeft ook wat smeuïgheid. Zoals je op de lasagneschotel hebt. Hè. Dus die zachte geitenkaas geeft in feite smeuïgheid. Dus ik ben nu bezig van een rolletje van die zachte geitenkaas. Ik ben dat bezig met te snijden met een mes. Dus ik snijd daar partjes van. En ik leg dat helemaal op de pizza. Dus die wordt ook helemaal bedekt. En dat geeft echt wel een zachte, zachte smaak daaraan. Het zal het smeuiger maken. Hè? Als je natuurlijk alleen maar groenten op het deeg legt, ja, dat zal... tamelijk droog zijn, dan ga je dan nog moeten opletten dat dat ook niet aanbrandt. Dus de groenten zijn gekookt. Hè. Ik werk nu niet met rauwe groenten. Hè. Die groenten zijn in feite al gekookt. Want als je dat met rauwe groenten gaat doen, dat komt niet goed. Hè. Dan zou de deeg al beginnen bakken, maar je groenten zouden nog niet gaar zijn. Dus die groenten zijn al gaar. Dat moet ik er wel bij zeggen. Hè. Dus ik heb dat hier al helemaal kunnen volleggen. De pizza, dat zal zeer goed zijn. Ik zal eerst mijn handen wat afkruisen. En dan zal ik er ook nog een beetje van die schapenkaas op doen. Dat is zo'n hele goede schapenkaas. Een keer kijken waar dat een rasp daar gezet. Ja. Dus ik haal uit mijn koelkast weer mijn schapenkaas. En dat is wel een harde schapenkaas. Dus dan kun je gemakkelijk raspen. Dat zal ik dus nu ook doen. Ik zal er een beetje van die kaas over raspen. En dan zie je in feite, als je dat allemaal zo doet, hè, dan voel je wel dat die keuken helemaal geen dure keuken is. De mensen denken dat soms, het is speciaal, zal ze hier allemaal duur zijn, we gaan het niet vinden, het zal veel kosten. Nee, zoals je bijvoorbeeld supplementen kan kopen, dat kost altijd veel. Maar als je die basiskeuken neemt en je doet dat zelf, dan kost dat helemaal niet veel. Hè. Wat kost dat, die bloem en water en dan een klein beetje van die kaas daarop of groenten? Dat is dus geen dure keuken. Hè. Dat heb je zo in Sardinië ook. Dat moet ik er ook bij zeggen in Italië. Mensen denken, dat is misschien veel tomaten en olijfolie. Maar wat ze ook heel veel gebruiken is salie. Zijn die kruiden. Die kruiden doen het ook. Hè. Dus dat ook voor een lang leven. Dat is de salie die een zeer reinigend kruid is. En dan drinken ze daar wat wijn bij. Dan is er een gezellige familiale sfeer. Een geborgenheid, ook het geloof die een rol speelt. En bij Hildegard vind je die dingen eigenlijk allemaal terug. Hè. Dus bij haar ook de basis, de grote basis van het geloof. Dan nog voeding en kruiden erbij. En zo helemaal in je gezin creëer je ook die sfeer van vrede, van de liefde die eigenlijk doorvloeit. Hè. Hij zei de persoon, de man of de vrouw of wie, die het eten klaarmaakt, maar je maakt dat met liefde klaar. Je zorgt dat er een verbondenheid is aan de tafel of ook als er feesten zijn. En dat wil zeggen dat je niet allemaal vlug ergens naar een of andere bazaar gaat lopen, wat voor gekocht en gekookte plaatjes gaan meenemen naar huis en dat dan opdienen. Hè. Hoe is dat gemaakt? Dat is ook gemaakt met goede ingrediënten. Maar ergens ontbreekt daarin hè, dus de liefde voor het gezin, vind ik. En als je dat zelf doet, zoals die Italiaanse en die oma's daar in Sardinië, dat is helemaal anders. Hè. Dus die kinderen, die kleinkinderen hangen aan die grootouders en er is een hele goede band. En die grootouders zijn nooit bang van oud te worden. Hè. Zij weten, ons leven gaat hier zijn volle ontplooiing kennen. Nee, dat leven gaat niet vroeger afgebroken worden omdat ze misschien te lastig zijn of wat. Dat bestaat daar niet. Hè. Dus die mensen kennen dat niet. Hè. Zij weten, die kinderen en die kleinkinderen gaan voor ons zorgen, ook hoe dan we zijn. En daar worden de ouder mensen zelfs geëerd. Ze hebben daar eerbied voor. Want in veel van die huizen van Sardinië hangt dan een hele grote foto van die oma buiten aan de deur als een soort eerbetoon. Dus er is een eerbetoon voor de ouder mensen. Ze worden geapprecieerd en niet van, ja, dat wordt hier een last. Of zullen we ze niet uit de weg ruimen? Dat is het dus niet. Hè. Dus dat, het is een hele grote mentaliteitsverschil. En in feite vind je hetgeen dat je daar vindt in Italië en zo, dat vind je terug bij Hildegard. Heel haar principes gaan er allemaal over. Hè. Dus ik heb dat hier allemaal goed met kaas erin gestoken. Ik zal nu die pizza in de oven steken en dan is het een, ja, misschien een 10 minuutjes kunnen we dat erin steken en dan gaan we dat daar kunnen uithalen. Ik zal een keer kijken als ik dat op het blad gezet heb van die 10 minuten. Ja, dus bak 10 minuten in een voorverwarmde oven. Moet dat natuurlijk in de gaten houden, hè. Niet laten aanbranden of zo. Het mag ook 9 minuutjes zijn. En dan heb je een mooie pizza, hè, voor de kinderen. Voilà, daarmee gaan we besluiten.
1: Dank u.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe muziekaflevering. Ik ben een kind van God. Mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Dat zijn enkele zinnen uit het lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. Het lied draagt de titel Enfant de Dieu, kind van God.

Enfant de Dieu van de groep Glorious was het lied dat u zojuist hoorde. Een heel vrolijk en luid lied waarin werd gezongen. Ik ben een kind van God, mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven, in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Mijn hart is blij om zijn belofte te horen, ik ben vervuld van zijn genade, in hem heb ik mijn plaats gevonden. Het is een lied van vrijheid dat in mijn hart is gerezen, kind van God heb ik gevonden, mijn ware identiteit. Een prachtig lied van de katholieke muziekgroep Glorious, Enfant de Dieu. En we gaan verder met deze aflevering, beste luisteraars, met alleen maar nieuwe muziek, liederen die nog nooit te horen waren hier op Radio Maria. Allemaal speciaal voor jullie. En het volgende lied dat we gaan beluisteren is een lied van de groep Sela. De titel is Verborgen Rijkdom.

En dat was het lied Verborgen Rijkdom van de groep Sela. Het volgende lied naar waar we gaan luisteren is eigenlijk de originele versie, een Engelstalige versie van een lied dat u regelmatig al kan horen op Radio Maria. De Nederlandstalige titel is Lopen op het water. De Engelstalige titel, de originele versie, draagt de titel Oceans Where Feet May Fail. En in dit lied wordt er een heel mooie tekst gezongen en wordt trouwens ook nog de Heilige Geest aanroepen. Ze zingen onder andere in het lied: U leert me lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u bent van mij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En dit is het lied dus Oceans Where Feet May Fail van Hillsong United.

En dat was het lied Oceans, Where Feet May Fail van Hillsong United. En we gaan verder met een ander lied. De titel is Niets Zomaar en het wordt gezongen door Lars Scherfen.

0: En dat was het lied Niets Zomaar van Lars Scherfen.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marian.
0: En we gaan verder met onze reeks met nieuwe liederen dat we nog nooit hebben afgespeeld op Radio Maria voor deze aflevering van Vivendo. We gaan verder met een akoestisch lied. Het wordt gezongen door een familie eigenlijk. En hun groepsnaam, als ik mag zeggen, hun familienaam is The Petersons. En ik heb gekozen om vandaag het liedje te laten horen All Glory to Christ. Een Engelstalig lied uiteraard, gezongen dus door The Petersons.

Een prachtige a cappella versie van het lied All Glory Be to Christ van The Petersons. We gaan verder met een ander lied dat nog nooit te horen was hier op Radio Maria. Ruimte voor u, van de groep Sela.

En dat was het lied Ruimte voor u van de groep Cela. Het volgende lied dat hier klaar staat om afgespeeld te worden is een versie van het lied Veni Sancte Spiritus. Eigenlijk een versie dat heel veel in Medjugorje wordt gezongen. Deze versie werd gezongen door een koor dat de naam draagt Le Cœur d'Église. Een lied dus tot de Heilige Geest.

een lied tot de Heilige Geest, Veni Sancte Spiritus, eigenlijk een versie uit Medjugorje. Het lied dat we nu nog gaan beluisteren is Nader mijn God bij u. Het is een Duitse versie. Het wordt gezongen door vader Andreas en door pater Sandesh Manuel. Nader mijn God bij u. Nee.

Dat was de Duitsstalige versie van Nader mijn God bij u. En we gaan onze aflevering afsluiten voor deze week, beste luisteraars van Radio Maria, met een a cappella versie van een lied Zachte Koelte van Reijer. Tot volgende week.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis. De Heer maakt het mogelijk voor ons, mensen, om terug binnen te gaan in het paradijs. Als het ware om bij God te zijn, voor eeuwig en altijd. De hemelpoorten die gesloten waren, worden wagenwijd geopend. En de Heer maakt het mogelijk om verzoening te krijgen met God. Om terug eenheid van leven met God te ontvangen. Laten wij de Heer danken tijdens dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor de gave van zijn lichaam en bloed, en in bijzonder voor het sacrament van de Eucharistie. We vertrouwen al uw intenties toe en alle intenties die u in het hart draagt aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van het kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw biddende verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij het hoofdstuk 14, Schaakmat. Een voor de hand liggende volgende stap zou zijn geweest dat ik wat nader onderzocht of christenen het inderdaad mishadden. Maar dat deed ik niet. Ik meende hun superioriteit wel zonder die hypothese te kunnen verklaren. Het was absurd, maar ik dacht, overigens net als vele andere absolute idealisten, dat de christelijke mythe precies de hoeveelheid waarheid, dat wil zeggen absoluut idealisme, bevatte, die voor onwijsgerige zielen te vatten was. En dat ze daarmee al hoger kwam te staan dan ongodsdienstige mensen. Wie niet bij het denkbeeld van het absolute kon, kwam met geloof in een God dichter bij de waarheid dan met ongeloof. Wie niet begreep hoe we als redenerende wezens deel hebben aan een wereld zonder tijd en daarom zonder dood, zou een symbolische afschaduwing van de waarheid krijgen door te geloven in een leven na de dood. Het absurde van de implicatie hiervan, namelijk dat iets wat ik en de meeste andere studenten zonder bijzondere inspanning begrepen, te moeilijk zou zijn geweest voor Plato, Dante, Hooker en Pascal, viel mij toen nog niet op. Ik hoop dat dit kwam doordat ik die nooit recht onder ogen zag. De gebeurtenissen rollen steeds meer over elkaar heen naarmate het einde van mijn verhaal nadert. En ik laat steeds meer dingen weg die wel in een volledige autobiografie zouden staan. De dood van mijn vader, met alle moed, speelsheid zelfs, die hij op zijn laatste ziekbed ten toon spreidde, heeft in feite geen plaats in het verhaal dat ik hier vertel. Mijn broer zat toen in Shanghai. Ook is er geen reden om uitvoerig te vertellen hoe ik voor een jaar docent werd op UNIF en in 1925 werd benoemd tot fellow aan het Magdalen College. Het ergste is nog dat ik geen beschrijving kan geven van veel mensen die me lief zijn en aan wie ik veel te danken heb. Mijn tutors G. H. Stephenson en E. F. Carrot, de Falk. Maar hoe zou hij ook te beschrijven zijn? En vijf grote mannen van Magdalen die mijn hele voorstelling van het geleerde bestaan hebben verruimd. P. V. M. Bennett, C. C. J. Webb, J. A. Smit, F. E. Brightman en C. T. Onions. Afgezien van Oldie ben ik altijd gezegend geweest met zowel mijn officiële als mijn onofficiële leermeesters. In mijn eerste jaren op Magdalen leefde ik in een wereld waar ik bijna nooit iets wat ik wilde weten geheel op eigen kracht hoefde uit te zoeken. Er was altijd wel iemand die een tip kon geven. Daar zegt Alanus ergens iets over. Probeer Macrobius maar eens. Staat dat niet in Comparetti? Heb je al in Dugange gekeken? Ik merkte, zoals altijd, dat de rijpste mensen ook de aardigste zijn voor een groentje. En dat de hardste werkers de meeste tijd voor je hebben. Toen ik begon te doseren aan de Engelse faculteit, kreeg ik er twee vrienden bij. Allebei christen. Die vreemdelij leken nu aan alle kanten op te duiken.
die mij later veel hulp zouden bieden bij de stap over de laatste drempel. Dit waren H.V.D. Dyson, die toen in Reading zat, en J.R.R. Tolkien. Mijn vriendschap met deze laatste maakte een einde aan twee vooroordelen. Vanaf mijn prilste jeugd was ik impliciet gewaarschuwd dat ik nooit een katholiek vertrouwen moest. En vanaf mijn eerste ogenblik in de Engelse faculteit, expliciet, dat ik nooit een filoloog vertrouwen moest. Tolkien was het allebei. Het realisme had ik losgelaten. Het nieuwe gezicht was een beetje gehavend en het chronologisch snobisme had zware klappen gehad. Over het hele bord stonden mijn stukken in hoogst ongelukkige posities. Spoedig kon ik niet eens meer de illusie koesteren dat het initiatief bij mij lag. Mijn tegenspeler begon zijn laatste serie zetten. De eerste zet vernietigde de laatste resten van het nieuwe gezicht. Ik kreeg plotseling aandrang om, wat op dat moment beslist niet aan de orde was, de Hippolytus van Euripides te herlezen. Uit een van de koren rezen alle eind van de wereldbeelden op, die ik had afgezworen toen ik mijn nieuwe gezicht aannam. Ik las met genoegen, maar gaf niet toe. Ik probeerde ze te baas te blijven. Maar de volgende dag werd ik overmand. Er was een overgangsmoment van zalige onrust. En toen, in een oogwenk, was de langdurige geremdheid voorbij. De dorre woestijn lag achter me. Ik ging het land van verlangen weer in, met een hart dat tegelijk gebroken en gezwollen was, zoals ik het sinds Bockheim niet meer had gekend. Er was helemaal niets aan te doen. Geen sprake van terugkeer naar de woestijn. Ik had eenvoudig bevel gekregen, of werd eigenlijk gedwongen, die blik van mijn gezicht te halen en nooit meer terug te laten komen. De volgende zet was van verstandelijke aard en consolideerde de eerste zet. In het boek Space, Time and Deity van Samuel Alexander las ik over zijn theorie van enjoyment en contemplation. Dit zijn technische termen in zijn filosofie. Enjoyment, genot, heeft niets met plezier te maken. En contemplation, beschouwing, niets met het contemplatieve leven. Wanneer je een tafel ziet, geniet je de daad van het zien en beschouw je de tafel. Mocht je je vervolgens met optica gaan bezighouden en nadenken over het zien, dan zou je het zien beschouwen en het nadenken genieten. Treur je om het verlies van een gestorven geliefde, dan beschouw je deze geliefde en diens dood en geniet je, in Alexanders betekenis, eenzaamheid en verdriet. Maar zou een psycholoog jou bekijken als een geval van melancholie, dan zou hij je verdriet beschouwen en psychologie genieten. Je denkt een gedachte niet in dezelfde zin als waarin je denkt dat Herodotus onbetrouwbaar is. Als je een gedachte denkt, is gedachte een accusativus cognatus, een bijbehorend leidend voorwerp, zoals slag in je slag slaan. We genieten de gedachte dat Herodotus onbetrouwbaar is en beschouwen daarmee de onbetrouwbaarheid van Herodotus. Dit onderscheid erkende ik meteen en ik heb het sindsdien altijd gezien
als een onmisbaar stuk denkgereedschap. Het volgende ogenblik begon ik de, voor mij nogal catastrofale, gevolgen te zien. Het leek mij volkomen duidelijk dat één essentiële eigenschap van liefde, haat, angst, hoop of verlangen de aandacht voor hun object was. Naarmate je stopt met denken aan of letten op de geliefde, stop je met liefhebben. Naarmate je stopt met denken aan of letten op het gevreesde, stop je met bang zijn. Maar op je eigen liefde of angst letten houdt in dat je niet langer op het geliefde of gevreesde let. Met andere woorden, genot en beschouwing van onze innerlijke activiteit zijn onverenigbaar. Je kunt niet tegelijkertijd hopen en denken over hoop. Want al hopend kijk je naar het voorwerp van hoop en dit wordt onderbroken als je, om zo te zeggen, omkijkt naar de hoop zelf. Natuurlijk kunnen die twee dingen elkaar met grote snelheid afwisselen en doen ze dat ook. Maar het zijn verschillende en onverenigbare zaken. Dit was niet alleen een logisch resultaat van Alexander's analyse, maar iets dat ook iedere dag en ieder uur aan de ervaring te toetsen was. Het probaatste middel om boosheid of begeerte onschadelijk te maken was je aandacht van het meisje of de belediging af te wenden en op de passie zelf te richten. Een plezier kon je niet grondiger bederven dan door je gevoel van voldoening te gaan bestuderen. Maar als dit zo was, dan volgde daaruit dat alle introspectie in zekere zin misleidend is. Bij introspectie probeer je jezelf van binnen te bekijken en te zien wat daar gebeurt. Maar bijna alles wat daar een ogenblik eerder nog gebeurde, stopt zodra je stilstaat om het te bekijken. Helaas betekent dit niet dat je met introspectie dan ook niets vindt. Je vindt integendeel precies wat er bij een schorsing van alle normale activiteiten achterblijft. En wat er dan achterblijft, zijn voornamelijk mentale beelden en fysieke gewaarwordingen. De grote vergissing is het verwarren van dit spoor of sentiment of bijverschijnsel met de activiteiten zelf. Op die manier kan de opvatting ontstaan dat denken slechts een zaak van onuitgesproken woorden is, of de poëtische leeservaring slechts een verzameling mentale beelden. In werkelijkheid zijn deze beelden en woorden de dingen die het denken of het ervaren van poëzie achterlaat wanneer het wordt afgebroken. Zoals de deining van de zee, die doorgaat nadat de wind is gaan liggen. Natuurlijk waren deze activiteiten niet onbewust voordat je er door introspectie een einde aan maakte. Liefhebben, bang zijn of denken doe je niet zonder dat je het weet. In plaats van de tweedeling in het bewuste en het onbewuste hebben we een driedeling nodig. Het onbewuste, het genotene en het beschouwde. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Deze ontdekking deed een nieuw licht terugflitsen over mijn hele leven. Ik zag dat al mijn waakzame wachten op de vreugde, al mijn ijdele hoop dat ik de vinger zou kunnen leggen bij een gedachteinhoud waarvan ik kon zeggen, dit is het, een nutteloze poging was geweest om het genotene te beschouwen. Al wat dit waakzaam wachten ooit zou kunnen opleveren, was ofwel een beeld, Asgard, de tuin in het westen, en wat niet al. Of een trilling van het middenrif. Om die beelden of die gewaarwordingen hoefde ik mij nooit meer te bekommeren. Ik wist nu dat ze niets anders waren dan het mentale spoor dat na een doortocht van vreugde achterblijft. Niet de golf, maar de afdruk van de golf in het zand. De eigen dynamiek van het verlangen had mij dit in zekere zin al duidelijk gemaakt. Alle beelden en aandoeningen die ik verafgoodde, alsof ze de vreugde zelf waren, lieten al gauw eerlijk merken dat ze niet toereikend waren. Ze zeiden uiteindelijk allemaal, ik ben het niet. Ik ben maar een aanwijzing. Kijk, kijk, waar doe ik je aan denken? Tot zover was alles nog te overzien. Maar bij de volgende stap word ik met ontzag vervuld. Het viel niet te betwijfelen dat de vreugde een begeerte was. En voor zover het tegelijk ook iets goeds was, was het ook een soort liefde. Maar een begeerte is niet op zichzelf gericht, maar op zijn object. En dat is niet alles. Aan dit object heeft ze haar hele karakter te danken. Erotische liefde is iets heel anders dan verlangen naar voedsel, sterker nog, liefde voor de ene vrouw, verschilt van liefde voor de andere vrouw, op precies dezelfde manier en in precies dezelfde mate als die twee vrouwen zelf van elkaar verschillen. Zelf je zin in de ene wijn is anders van toon dan je zin in de andere wijn. De intellectuele begeerte, nieuwsgierigheid, om het juiste antwoord op een vraag te weten, is iets heel anders dan de begeerte om te ontdekken dat het ene antwoord wel en het andere niet juist is. De vorm van het begeerde komt terug in de begeerte. Het object zorgt ervoor dat de begeerte ernaar scherp of zoet, lomp of verfijnd, hoog of laag is. Het object maakt de begeerte begeerlijk of verfoeilijk. Ik besefte, en grenzeloos was mijn verwondering, dat ik mij niet alleen vergist had door te denken dat ik naar de tuin der Hesperide verlangde, maar ook, en evenzeer, door te denken dat ik naar de vreugde zelf verlangde. De vreugde zelf, beschouwd als niet meer dan een gebeuren in mijn geest, bleek van geen enkele waarde te zijn. Alle waarde lag in datzelfde waarnaar dit vreugde geheten verlangen uitging. En klaarblijkelijk was dat helemaal geen toestand van mijn eigen geest of lichaam. Ik had dit in zekere zin langs de weg van afstrepen vastgesteld. Alles in mijn geest en lichaam had ik uitgeprobeerd, daarbij als het ware mezelf de vraag stellend, wil je dit soms? Is dit het nu? Op het laatst had ik gevraagd of ik soms de vreugde zelf wilde. Ik noemde haar toen esthetische ervaring en had gedaan alsof het antwoord ja kon zijn. Maar
dat had ook geen stand gehouden. De vreugde bleef onverbiddelijk uitroepen: jij verlangt. Ik ben jouw verlangen naar iets anders, iets buiten jou, niet naar jezelf of een toestand van jezelf. Ik vroeg nog niet: wie is de begeerte? Maar alleen: wat is het? Maar dat bracht mij al in de buurt van ontzag, want hierdoor begreep ik dat in de diepste eenzaamheid een weg naar buiten ligt, een omgang plaatsvindt met iets dat weigert zich te vereenzelvigen met enig object van de zintuigen of van sociale en biologische behoeften of met enige fantasievoorstelling of geestestoestand. En dat zich zodoende aandient als iets louter objectiefs. Het is veel objectiever dan vaste lichamen, want niet gehuld in zintuigelijkheid. Het naakte andere, beeldloos, hoewel je verbeeldingskracht het zal begroeten met wel 100 beelden, onbekend, onomschreven, begeerd. Dat was de tweede set, die wellicht gelijk stond met het verlies van je tweede loper. De derde set leek mij op het moment zelf niet gevaarlijk. Hij behelste niet meer dan een koppeling van deze nieuwe opheldering rond de vreugde met mijn idealistische filosofie. De vreugde, zoals ik haar nu zag, bleek erin te passen. Wij stervelingen zijn, in de vorm waarin de wetenschap ons ziet en waarin wij elkaar meestal zien, slechts verschijningen. Maar verschijningen van het absolute. Ons zijn, voor zover daar sprake van is, heeft, om zo te zeggen, wortels in het absolute, dat de uiterste werkelijkheid is. Vandaar dat we vreugde ervaren. Terecht hunkeren we naar de eenheid die we nooit zullen bereiken, tenzij we ophouden afzonderlijke, wijgeheten, verschijnselwezens te zijn. Vreugde is geen bedrog. Haar optreden zorgt veeleer voor je helderste momenten. Momenten waarop je je bewust wordt van het fragmentarische en schimmige karakter van je bestaan. En smacht naar die onmogelijke hereniging waardoor wij teniet gedaan zouden worden. Of het paradoxale ontwaken waarbij blijken zou niet dat je gedroomd had, maar dat je een droom bent. Dit leek intellectueel zeer bevredigend. En ook zelfs emotioneel. Want dat de hemel bestaat doet er meer toe dan dat wij daar misschien ooit komen. Ik merkte niet dat ik een belangrijke mijlpaal gepasseerd was. Tot op dit moment waren mijn gedachten centrifugaal geweest. Dit was het begin van de centripedale beweging. Overwegingen uit heel verschillende ervaringsgebieden begonnen zich met een klikje aaneen te schakelen. Deze ineenschuiving van mijn begeerte leven en mijn filosofie was een voorafschaduwing van de nu snel naderende dag waarop ik gedwongen zou worden mijn filosofie veel serieuzer te nemen dan ooit mijn bedoeling was geweest. Ik zag dit niet aankomen. Ik was als iemand die maar een pionnetje verloren heeft en totaal niet inziet dat hij daarmee, in de gegeven spelsituatie, binnen een paar zetten schaakmat zal staan. De vierde zet was alarmerender. Behalve Engels doseerde ik nu ook, vermoedelijk heel slecht, filosofie. En mijn verdunde Hegelianisme voldeed niet bij mijn onderwijs. Een tutor moet dingen
duidelijk maken. Maar het absolute kun je niet duidelijk maken. Bedoel je iets dat niemand weet of kent? Of bedoel je een bovenmenselijke geest en dus, draai er maar niet langer omheen, een persoon? Hebben Hegel en Bradley en al die anderen eigenlijk ooit wel iets anders gedaan dan het eenvoudige, werkbare, theïstische idealisme van Berkeley met steeds meer geheimzinnigheid omgeven? Ik vond van niet. En deed de God van Berkeley niet precies dezelfde dingen als het absolute? Met het voordeel dat je tenminste enig idee had van wat je met hem bedoelde. Ik vond van wel. Zo moest ik mij terugtrekken in een soort Berkelianisme. Maar het Berkelianisme met hier en daar een vernisje van mezelf. Ik maakte streng onderscheid, zei ik althans, tussen deze filosofische god en de god van de volksreligie. Het was, zo legde ik uit, niet mogelijk een persoonlijke relatie met hem te hebben. Ik dacht namelijk dat hij ons projecteerde zoals een toneelschrijver zijn personages projecteert en dat ik hem evenmin ontmoeten kon als Hamlet Shakespeare kan ontmoeten. Ik noemde hem ook niet God, maar geest. Een mens doet wat om zijn laatste houvast niet te verliezen. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Toen las ik The Everlasting Man van Chesterton en werd mij voor het eerst het gehele christelijke beeld van de geschiedenis gepresenteerd in een vorm die volgens mij hout sneed. Een al te diepe schok wist ik op een of andere manier te ontlopen. U zult zich nog herinneren dat ik Chesterton beschouwde als de verstandigste man die er leefde, afgezien van zijn christelijk geloof. Ik geloof waarlijk dat ik nu dacht, zeggen deed ik het natuurlijk niet, dan zou het onzinnige ervan aan het licht zijn gekomen, dat zelfs het christelijk geloof heel verstandig was, afgezien van het christelijk geloof. Maar erg goed kan ik mij dit niet meer herinneren, want ik had The Everlasting Man nog niet lang uit toen ik iets beleefde dat nog veel verontrustender was. Het was begin 1926. Een van de meest verstokte atheïsten die ik ooit gekend heb, zat in mijn kamer tegenover me bij de haard en zei dat er eigenlijk verrassend goede bewijzen waren voor de historiciteit van de evangelie. Een rare boel, zei hij. Al dat gedoe over de stervende God bij Fraser, een rare boel. Het lijkt bijna alsof het ooit in het echt is gebeurd. Om de verpletterende uitwerking van die woorden te begrijpen, had u deze man moeten kennen. Naderhand heeft hij beslist nooit blijk gegeven van interesse voor het christelijk geloof. Als hij, cynicus van het zuiverste en taaiste soort, niet veilig was, zoals ik toen nog gezegd zou hebben, waar bleef ik dan nog? Was er dan geen ontsnapping mogelijk? Het rare was dat ik, voordat God mij insloot, een moment mocht beleven van wat mij nu voorkomt als volkomen vrije keuze. In zekere zin. Ik zat boven in een bus die de Headington Hill opreed. Zonder woorden, en ik denk ook bijna zonder beelden, kwam mij een feit omtrent mezelf voor de geest te staan. Ik werd mij ervan bewust dat ik iets op afstand hield of buitensloot. Of zo je wilt, dat ik een stijf soort kleding droeg. Iets als een korset of zelfs een pantser. Alsof ik een kreeft was. Ik voelde mij daar op dat moment voor een vrije keuze gesteld. Ik kon de deur open doen of dicht laten. Ik kon het pantser afleggen of aanhouden. Geen van beide mogelijkheden werd als een plicht voorgesteld. Geen van beide ging gepaard met dreigementen of beloftes. Al wist ik wel dat het openen van de deur of afdoen van het harnas onberekenbare gevolgen zou hebben. Het kwam mij voor als een zeer gewichtige, maar ook merkwaardig onemotionele beslissing. Ik werd niet door angst of begeerte bewogen. In zekere zin werd ik nergens door bewogen. Ik besloot open te doen, af te leggen, de teugel te vieren. Ik zeg, ik besloot, maar het leek toch niet echt mogelijk het tegenovergestelde te doen. Anderzijds was ik mij niet bewust van enige drijfveer. Je zou kunnen verdedigen dat ik niet vrij handelde, maar ik neig eerder tot de gedachte dat dit meer in de buurt van een volmaakt vrije daad kwam dan bijna alles wat ik verder ooit gedaan heb. Noodzakelijkheid is wellicht niet het tegendeel van vrijheid. En misschien is een mens nooit zo vrij als wanneer hij, in plaats van motieven aan te voeren, alleen maar zeggen kan, ik ben wat ik doe. Toen kwam de echo in mijn verbeeldingsleven. Ik voelde mij als een sneeuwpop die eindelijk begon te smelten. Het smelten begon in mijn rug. Drup,
trup en al gauw met een straaltje. Ik vond het een nogal vervelend gevoel. De vos was het hegelbos uitgejaagd en rende over open veld. With all the who in the world. Bemodderd en moe. Met de honden nauwelijks één weiland ver. En in de meute bevond zich nu, op een of andere manier, bijna iedereen. Plato, Dante, MacDonald, Herbert, Barfield, Tolkien, Dyson, zelfs de vreugde. Alles en iedereen had zich bij de andere partij gevoegd. Ook mijn student Griffith, later Tom B. D. Griffiths, droeg zijn steentje bij, al was hij zelf nog niet gelovig. Toen hij en Barfield eens bij mij op de kamer de lunch gebruikten, sprak ik terloops over filosofie als een vak, een subject. Voor Plato was het geen subject, zei Barfield, maar een weg. De rustige, maar gloedvolle instemming van Griffiths en de snelle blik van verstandhouding tussen die twee opende mij de ogen voor mijn lichtzinnigheid. Er was genoeg gedacht, gezegd, gevoeld en gefantaseerd. Het was tijd dat er iets gedaan werd. Want natuurlijk was mijn idealisme al lange tijd, theoretisch, verbonden geweest met een ethiek. Wat ons, eindige en half onwerkelijke zielen, te doen stond, was volgens mij het geestbewustzijn te vermenigvuldigen door de wereld vanuit diverse standpunten te bekijken en daarbij toch de hoedanigheid van geest te behouden. Aan een bepaalde plaats en tijd en reeks omstandigheden gebonden te zijn en daarin toch te willen en te denken zoals geest dat doet. Dit was moeilijk, want de daad waarmee geest een wereld en zielen projecteerde, bezorgde die zielen meteen ook verschillende en tegenstrijdige belangen, zodat er een verleiding tot egoïsme ontstond. Maar ik dacht dat ieder mens wel bemachtigd was het emotionele perspectief, gevolg van zijn persoonlijke beperktheid, weg te denken, zoals je het optimistisch perspectief, gevolg van je positie in de ruimte, wegdenkt. Voorkeur geven aan je eigen geluk boven dat van je buurman was zoiets als denken dat de dichtstbijzijnde telegraafpaal werkelijk de grootste is. De manier om deze universele en objectieve zienswijze te hervinden en ernaar te handelen was het dagelijks en uurlijks in herinnering roepen van je ware aard. Weer op te klimmen of terug te keren tot die geest die we nog altijd zijn, voor zover we zijn. Jawel, maar nu voelde ik dat ik dit dan ook maar eens moest proberen te doen. Eindelijk zag ik iets voor me dat, om met MacDonald te spreken, niets meer en niets minder en niets anders dan gedaan moet worden. Er moest een poging tot volmaakte deugd worden ondernomen. Een jonge atheïst kan werkelijk niet zorgvuldig genoeg over zijn geloof waken. Aan alle kanten dreigt gevaar. Je moet de wil des vaders niet doen, zelfs niet proberen te doen, tenzij je bereid bent van de leer te weten. Al mijn daden, verlangens en gedachten diende in harmonie te worden gebracht met universele geest. Ik onderzocht mezelf voor het eerst met een serieus praktische bedoeling. En daar trof ik ontstellende dingen aan. Een dierentuin vol begeerte, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterklas vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens. Mijn naam was Legioen. Natuurlijk kon ik niets doen
nog geen uur stand houden, zonder voortdurend bewust terug te vallen op dat wat ik geest noemde. Maar het subtiele filosofische onderscheid tussen dit terugvallen en dat wat gewone mensen bidden tot God noemen, valt weg zodra je er serieus mee begint. Idealisme is bespreekbaar en zelfs voelbaar. Leefbaar is het niet. Het werd klinkklare onzin nog langer te denken dat geest niets van mijn toenaderingen wist dan wel deze passief onderging. En zelfs gesteld dat mijn filosofie juist was, hoe zou het initiatief dan aan mijn kant kunnen liggen? Ik zag nu voor het eerst dat mijn eigen analogie juist op het tegendeel wees. Mocht er ooit een ontmoeting komen tussen Shakespeare en Hamlet, dan zou die moeten uitgaan van Shakespeare. Hamlet kon geen initiatieven nemen. Misschien was er nog steeds een zeker verschil tussen mijn absolute geest en de God van de godsdienst. Die vraag was niet of nog niet aan de orde. Het schrikwekkende was dat er een volkomen nieuwe situatie ontstond als je serieus geloofde in het soort God of geest waarvan ik het bestaan erkende. Zoals er in dat gruweldal van Ezechiël geruis en beweging ontstond en de dorre beenderen zich aaneenvoegden, zo kwam nu een cerebraal gehulde filosofische theorie in beweging, verhief zich, wierp zijn doodskleed af en ging op zijn voeten staan en werd tot een levende aanwezigheid. Filosofjes spelen zou er voor mij niet meer bij zijn. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben.

En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. U kan er ook de vorige uitzendingen beluisteren. Tot de volgende aflevering.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze zondagavond. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 699. De psalmen vanaf pagina 894. En de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 898. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht. U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tot Vader, Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht ten allen tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont. Met macht bekleed, in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen, waar is toch Israëls God? De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Ze hebben een mond, maar zij spreken niet. Ze hebben ogen en zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij ruiken niet. Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken. Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
Hij zegent alle Godvrezende, geringe en mensen van aanzien. De Heer zal uw aantal vermeerderen, van u en uw nageslacht. Gezegend zijt gij, Heer, door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet zij die gestorven zijn loven de Heer, geen mens die het dodenrijk inging. Maar wij, die leven, wij zegenen hem, vandaag en in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Alberheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest, die heilig maakt, en door uw geloof in de waarheid, gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zou verwerven. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat allen te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof. Heer, gedenk uw volk. Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur. Schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent. Heer, gedenk uw volk. Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk. Heer, gedenk uw volk. Denk ook aan deze gemeenschap die u wilt toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig. Heer, gedenk uw volk. Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen. Heer, gedenk uw volk. Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig. Heer, gedenk uw volk. En bidden we dan samen.

God, alles wat goed is, komt van U. Geef ons wat wij met aandrang vragen. Uw geest, die ons de zin der dingen doet verstaan. Uw leiding, die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht die ons zal toestaan een deeltje van ons land beter te leren kennen. We bevinden ons nog steeds in, zeg maar, de maand naar het nieuwe jaar. Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met het mooie hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God. En deze tocht die wij ondernemen zal een stukje in het teken staan van onze goede voornemens. U weet, het is een beetje een traditie dat mensen goede voornemens maken bij het begin van het jaar en die dan hopelijk ook kunnen volhouden. Wel, wij, pelgrims onderweg, wij weten dat wij Gods genade nodig hebben om dat mogelijk te maken. En daartoe willen we zeer zeker de voorspraak van de heilige maagd Maria vragen. En daarin zal onze tocht kunnen dienen. Wij beginnen onze pelgrimstocht nog in de gewone tijd door het jaar, met een, ja, zal maar zeggen, amper nog vaarwel gezegd aan de kersttijd, en gaan tot het einde van onze tocht binnengaan in de 40 dagen tijd. Het is een zeer korte periode die eigenlijk volgt op elkaar. Dat zal u ook merken in onze komende afleveringen. Vandaag nodig ik u graag uit om opnieuw uw wandelschoenen aan te trekken. Neem ook uw rugzak mee, misschien een kleinigheid om te eten onderweg en een flesje water om te drinken. Altijd heel goed om ook de lichamelijke mens te sterken wanneer men een wandeling onderneemt. Vandaag gaan we dat zeker doen. Eerst gaan wij de trein op en zo naar het station dat het beginpunt vormt van onze pelgrimstocht vandaag.

Zo. We bevinden ons in de gelijknamige provincie, vlakbij de hoofdstad van de provincie en kathedrale stad van de bisschop van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny. Niet in het centrum zelf, wij bevinden ons in het station van Antwerpen-Berchem. En de reden waarom dat we hier willen beginnen, dat is dat we het eerste deeltje van onze tocht een beetje meer zullen te weten komen, onder andere over een gemeenschap die, wanneer we denken aan Antwerpen, er onlosmakelijk mee verbonden is. Namelijk onze broeders en zusters van de Joodse gemeenschap. Heel veel van hen zijn herkenbaar in het straatbeeld door de typische kledij die we zouden kunnen associëren met de zogeheten Chassidische Joden. Maar anderen zijn eerder in de kledij gekleed die wij eerder gewoon zijn. Maar we zullen ontdekken dat de uniformiteit die men daarin zou verwachten, dat die toch een stukje anders ligt. Hoe dan ook, zij zullen ook een deel worden van onze tocht die wij ondernemen. En als ik zeg Antwerpen en onze lieve vrouw, dan zeg ik niet alleen de honderden kapelletjes van de heilige maagd Maria die men kan terugvinden langs de Antwerpse straten, maar dan zeg ik natuurlijk ook onze lieve vrouw kathedraal in Antwerpen, toegewijd aan de heilige maagd Maria, meer nog aan haar ten hemel opneming. Dat zal het einddoel worden van onze pelgrimstocht, waar we in de Mariakapel onze intenties, onze goede voornemens, tot bij de heilige maagd Maria zullen brengen. Eerst ligt er nog een heel aantal kilometers voor ons. We beginnen dus in het station van Antwerpen-Berchem, maar eigenlijk moet ik zeggen in een natuurdomeintje dat men er vlak bij het station kan terugvinden, namelijk het domein Wolvenberg. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aangekomen bij het begin van onze gloednieuwe tocht, bij het begin van het jaar. Het is ondertussen een beetje een traditie geworden dat we in het begin van het jaar op een of andere wijze naar Maria toe gaan. Radio Maria draagt natuurlijk de naam van de heilige moeder van God, wiens hoogfeest wij vieren op de eerste dag van ieder nieuw jaar. En dat komt natuurlijk omdat de heilige maagd Maria het ultieme voorbeeld is in het geloof dat verwijst naar haar zoon Jezus Christus. Ik bevind mij vlakbij opnieuw een kathedrale stad. Een stad die we reeds tweemaal zijn tegengekomen op onze eerdere pelgrimsroutes. Eén keer wanneer we te voet van Heide naar Merksem zijn gewandeld. U weet wel, de aflevering waar we onder andere het graf van Hermanneke Wijns hebben bezocht. En toen waren we natuurlijk in de buurt van, jawel, Antwerpen. Een tweede maal, toen zijn we van rechteroever naar linkeroever overgestoken om zo via het water de route naar Themse te volgen en van daaruit naar Moerzeke. En dan zeg ik natuurlijk de zalige priester Edward Poppe. Maar dat betekent dus dat we de prachtige stad van Antwerpen eigenlijk nog niet hebben aangedaan. We zijn er wel doorgelopen, maar vandaag staat dat dus op het programma. Ik bevind mij echter een eindje af van het centrum. Ik sta namelijk aan de ingang van het natuurdomeintje, moet ik zeggen, Wolvenberg. En dat is vlakbij het station waar ik hier net van de trein ben gestapt. En dat is in Berchem. Antwerpen-Berchem. Nu, de naam Berchem bestaat eigenlijk uit twee woorden. Men noemt dat toponymie, de analyse van waar plaatsnamen vandaan komen. En een beetje onderzoek naar deze tocht heeft geleerd dat Berchem eigenlijk, dus
op te splitsen is in twee woorden, berg en M. En die berg, dat is waarschijnlijk een afkorting van Op den Berg. Wat ook de bijnaam is trouwens van de Hoge Weg. En verwijst dan ook vermoedelijk echt naar het woord berg. Nu, je zou je kunnen afvragen, zijn er dan bergen in de buurt van Antwerpen? Dat niet, maar Berchem is wel het hoogste deel van de vlakte die Antwerpen omringt. En vandaar dat dus de naam zou kunnen komen. Men vermoedt eigenlijk dat als je beide woorden gaat samenvoegen, M kan wijzen op een hoeve of een huis, een woning. En dan krijg je dus samengevoegd woning op de berg of hoeve op de berg. Als we de vroegst gekende geschiedenis van Berchem willen op het spoor komen, dan moeten we naar de middeleeuwen. De ligging van Berchem, dat is ongeveer een 12 meter boven de overstromingsgebieden van de Schelde, deed een kleine gemeenschap ontstaan die leefde van landbouw, jacht en visvangst. Een heel bijzonder detail, dat is dat er een overlevering is die zegt dat de heilige Willibrordus hier geweest is. Hij is hier op bezoek geweest in 710... en zou hier zelf een houten kapelletje hebben opgericht, dat later door de Noormannen werd verwoest. Men zou zich dat moeten voorstellen en situeren in het Berchembos. Er kwam uiteindelijk een stenen kapel in de plaats en de oudste gedeelten van de huidige kerk dateren van het einde van de 15e eeuw. Jawel, die kerk is dus nog altijd hier te vinden. De Sint-Willibrorduskerk. Het is de oudste kerk van Berchem. In 1249 komt Wouter Berthout van Ranst, een lid van de adellijke Brabantse familie Berthouts, naar het dorpje en wordt daardoor de eerste heer van Berchem. En deze heren van Berchem behielden zich het recht om dorpsoverheden te benoemen, recht te spreken en natuurlijk ook belastingen te innen. En ondanks zijn goede ligging telde Berchem in het jaar 1450 slechts 40 woningen, 40 huizen. Dat zou echter snel veranderen in het Ancien Régime, want Antwerpen werd al heel snel een belangrijke handelsstad. En het verkeer vanuit deze stad richting Mechelen nam dus toe. Zo vestigden zich nog voor 1550 tal van hoefsmeden, wagenmakers en herbergiers langs de Oude Baan. En dat is vandaag de dag de Generaal Le Mansstraat en de Floralienlaan. Je zou kunnen zeggen dat de Gouden Eeuw aanbreekt voor Berchem. Het inwonersaantal zal flink oplopen, tot 3000. En die hebben zich gespecialiseerd in allerlei nijverheden en ambachten. We spreken ook over de periode van de eerste stenenhuizen en de bouw van de Sint-Willibrorduskerk, die getooid wordt met een echt uurwerk. De tweede helft van deze eeuw bracht echter het noodlot over het dorp. We krijgen de komst van het Spaanse verzet tegen de reformatie onder de Calvinisten. Natuurlijk, wanneer we dat zeggen, zeggen we ook beeldenstorm. En die kent haar hoogtepunt op 21 augustus 1566. De woede van de Calvinistische volksbeweging richtte zich tegen de geveste instellingen en bestreed de godsdienstige conventies door het vernietigen van kunstwerken en religieuze beelden. Eigenlijk ja, het vernietigen van religieus patrimonium. Niet alleen de kerk werd daarbij zwaar geteisterd, maar het dorp werd met de grond gelijk gemaakt. Een actie van de Spaanse bezetter kon niet uitblijven en zij stuurden, jawel, de hertog van Alva, Fernando Álvarez de Toledo, naar de Schelde-regio. En het verzet werd tijdelijk verbroken.
De hertog van Alva slaagt erin om kasteel Kanstinkrode in te nemen. Na de 6 jaar durende harde heerschappij van de hertog van Alva bleek de opstand toch niet neergeslagen. Eerder het tegendeel. Het vertrek van de hertog veranderde het kasteel in een roversnest dat een belangrijke rol speelde tijdens de Spaanse furie. Lezen we maar in een document uit 1584 in de aanloop naar de val van Antwerpen. Dat men hetzelfde dorp, toren en de kerken zal ruïneren en de destrueren met de huizingen. Na het jaar 1605 kon men voor het eerst herademen en begon men met de heropbouw van de kerk. Maar het einde van de militaire dreigingen was nog lang niet in zicht. In de tweede helft van de 17e eeuw komen de Hollandse troepen regelmatig hier oorlogsschatting opeisen in Berchem. Maar ook de ambachten hadden het moeilijk. Zware concurrentie van de buitenambachten en de inkrimping van de bevolking tot gevolg. Komen we in de 18e eeuw terecht, wel dan zien we een periode van rust en economische heropleving. Opnieuw een aangroei van de vestiging van hoefsmeden en herbergiers langs heen de gekasseide Grote Steenweg. En ook de boeren doen het goed. De aardappelteelt zorgt voor succes. En dat doet natuurlijk opnieuw het bevolkingsaantal aangroeien tot een aantal van ongeveer 2000. Wanneer keizer Jozef II echter naar onze streken komt, breekt er een nieuwe woelige periode aan. De Brabantse omwenteling. De inwoners van Berchem zullen de gezamenlijke aankoop moeten aangaan van een kanon. En meneer Pastoor die koopt er zelfs 3. In 1830 bouwde men ten noorden van Berchem in de wijk Haringrode een voor de tijd hypermodern militair hospitaal en arsenaal op. In 1912 verwierf de stad Antwerpen al een groot gedeelte van Berchem, waaronder Laag Middelheim en het kasteelpark Vogelenzang. De Wilrijkse Poort kwam daarbij van Berchem in Antwerpen te liggen en ook kwam er een grondruil in Zurenborg. Nog even een blik op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Berchem die werd rond 20 mei 1940 bezet door het Duitse leger en bevrijd op 4 september 1944. En wanneer we zo meteen vanuit Berchem richting het centrum van Antwerpen zullen wandelen, dan gaan we voorbij 2 wijken die gekend zijn omwille van hun inwoners die opvallen in het straatbeeld. Hoewel men dat natuurlijk in het straatbeeld van Antwerpen wel gewoon is. Jawel, dan hebben we het over de Joden, de Chassidische Joden in het bijzonder, die met hun kenmerkende kledij, u hebt hen ongetwijfeld al eens gezien of ontmoet. En we hopen ook met een van hen toch in gesprek te kunnen gaan. Ze hebben een beetje de reputatie van een eerder gesloten gemeenschap te zijn, maar wij gaan toch proberen om met een van hen in gesprek te gaan en vooral een beetje meer te leren kennen over de Joodse geschiedenis en de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen hier in ons land. U moet weten dat vanuit Berchem minstens 1048 Joden afgevoerd zijn naar de concentratiekampen in Duitsland. En de overgrote meerderheid daarvan vond helaas de dood in een concentratiekamp. Het is een geschiedenis. De Holocaust, alles wat ermee te maken heeft, het blijft onlosmakelijk in het geheugen van velen. Hoewel dat men toch ziet vandaag de dag dat er een groeiend aantal mensen is die niet meer, vooral jongeren dan, niet meer zich bewust zijn van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat antisemitisme is. We zien ook een aangroei van antisemitisme in onze samenleving. Zaken die zeer droevig zijn. En die ons moeten waarschuwen dat de boodschap van Paus Francis

werd ze opnieuw bij Antwerpen gevoegd. Ja, toch heel bijzonder dat we hier de heilige Willy Brordus op deze wijze op het spoor komen. Het is lekker fris vandaag. Winterse temperaturen, dat hoort ook bij deze tijd van het jaar natuurlijk. En wij gaan opnieuw de rugzak opnemen. En gaan als het ware een bedevaart ondernemen naar de kathedraal van Antwerpen. Want die is natuurlijk toegewijd aan de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw. En op deze tocht, dierbare luisteraars, nemen we al uw intenties, uw goede voornemens voor dit nieuwe jaar mee en gaan ze neerleggen bij de heilige maagd Maria, die ons van Radio Maria en u ongetwijfeld ook al zoveel geschonken heeft in de afgelopen jaren. Ook een dankbaarheid voor de jaren dat Radio Maria reeds het evangelie mag laten weer klinken in ons land. Er zijn redenen genoeg om met grote dankbaarheid naar de kathedraal van Antwerpen te gaan. En natuurlijk, kathedraal betekent dat er ook een bisschop is. De bisschop van Antwerpen is Monseigneur Johan Bonny. En we gaan ook zeker even gaan aanbellen bij het bisschopshuis om te zien of hij thuis is vandaag. Maar dat ligt nog in het verschiet en zal ook voor mij een verrassing zijn. Zoals u weet, we ontvangen wat God in onze handen wil leggen. En als bedelaars gaan we op die manier op weg als pelgrims vanuit Berchem naar Antwerpen. En ik neem u zeer graag mee. Zo, en alvorens wij de echte weg gaan kiezen richting dus de wijken die we gaan doorwandelen. Meer bepaald zullen wij zeg maar tussen twee wijken wandelen, namelijk dat van Zurenborg en Haringrode. Een woordje nog over de Wolvenberg, want de Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Op een boogscheut, zoals u hoorde, van het station van Antwerpen-Berchem tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg. Het gebied is eigenlijk ingericht als een natuurwandelpark. Het aangeduide wandelpad is het hele jaar door vrij toegankelijk en je vindt de hoofdingang op de hoek van de Singel en de Posthofbrug, net achter het station van Antwerpen-Berchem. Kom je met de fiets? Neem dan de fietsroute aan de zijde van de Brilschans. En via de Biramont-route kan je een 40 kilometer lange tocht maken langs alle forten die ooit de grote omwalling van Antwerpen moesten beschermen. Aan de kant van de Brilschans, een Berchemse lunet van het fort, strekt het gebied vlakbij fietsknooppunt 4, Antwerpen, zich uit langs een fietspad dat je van het Nachtegalenpark fietsknooppunt 40 naar het Ter Rivierenhof in Deurne, fietsknooppunt 3, voert. En dus, mocht u met de fiets komen, heeft u de mogelijkheid om voorbij Wolvenberg te komen door het op te nemen in die grote route. Maar wij zijn te voet natuurlijk vandaag. En dit kleine natuurreservaat, erkend sinds 2001 als zodanig, is een stedelijk natuurgebied. En gevestigd op de restanten van de grote omwalling van Antwerpen. Het gebied ligt in een fossiele meander van de Schelde. De plantengroei hier is grotendeels gebonden aan de kalkhoudende ontsluitingen van de Berchemse Vest, het verloren water, en de oorspronkelijke aardenomwalling van 1859. Hier kan de wandelaar een sterk staaltje van spontane verbossing terugvinden op een typische Antwerpse bodem. Behalve bos en kalkrijke graslanden is er in Wolvenberg ook een vochtig wilgenbroek met poelen. Tal van waterplanten en amfibieën voelen zich in deze poelen thuis. En als u de poelen hoort en water, dan hoort u dat u zeker gepast schoeisel moet aantrekken. Ik zou niet op ongepast schoeisel echt wandelschoenen aantrekken als u door deze zone wil komen, zeker als het een beetje geregend heeft of wat aan het miseren is, zoals het tijdens onze tocht het geval was, wel, dan wordt het echt een groot modderbad. Nog leuk om door te lopen,

maar toch met aangepast schoeisel als het kan. Je vindt op de hellingen en de hoger gelegen delen heel wat iep. En op de lager gelegen deeltes vind je de gewone es, de schietwilg, de zomereik en de veldesdoorn. In de rijkelijke struiklagen zal je er de framboos terugvinden, de hazelaar, de sleedoorn, het rode kornoelje, de kardinaalsmuts en de gewone vlier. Ook dolle kervel, look zonder look en geel nagelkruid hebben het er danig naar hun zin. Dankzij het jaarlijks maaien van de spoorwegberm kan je in de bloemrijke graslanden naast Margriet ook gewone sikkelklaver en veldkruidkers bewonderen. In het Essen-Iepenbos is de voorjaarsflora het mooist. Er broeden roofvogels, zoals de sperwer en de boomvalk. En vooral rond de vijver is het aantal epifieten, zoals de haarmuts en verschillende lichenen, groot. Wolvenberg blijkt niet alleen van belang omwille van het groot aantal mollusken dat er voorkomt, maar ook omwille van een aantal zeldzame soorten die hier leven. Zo is er reeds een slakje gevonden dat sinds 1950 niet langer levend was aangetroffen in België. En ook andere zeldzame soorten, zoals de grof geribde glasslak, de slanke kielnaaktslak en de dwergkorfslak kunnen hier worden waargenomen. De grof gestreepte glimslak en de dikke korfslak zijn zelfs met uitsterven bedreigd. En het zijn twee soorten die voorkomen op zeer vochtige plaatsen, zoals langs de waterkant of in plassen. Maar ook onder rottende bladeren of onder hout vertoeven ze graag. Het is daarom dus absoluut noodzakelijk om de biotoop van deze twee soorten op de Wolvenberg te beschermen. En dus een goede tip, als u daar wil gaan wandelen, blijf op de aangeduide paden. Ga niet zomaar gaan rondlopen. We horen zelfs dat er zeldzame diersoorten er hun thuis hebben. En dus is het belangrijk dat de wandelaars de nodige aanwijzingen van de natuurpunt volgen. Het is niet zo'n heel groot gebied, maar zeker de moeite om eens door te wandelen, bij voorkeur als het wat droger is. Maar goed, een beetje modder aan de wandelschoenen kan ook helemaal geen kwaad. We zullen het onderweg zeker verliezen. We gaan verder op onze tocht en trekken zo richting het centrum van Antwerpen en ontdekken zo de gemeenschap die zich onder andere in de wijk

En zo, dierbare luisteraars, ik sta ondertussen op een steenworp verwijderd van het stadspark, waar we zo meteen doortrekken. Wat betekent dat ik ondertussen door de wijk Zurenborg ben getrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem. En zoals ik daarnet heb verteld, betekent dat dat we zeker mensen zijn tegengekomen van de Joodse gemeenschap, in het bijzonder van de Chassidische gemeenschap, te herkennen aan hun hoofddeksel en aan hun kledij. Ik was daarnet in gesprek met een jonge man die lid is van de Chassidische gemeenschap. En ik vroeg hem of het mogelijk was om eventueel enkele vragen te stellen aan hem of aan iemand anders. Maar hij maakte er mij attent op dat het vandaag zaterdag is. Dat betekent dat gisteravond tot en met deze avond de Shabbat natuurlijk is ingegaan. En dan zal het ook niet gemakkelijk zijn om iemand te kunnen spreken. Ze gaan naar de synagoge voor het gebed, vervolgens naar huis om samen met het gezin en de familie te eten. En dat maakt natuurlijk het belangrijkste onderdeel, zeg maar, van het dagelijkse leven van de Joodse gemeenschap uit. Ze leven voor en naar God gekeerd. En dus vandaag is het Shabbat. Wat betekent dat ze dus heel wat activiteiten doen, vooral die te maken hebben met het gebed en bezoek aan de synagoge. Daar heb ik daarnet ook gezien dat heel veel leden van de Chassidische gemeenschap, mannen, binnengingen in een bepaald gebouw. En de jonge man waar ik daarnet mee in gesprek was, die maakte ermee op attent dat het inderdaad gaat over een synagoge. Nu goed, het geeft wel de gelegenheid natuurlijk om eens iets te vertellen over de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De gemeenschap bestaat uit zo'n 20.000 mensen. Er zijn twee wijken, dus onder andere Zurenborg, maar zeker ook de Diamantwijk wordt dat genoemd. Dat is de zone rond het Centraal Station. Ook daar wonen vele Joden. Na New York, Londen en Jeruzalem woont hier een van de grootste gemeenschappen van Charedische of orthodoxe Joden ter wereld. Ook Klein-Antwerpen en Haringrode, hier niet ver van, twee wijken aan de Antwerpse Lange Leemstraat. Er zijn eigenlijk twee orthodox-Joodse gemeenten in Antwerpen, Magzikei Hadas en Shomrei Hadas. Het overgrote deel van de Charedische Joden zijn Chassidische Joden. En de leden die worden Chassidim genoemd. Het vindt zijn oorsprong in Oost-Europa en het is een van de stromingen binnen het Charedisch Jodendom. En dan is er ook een kleine gemeenschap van niet-Chassidische, Lidwaks, ofwel Midnagdiim. En ook zijn er modern-orthodoxe synagoges en organisaties van Georgische Joden en een Sefardische synagoge, Joodse organisaties en veel jongere verenigingen. In de Joodse wijk bevinden zich tientallen kleine Joodse scholen, want iedere beweging heeft zo zijn eigen school. Er zijn ook enkele grotere meisjesscholen. Aangezien meisjes over het algemeen naar een niet specifiek aan hun Chassidische stroming gebonden school gaan. Dus het zijn vooral de mannen en de jongens die naar een school gaan die typisch is voor die bepaalde stroming binnen het Charedische Jodendom. De grootste beweging die hier zijn thuisbasis heeft en waar ik letterlijk op een steenworp van afstaat, is Pshevorsk. De rebbe, of de leider van zo'n beweging, rabbijn Leibisch Leiser, die woont ook in Antwerpen. Andere plaatsen waar we deze gemeenschap terugvinden is Londen en Manchester in het Verenigd Koninkrijk. En op feestdagen komen zij allen massaal naar Antwerpen toe. We vinden hier ook meerdere kolelim terug. Daar kunnen getrouwde jonge mannen na het huwelijk verder leren. In het district Wilrijk bijvoorbeeld is de beroemde Charedische yeshiva Eitz Chaim gelegen, waar een honderdtal jonge mannen uit de hele wereld de Talmud en andere Joodse teksten bestuderen. En ik denk dat er eigenlijk nog altijd heel veel
ja, onwetendheid is als het neerkomt op de gemeenschap. En onbekend is natuurlijk ook een beetje onbemind. Toen ik daarnet die jonge man spontaan aansprak op straat, op een heel vriendelijke manier te woord gestaan, in het Nederlands natuurlijk, want het is ook hun moedertaal. En dat is toch een bijzondere ontmoeting zo, hier in Antwerpen. Zoals u weet, de Joden die hebben een belangrijke rol in de diamanthandel gehad. Vandaag de dag is dat eerder in handen van Indiase zakenlieden. Een groot deel van de Joodse gemeenschap is niet langer actief in de diamanthandel. En daarnet, toen ik van het station van Antwerpen-Berchem richting Antwerpen Centrum wandelde, toen kwam ik de Erof tegen. Dat is eigenlijk een gebied omgeven door water, stadsmuren of bij gebrek hieraan, zoals in Antwerpen, door een draad die op boomhoogte, zowat 6 meter, rond het gebied gespannen wordt. Het is namelijk zo dat vrome Joden zich enkel op de Shabbat buitenshuis slechts beperkt bewegen. En daarom creëert de afspanning een soort van fictief huis waarbinnen de Joodse gemeenschap zich toch vrij mag verplaatsen. Om het dagelijks leven natuurlijk ook mogelijk te maken. Nu, de Antwerpse is uniek omdat het de enige is die een hele stad omspant. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met Parijs of New York, daar gaat het over een bepaalde wijk waar de Erof rondgespannen is, maar in het geval van Antwerpen is het de hele stad. De al dan niet aanwezigheid van zo'n Erof is een belangrijke factor waarbij Chassidische Joden of Orthodoxe Joden een keuze maken in woonplaats. Gezien de praktische voordelen van een Erof geven Orthodoxe Joden er de sterke voorkeur aan op een plek te wonen waar er zo één is. En Antwerpen die voorziet dus daarin. Interessant om toch iets te weten te komen over de Joodse gemeenschap hier in Antwerpen. Een 20.000 mensen dus die behoren tot die Joodse gemeenschap, waarvan een deel Chassidische Joden die deel uitmaken van de Charedische Joden en de stroming binnen het Jodendom. Tegenover de Litouwse Joden dus, waar slechts een kleine gemeenschap ervan aanwezig is in Antwerpen. Ik vond het toch heel bijzonder om even met iemand van de Chassidische gemeenschap in gesprek te kunnen gaan. Ook al was het heel kort, want hij was gehaast om naar de synagoge toe te gaan. Maar op die manier hebben we toch een gemeenschap die onlosmakelijk verbonden is ook met Antwerpen en met het straatbeeld van Antwerpen kunnen ontmoeten op deze wijze. We gaan opnieuw de rugzak opnemen en gaan verder. Volgende halte is het Stadspark van Antwerpen.

En met dat lied van The Strangers, dat door het stadsbestuur van Antwerpen werd uitgeroepen als het volkslied van Antwerpen, komen we terecht in het stadspark. We gaan daar zo meteen wat meer over vernemen. Maar alvorens we echt de binnenstad binnentrekken, is het toch wel goed om bij wijze van besluit van onze aflevering vandaag even stil te staan bij de geschiedenis van Antwerpen. Zij het op een zeer sumiere wijze, want er valt heel veel over te vertellen. De stad aan de Schelde, waarvan de inwoners ook wel senioren worden genoemd. Wel, die Schelde die was in de 11e eeuw, net zoals nu trouwens, een getijdenrivier. Met die nuance dat de verschillen tussen hoog- en laagtij in die periode veel minder groot waren. Is het verschil tussen beide tegenwoordig meer dan 5 meter? 1000 jaar geleden was dat amper 1 meter. En de hoofdreden voor de veel minder aanwezige getijden in de 11e eeuw was dat de Schelde gewoonweg niet rechtstreeks verbonden was met de Noordzee. Enkele kleinere waterwegen die zorgden tussen de 9e en de 12e eeuw voor de watertoevoer van de Schelde. Nu, aangezien de riviertjes in de Schelde-delta ondiep waren, konden enkel schepen met weinig vracht, met weinig diepgang, verder inlands varen. En voor de Noormannen, die zich met hun zeer wendbare schepen op zowat alle wateren wel wisten te redden, was het bevaren van deze rivieren een koud kunstje. In 1836 na Christus bereikten ze op die manier het toenmalige Antwerpen, dat ze, hun reputatie kennende, onmiddellijk verwoesten. De Noormannen die bouwden op een stuk grond dat eigenlijk uitsprong in de Schelde en dat met de rechttrekking van de Scheldekaaien na 1875 verdween, een nieuwe nederzetting. En deze werd naar goede Noormannen gewoonte cirkelvormig geconcipieerd in vier gesneden door de niet langer bestaande Mattenstraat en de Zakstraat. Rondom Antwerpen werd een verdedigingsgracht aangelegd, de latere Burchtgracht. Trouwens, u kan nog een stukje daarvan zien eigenlijk. De straatnaam verwijst naar de vroegere functie ervan, de Burchtgracht. Tijdens de regeerperiode van keizer Otto I, we spreken over de periode van 912 tot 973, werd een verdrag gesloten met de Noormannen. En de houten omwalling rondom het 10e eeuwse Antwerpen werd vervangen door een stenen omwalling. Nu, de keizer had zo zijn reden voor deze beslissing. Als keizer van het Duitse Rijk was het namelijk zijn taak om de westelijke grens, de Schelde dus, te versterken. Aan de andere kant van de rivier lag immers het aan macht winnende graafschap Vlaanderen, het noordelijk deel van het West-Frankische Rijk. Met als doel de rijksgrens te versterken, creëerde Otto markgraafschappen, militaire grensgebieden met elk een versterkte burcht. En naast Antwerpen werd ook Eename en Valenciennes in grensmarken veranderd. 1221. Antwerpen die krijgt stadsrechten. De Brabantse hertog Hendrik I zakte persoonlijk af naar Antwerpen om die te overhandigen. Dat de hertog van Brabant deze plechtigheid waarnam, kwam omdat het Antwerpse markgraafschap in 1106 deel was gaan uitmaken van zijn hertogdom Brabant. De restanten van de middeleeuwse burcht zijn helaas in de 19e eeuw verdwenen. Wat overbleef was een stukje van de omwalling die dienst deed als gevangenis. Hier gaat het, jawel, over het steen. Iets wat afgezonderd op de Scheldekaai terug te vinden en waar we tijdens onze pelgrimstocht nog zullen langsgaan. Het lijkt vandaag de dag alsof het steen een op zichzelf staand kasteel was, maar dat is dus slechts schijn. De neogotische afwerking werd in de jaren 1890 aangebracht. Eigenlijk met de bedoeling om het gebouw te verfraaien. Vanaf de 13e eeuw zullen zware stormvloeden ervoor zorgen dat die Schelde-delta in een estuarium wordt getransformeerd.
U heeft dat woord eerder gehoord. We hebben daarover gesproken. Een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden. Een eerste periode van stormvloeden tussen 1288 tot 1304 speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hontemond. 100 jaar later volgde een tweede periode van stormvloeden tussen 1375 en 1404. En deze zorgde ervoor dat het belang van de noordelijker gelegen Oosterschelde daalde en dat ten gunste van de zuidelijker gelegen Honte. Geleidelijk aan begon men de Oosterschelde als Oude Schelde aan te duiden en de Honte werd vanaf de 16e, 17e eeuw als Westerschelde aangeduid. Intussen ging het bergaf met de andere grote havenstad die we in Vlaanderen terugvonden, Brugge. De verzanding van het Zwin. En dat gebeurt dus in diezelfde periode waar de Westerschelde vorm krijgt. De in Brugge gevestigde handelshuizen van de Venetianen, de Genuezen, de Portugezen enzovoort, die zagen in dat de toestand in Brugge steeds hopelozer werd. Trouwens, het is daar dat ook de diamantnijverheid in ons land is geboren, namelijk in Brugge. Daar kwam nog bij dat keizer Maximiliaan van Oostenrijk de Bruggelingen zwaar strafte voor hun aandeel in de opstand tegen zijn bewind. Brugge diende haar stadsmuren af te breken. En een groot deel van de bevolking, die zich steeds onveiliger voelde, zocht zijn heil ergens anders, waaronder in Gent en Antwerpen. Toen dan, in 1501, de Portugezen hun markt voor specerijen in Antwerpen vestigden, was het lot van Brugge helemaal bezegeld. De bloeiperiode van het Venetië van het noorden kwam ten einde en het was het begin van de Gouden Eeuw voor Antwerpen. En dat merk je dus ook als je door de stad loopt, dat zij zulke grote opbloei heeft gekend. De rijkdom van de oude gebouwen en de geschiedenis die de stad uitademt, komen je werkelijk tegemoet. Tegen de 16e eeuw was de Westerschelde een feit. De getijdenwerking werd aanzienlijk groter en dus ook de mogelijkheid om met grotere schepen verder landinwaarts te varen. Voor Antwerpen vormde deze rechtstreekse verbinding met de Noordzee echt een geschenk van God. In combinatie met de ondergang van Brugge zorgde de rechtstreekse route naar de zee via de Schelde voor een toestroom van mensen, schepen, rijkdommen en andere zaken. Reeds in de loop van de 13e en 14e eeuw had Antwerpen als havenstad aan belang gewonnen. Met koggeschepen, platbodems met een beperkte diepgang, voeren zeelui vanuit de Brabantse havenstad naar onder meer de Hanzesteden aan de Oostzee. Hoewel zelf nooit tot de Hanzeliga toegetreden, slaagde Antwerpen er op die manier in een graantje mee te pikken van de internationale handel die dit verbond met zich meebracht. Maar ook mediterrane boottypes slaagden erin diezelfde periode in Antwerpen. Antwerpen te bereiken. In de jaren 20 van de 14e eeuw meerden de eerste Venetiaanse galeien aan langs de Antwerpse Scheldekade. Brugge was toen nog steeds de hoofdbestemming van de Venetianen. Maar de basis voor de Italiaans-Antwerpse handelscontacten uit de 16e eeuw werden wel degelijk twee eeuwen eerder gelegd. Net zoals de kogge had ook de galei een geringe diepgang. Wat maakt dat de nog steeds vrij ondiepe Schelde van de late middeleeuwen voor dit type schepen bevaarbaar was. Toen de Westerschelde tegen 1500 een feit was, konden ook zwaardere scheepstypes, zoals de kraak, tot Antwerpen varen. En deze werden gebruikt om op open zee te varen. Zoals de Santa Maria, een karveel, een voorloper van de kraak was, het schip waar Columbus mee voer en uiteindelijk Amerika ontdekte in 1492. Het spreekt voor zich dat dit gegeven een onbetaalbare waarde was voor de groei van Antwerpen en beetje bij beetje breidde de stad uit. Een evolutie die op Antwerpse stadskaarten vrij nauwkeurig te volgen valt.
De stadsgrenzen werden gemarkeerd door natuurlijke en uitgegraven kanaaltjes, vlieten of ruien genaamd. Van deze openbare riolen rest nu niets meer. Een deel werd in de 19e eeuw overwelfd, een ander deel gedempt. Uitbraken van cholera, die vooral in havensteden voorkwamen, was de reden daarvoor. En enkel de naamgeving herinnert nog aan het belang dat het Scheldewater ook voor de bewoners die verder van de kaai af woonden speelde. Denk maar aan de Burchtgracht, Sint-Jansvliet, Sint-Pietersvliet, Suikerrui, Brouwersvliet enzovoort. Het zijn echo's van een niet zo heel ver verleden. Trouwens, onthoud die naam Sint-Jansvliet, want die komt later nog terug in onze pelgrimstocht. In het oude Antwerpen waren er verschillende legenden die tot doel hadden om mensen, en vooral kinderen, te verhinderen om in een van de Antwerpse binnenwateren te vallen. De lange wapper in Antwerpen diende om ze bij de vlieten vandaan te houden. Lange wapper die van gedaante kon veranderen, huisde namelijk nabij het water. Reden te meer om die plaatsen te mijden. En die schrikwekkende lange wapper staat trouwens ook trots aan de ingang van het steen vandaag de dag, in de vorm van een beeld. Antwerpen groeide in de 16e eeuw uit tot een internationale metropool. De boekdrukkunst kreeg een enorme boost, maar ook de cartografie onder Mercator. Antwerpen kreeg ook een van de meest moderne stadswallen uit die tijd, gemaakt door een Italiaan, Donato de Boni. Een nieuw stadshuis in 1565. En tal van andere gebouwen, samen met een beurs in 1531. Woorden zoals signor, een echte Antwerpenaar, en pagader, een klein iemand, herinneren ons vandaag de dag nog aan talrijke Portugezen, Italianen, Spanjaarden en andere vreemdelingen die in de Scheldestad resideerden. Het is namelijk een verbastering van het Spaanse señor en werd door onder meer de Spanjaarden gebruikt om de Antwerpse hoge heren aan te spreken. Pagader is dan een verbastering van het Spaanse pagador. De pagadores waren Spanjaarden die te klein waren om dienst te nemen in het leger. En dientengevolge maakten zij zich nuttig door de soldij aan de soldaten uit te betalen. Wat betekent natuurlijk pagare. Een gevolg van het cosmopolitisch karakter van Antwerpen in die tijd waren ook de religieuze hervormingsbewegingen. Met name het protestantisme en het calvinisme kregen voet aan de grond in de Scheldestad. En dat natuurlijk in strijd met de katholieke koningen Karel V en zijn zoon Philips II. De gevreesde Spaanse inquisitie trad dan ook meedogenloos op, vooral na de beeldenstorm van 1566. De 80-jarige oorlog brak uit en na Brugge begon nu ook voor Antwerpen de zwanenzang. Philips stuurde de ijzeren hertog van Alva naar de Scheldestad met de bedoeling orde op zaken te stellen. We ontmoeten hem reeds in Antwerpenbergen. En Alva liet standtepeden en kasteel bouwen ten zuiden van de stad, de zogenaamde Spaanse citadel of het Zuiderkasteel. In 1585 zal het doek definitief vervallen. De hertog van Parma, Alexander Farnese, die zal erin slagen Antwerpen te veroveren voor de Spanjaarden. En van de 100.000 inwoners die Antwerpen zowat midden van de 16e eeuw telde, was enkele jaren later minder dan de helft over. Met tienduizenden trokken de veelal geschoolde Antwerpenaren naar een andere plaats. Een groot deel strandde in Amsterdam, legde daar het fundament van een nieuwe Gouden Eeuw, ditmaal die van de Nederlandse Republiek. Van 1585 tot 1863 bleef de Schelde gesloten. In 1648, bij de Vrede van Münster, op het einde van de 80-jarige oorlog, werden de puntjes wat dit betreft nog eens op de i gezet. Grote vrachtschepen mochten niet langer passeren. Alle andere schepen dienden ter hoogte van de Westerschelde tol te betalen aan de Nederlanders. En pas met het afkopen van de Scheldetol in 1863 door de Belgische regering werd de Schelde opnieuw bevaarbaar voor vrachtverkeer.
Niet langer kogges, galeien of kraken, maar grote zeil- en stoomschepen. Iets waar de Antwerpse kaai niet was op voorzien. Er dienden dus veranderingen te komen en daarbij werden onder andere zelfs nog onder Napoleon het Grand Bassin en Petit Bassin, het huidige Willemdok en Bonaparte-dok, uitgegraven. Er is veel water naar zee gestroomd vooraleer de knoop werd doorgehakt, maar vanaf 1875 begon de afbraak van wat steeds het kloppende hart van de metropool was geweest, de Werf. Dat eeuwenoude trefpunt van de Antwerpenaar uit het verleden, die legendarische strook aangespoeld land, waar 1000 jaar daarvoor de Noormannen hun kamp hadden opgeslagen, verdween. En ook de stadswallen. Om plaats te maken voor grote boulevards. Vandaag de dag de Frankrijklei, Italiëlei en Amerikalei. In de jaren 70 van de 19e eeuw werd het Zuiderkasteel afgebroken. Met een compleet nieuwe wijk tot gevolg, het Zuid. Met als meest markante gebouw het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Ter compensatie van het afnemen van de Scheldekaai kregen de Antwerpenaren eind van de jaren 80 van de 19e eeuw een Noorder- en Zuiderterras. Met de komst van alsmaar grotere en zwaardere schepen ontstond de behoefte aan nieuwe, diepere aanmeerplekken. De Scheldekaai raakte al gauw gedateerd en waar de Antwerpse haven zich aanvankelijk zowel naar het noorden als naar het zuiden uitbreidde, sloeg de balans uiteindelijk toch in het voordeel van het noorden door. De dokken in het zuiden van de stad werden gedempt en in het noorden kwamen er steeds nieuwe bij. Een beetje een geschiedenis van Antwerpen in vogelvlucht. En we danken daarbij de bijdrage van de heer Jeroen Follens, onder meer om deze informatie te bezorgen.

En zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, deze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht doorheen Antwerpen en staan aan de voet van het Antwerpse Stadspark. We trekken erdoor richting onze eerste halte en dat is het Maagdenhuis. En dat past in het kader van de jeugdzorg in Antwerpen, dat door de eeuwen heen. Dat ontdekken wij een volgende keer. En we ontmoeten een bijzondere gast in de botanische tuin. Dat is voor een volgende aflevering. Alvast bedankt om tot hier mee te wandelen en graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het boek Jona, het Oude Testament, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 11. De Heer zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer, zijn God. Hij zei, in mijn nood roep ik de Heer aan. En hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik, luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen water omgeven mij, al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Het water staat tot mijn lippen, de oceaan omringt mij. Mijn hoofd is met wier omwonden. Tot aan het grondvlak van de bergen ben ik in de onderwereld afgedaald. Haar grendels zijn achter mij dichtgegaan voor eeuwig. Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, Heer, mijn God. Nu mijn levensadem het begeeft, gaan mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen in uw heilige tempel. Degenen die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Maar ik wil onder lofgezang offers aan u brengen. Ik wil me houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Toen sprak de Heer tot de vis, en de vis spuwde Jona op het dorp.

In eerdere uitzendingen hebben we het al gehad over de profeet Jona. Hoe Jona wegtrekt van zijn missie. In de plaats van naar het oosten te gaan, naar die grote stad Nineveh, gaat hij uit angst naar het westen toe, naar Tarsis, een stad in Spanje. Hij vertrekt ver weg van God. En zelfs op de boot staat er geschreven dat hij naar het diepste ruim ging om te slapen. Jona daalde af naar het allerdiepste, weg van de Heer. Maar de Heer zal hem blijven roepen. En ditmaal met een ramp. Het schip waarop hij zat geraakt niet meer verder. En hij wordt als oorzaak gezien. Jona wordt in zee geworpen en de zee wordt terug kalm. En nu hebben we de passage gelezen waarbij Jona in de buik van de vis spreekt tot God. Hij bidt. We hebben reeds gezegd ook dat Jona wordt aangehaald in het evangelie, wanneer Jezus zegt, het enige teken dat deze generatie zal ontvangen, is het teken van Jona. Het feit dat Jona tot de allerdiepste diepten gaat, was reeds een teken. Een teken van wat Jezus ook zal doen, namelijk naar het allerdiepste gaan. Hij zal afdalen, zoals we het in de geloofsbelijdenis, het credo zeggen, ter helle. Hij gaat naar het diepste om iedereen te redden. Daarin konden we dus reeds een teken zien, zoals Jezus het heeft gezegd in het evangelie. Maar natuurlijk het grootste teken van Jona is hetgeen we vandaag hebben gelezen. Wanneer Jona in de duisternis van de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten aanwezig zal zijn, als een voorafbeeldenis van de verrijzenis van Christus en van Christus zelf die in het graf zit. In het graf en dan ook reeds afdaalt ter helle, om de gehele mensheid te kunnen redden en dan terug op te staan op de 3e dag. Het teken van Jona. En Jona bidt te midden van die duisternis. En het is alsof het gebed van Christus Jezus zelf zou kunnen zijn. Namelijk een gebed om ontferming. Zoals Jezus het al te kennen gaf wanneer hij op het kruis was. Een ontferming die God zal brengen voor de gehele mensheid. Want Jonas riep, in mijn nood roep ik de Heer aan. En hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik, luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Wel nu, Jezus zal in de afgrond geworpen worden. Tot op het kruis, in het graf en nog dieper. En Jezus zal daaruit verrijzen. En op het einde van het gebed van Jona zien we dat ook gebeuren. Maar ik wil onder lofzang offers aan u brengen. Ik wil mij houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Jona blijft geloven in de redding die komt van God. Zoals Jezus ook op het kruis blijft vertrouwen. Ja, ook al zegt Jezus op het kruis, Heer, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus wist dat God niemand verlaat. Ook vandaag voor ons nog altijd niet. En ook wij bevinden ons soms in de duisternis van deze wereld. En dan roepen wij de Heer aan om ontferming, om redding. De vraag is dus, waar ligt ons vertrouwen? Vertrouwen wij op de Heer die ons redding brengt? En wat is het antwoord van God op de roepstem van Jona? Wel, toen sprak de Heer tot de vis en de vis spuwde Jona op het droge. Jona zal terug kunnen opstaan, zoals Jezus is opgestaan op de dag van de verrijzenis. En zoals wij, zo geloven wij, zullen opstaan op de laatste dag. Zoals wij ook zullen verrijzen naar lichaam en geest.
Want God is leven en dat leven geeft hij in overvloed aan degenen die geloven en die dus bidden en vertrouwen op de Heer, zoals Jona het heeft gedaan als profeet. Jona zal nu terug kunnen van start gaan met de missie die de zijne was, namelijk het prediken van bekering. En hierin zien we eigenlijk ook een beeld reeds van de kerk. De kerk is gekomen na de verrijzenis van Christus. Eigenlijk het ontstaan van de kerk gebeurt wel al aan het kruis. Maar de kerk daalt mee af met Jezus Christus op een mystieke manier en komt tot leven door de verrijzenis van Christus. En de missie van de kerk is nog altijd dezelfde. Prediken van bekering. Richt u tot God, heb vertrouwen in Hem, want Hij heeft ons lief. Hij bemint ons, tot het uiterste toe. En als we nu in de diepste diepten zitten, de Heer kan komen om ons daaruit te halen en ons te redden. En dus de grote vraag bij de lezing van het boek Jona is, waar ligt ons vertrouwen? Richten wij ons vertrouwen op de Heer, zoals het Jona uiteindelijk ook deed? Of richten wij ons vertrouwen op onszelf? Jona richtte zijn vertrouwen in het begin op zichzelf. Hij vluchtte van God weg. En uiteindelijk zal hij zichzelf ook bekeren. En zich richten tot God, de ware God. De God die de schepper is van de hemel en de aarde. En daar legt hij zijn vertrouwen en weet hij waar hij redding moet zoeken. En die redding komt. Ja, zelfs wanneer Jona zegt, het water staat tot mijn lippen, de oceaan omringt mij. In de Heilige Schrift is de zee, de oceaan, altijd een symbool voor het kwade. Jona wordt omringd door het kwade. Maar God zal ervoor zorgen dat hij door de goddelijke redding terug op het droge komt, gered wordt vanuit de miserie, gered wordt vanuit het kwade. En zo zal het ook gebeuren als teken, gegeven reeds bij de profeet Jona, voor Jezus. Jezus is in de miserie gekomen. Jezus is te midden van de zondige wereld gekomen, maar Jezus zal daaruit terug opstaan. Zie daar het teken van Jona, gegeven aan de generatie toen Jezus leefde op aarde 2000 jaar geleden, maar ook nog altijd gegeven vandaag voor ons, van diezelfde Jezus die leeft. Die leeft om ons ook het leven te geven. En zo hebben we het tweede hoofdstuk gelezen van de profeet Jona en we lezen deze passage nogmaals. De Heer zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer, zijn God. Hij zei, in mijn nood roep ik de Heer aan. En hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik, luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen water omgeven mij, al uw brekers, al uw golven slaan om mij heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Het water staat tot mijn lippen, de oceaan omringt mij. Mijn hoofd is met wier omwonden. Tot aan het grondvlak van de bergen ben ik in de onderwereld afgedaald. Haar grendels zijn achter mij dichtgegaan voor eeuwig. Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, Heer mijn God. Nu mijn levensadem het begeeft, ga mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen in uw heilige tempel. Degenen die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Maar ik wil onder lofgezang offers aan u brengen. Ik wil mij houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Toen sprak de Heer tot de vis, en de vis spuwde Jona op het droge.

0: Dit is Klassiek Uur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiek Uur. Deze aflevering bevat natuurlijk muziek voor Sacramentsdag. Naast andere religieuze liederen, ter ere van bijvoorbeeld, ja, onder andere de Eucharistie, ter ere van Maria, maar ook een operettelied dat de liefde beschrijft. Een vierdelige symfonie en een wals voor bandoneon sluit Klassiek Uur af. Solo en koorzang, pianoklanken, symfonische klankenpalet en de klank van de bandoneon zorgen voor een klankkleurrijke uitzending. Met dank aan de componisten Poulenc, Palestrina, Lehár, Schubert en Constantini, naast oude onbekende meesters. Klassiek Uur vangt aan met muziek voor Sacramentsdag, namelijk de litanie van het meest kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus in een schitterende, biddende, meditatieve opname van de zanggroep Floriani. Sacramentsdag, het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament, is een hoogfeest in de Rooms-Katholieke Kerk. Men viert dat Jezus Christus onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen tot voedsel wil zijn en wil blijven door zijn ware tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. Eerbied voor de geconsacreerde hostie wordt op dit feest uitgedrukt op de tweede donderdag na Pinksteren. Een sacramentsprocessie kan onderdeel zijn van dit feest. De Luikse Juliana van Cornillon, die overleden is in het jaar 1258, had meermaals visioenen van een stralende maan waaraan een klein segmentje ontbrak. Christus onthulde haar dat aan het liturgische jaar nog een feest ontbrak, ter ere van zijn lichaam en bloed. En zo danken we aan Juliana Sacramentsdag. Een mooie beurszang nu, tussen solo en koorzang, brengt Floriani in mannenzang boven een vocale bourdon. A cappella voor dit feest van Sacramentsdag.

Tout-Puissant, Très-Saint is een uit de quatre petites prières van de Franse 20e eeuwse toondichter Francis Poulenc, die naast een expressionistisch hedendaags luchtig instrumentaal oeuvre met sonates voor piano, fluit, hobo en klarinet en zo meer sinds zijn godservaring in Rocamadour, waar hij gegrepen werd van God en religie, en gewijde koormuziek schreef in een modern tintje, met een heel eigen harmonische stijl, met mooie wendingen en heel stemmig. U hoort Tout-Puissant, Très-Saint, met als inhoud Almachtige, Allerheiligste, Allerhoogste en Soevereine God, Soevereine Goedheid, Universele Goedheid, Totale Goedheid, U die alleen goed bent. Mogen wij u alle lof, alle glorie, alle dankbaarheid, alle eer, alle zegeningen brengen. Mogen wij alle goederen altijd aan u toeschrijven. Amen. Een kort mooi koorwerk van Poulenc, gebracht door het Nederlandse Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson.

over nu naar polyfone Latijnse renaissancezang van Palestrina, de Italiaanse meester uit de renaissance. In het prachtige contrapuntische polyfone Ego sum panis vivus, ik ben het levende brood, ter ere van de heilige Eucharistie. De uitvoerders zijn Amici Cantores onder leiding van Giovanni Barzaghi in een zeer geslaagde vierstemmige gemengde koorzang. Van dit pareltje uit Palestrina's repertoire op tekst van het Johannes-evangelie. Elke stem leeft hier nu zijn eigen leven en wordt één zang op de tekst van Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld. Hoe mooi is het om het evangelie muzikaal tot u te laten komen.

Velen kennen het Anima Christi van Marco Frisena. Nu krijgt u een versie van Floriani, Anima Christi 4. Boven een bourdon klinkt een solozang, wat mooie harmonieën oplevert bij deze toch wel Oosterse klaagzang. Het gebed heeft als inhoud: ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, bedwelm mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Passie van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. Verberg mij in uw wonden. Laat mij nooit van u gescheiden zijn. Verdedig mij tegen de kwaadaardige vijand. Roep mij op het uur van mijn dood. Roep mij om tot u te komen, opdat ik u mag geloven in het gezelschap van uw heiligen voor alle eeuwigheid. Amen. Het lied staat in La Aeolis, in de oude vorm, zonder leidnoot, in feite dus een oude kerktonaard.

Buitengewoon prachtig. Maar nu, Thou Who Art More Sacred wordt nu door hemelse Bulgaarse stemmen gebracht. Namelijk door het Bulgaarse koor Filippopolis. Het klinkt sacraal in een orthodoxe gewijde sfeer, met liggende harmonieën op de tekstdelen en heel eenvoudig vierstemmig geharmoniseerd. Het lied is in beurtzang gezongen, strofisch a cappella. Het is geen hymne, maar roept een gevoel van eerbied en erkenning op voor iets hogers of heiligers. Deze uitdrukking, u die heiliger bent, tot God gericht, komt voor in teksten van specifieke hymnen, gebeden of religieuze teksten. Maar luistert nu naar Thou Who Art More Sacred, u die heiliger bent.

Salut, dame sainte. Gegroet, heilige dame, componeerde Francis Poulenc en het behoort ook tot zijn quatre pièces, quatre petites prières. Dit lied, dit gebed, is een koorzang met prachtige toonovergangen ter ere van Maria in een 20e eeuwse eigen harmonische stijl die soms verrast, maar ingetogen eindigt. Het lied is een gebed voor vierstemmig gemengd koor in Franse expressieve stijl met een mooi melodisch verloop en veel dynamiek. Het koor zingt: Gegroet heilige vrouwe, allerheiligste koningin, moeder van God, O Maria, die eeuwig maagd bent, uitverkoren door de allerheiligste Vader in de hemel, gewijd door hem met zijn allerheiligste geliefde Zoon. En de Heilige Geest, u in wie was en blijft, alle volheid van genade en al het goede. Gegroet paleis, gegroet tabernakel, gegroet huis, gegroet kleed, gegroet dienstmaagd, gegroet moeder van God en gegroet jullie allemaal heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen zijn gegoten en ons ongelovigen trouw maken aan God.

Beste luisteraars van Radio Maria, uit het operette-repertoire, meer bepaald uit Das Land des Lächelns van Frans Lehár, hoort u nu het lied Dein is mein ganzes Herz. Deze romantische muziek wordt u gebracht door het BRT Philharmonisch Orkest onder leiding van Emmerich Schmola, die de tenor Sachos Terzakis begeleiden. In zijn liefdeslied uit het tweede bedrijf van de operette. In 1929 klonk dit lied voor de eerste maal en gaat natuurlijk over liefde en verlangen. Het lied is geïnspireerd door librettist Ludwig Herzer. Het wordt gezongen door de hoofdpersoon van de operette, de tenor die zijn liefde verklaart aan een Chinese vrouw. De operette speelt zich af in 1912 in Wenen en Peking, wanneer een jonge man verliefd wordt op een Chinese vrouw. Dein is mein ganzes Herz, u behoort heel mijn hart toe, en zo klinkt zijn liefdesverklaring.

Peter Nagy neemt plaats aan het klavier om in een bewerking van Franz Liszt het romantische lied van zijn tijdgenoot Franz Schubert te vertolken. Het lied is een serenade of ständchen, gebaseerd op een gedicht van Ludwig Reilstab. Maar we laten de woorden weg van Leise Flehen, meine Lieder, en behouden de bekoorlijke Schubert-melodie, geslaagd getranscribeerd voor solo piano door Liszt in een interessante bewerking met kanon en echo's in re klein. Romantische pianoklanken op een romantisch en bekend lied van liedercomponist Franz Schubert, die er zo'n 500 schreef.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij blijven nog even bij Franz Schubert om zijn vierdelige symfonie nummer 5 in C-mol groot werk 485 te beluisteren. Met dank aan Das Neue Orchester met dirigent Christoph Spering. Deze symfonie werd in 1816 geschreven voor één fluit, twee hobo's, twee fagotten, twee horens en strijkers in een kleinere orkestbezetting zonder klarinetten, trompetten of pauken. Mozartiaanse invloed is hier merkbaar. Schubert was op het moment dat hij het schreef erg onder de indruk van de componist en schreef op 13 juni van het jaar van compositie in zijn dagboek: O Mozart, onsterfelijke Mozart, wat een ontelbare indrukken van een mooier, beter leven heb je op onze zielen gedrukt. Wij beluisteren nu het eerste deel, het Allegro, in sonatenvorm. Een lichte orchestratie komt steeds tot uiting. Dezelfde bezetting als Mozarts 40ste symfonie zonder klarinetten. Uw aandacht voor deel 1, het Allegro, uit Schubert's 5e symfonie in C-mol groot, werk 485.

De openingsthema's van Schuberts tweede deel uit zijn vijfde symfonie vertonen een sterke gelijkenis met het laatste deel van Mozarts vioolsonate in Fa groot, Kuchenverzeichnis 377. Dit tweede deel Andante con moto, gaande met beweging, is een prachtige orchestreerde liedvorm, zwevend tussen majeur en mineur, met motorische arbeid in een hoofdse sierlijkheid, met versieringen bij het weerkeren van bepaalde thema's en soms dramatische akkoordvorming en verrassende toonmodulaties naar een andere toonaard dus. Geniet van Schuberts harmonische, melodische en orkestrale kracht in dit tweede deel met weerkerende thema's.

Als derde deel brengt Franz Schubert in zijn vijfde symfonie in si bemol groot het vertrouwde menuet hier, menuetto allegro molto trio menuetto allegro genaamd. Het lijkt wel een Beethoven-scherzo door het snelle tempo. De vaste structuur A, B, A blijft wel behouden. Melodische inspiratie houdt dit dansdeel wel heel boeiend. En weer speelt de verhouding donker mineur tegenover licht majeur in grote terts een grote rol, evenals het plukken van bepaalde motieven en de spielerij ermee. Schubert speelt echt een spelletje met zijn thema's in dit qua tempo lichte deel.

Als laatste en vierde deel uit de symfonie nummer 5 in Simol Groot, werk 485, hoort u nu de finale Allegro Vivace. In een nog hoger tempo. Het mag gezegd worden een sublieme uitvoering van das neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. En weer komt de speelse Schubert naar voren met Mozartiaanse dartelheid. Ernst en luim liggen weer dicht bij elkaar in dit Allegro Vivace. Een en al muzikaal leven op zich, kan je zeggen. Ook de dynamische contrasten maken een wereld van verschil in het symfonisch orkest, met soloflarden van elke houtblazer en strijker, naast bruisende fortepassages in de tutti's. Virtuoos is het zeker. En zo is deze mooie symfonie rond in eerder klassieke stijl, met vroeg romantische thematiek, en hebben we weer eens van Schubert mogen genieten.

Beste luisteraars van Radio Maria, op mooie klanken van de bandoneon nemen wij op een zomerse manier vandaag afscheid van u. Dankbaar en blij dat wij u, uw luisterend oor, kunnen plezieren. Claudio Constantini mag als componist en bandoneonspeler klassiekuur afsluiten met La Valse Perdue, de verloren wals, maar hier in klassiekuur zeker niet verloren. Constantini werd geboren in Peru, maar woont in Spanje. Volgend kort, maar mooi walsje, dat een Franse vakantiesfeer oproept, schreef Constantini zelf. Het vermelden waard is wel dat Constantini wel reeds samenwerkte met onder andere het Concertgebouw Amsterdam, de Berliner Philharmoniker, het Musikverein Wenen en de Opera van Los Angeles, waar hij overal zijn muziek ten beste gaf. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Zaterdag 29 oktober. De goede herinnering aan mijn goede pastoor neemt mij misschien een beetje te veel in beslag, zoals bleek uit het altaarbezoek en het rozenkransgebed. Dit is niet de goede manier om hem na te volgen. Men eist in alles maat en verder alles op zijn tijd. Bovendien moet ik mij een beetje verwijderd houden van vele onnodige woorden en beuzelpraatjes waarmee ik de avond tezamen met mijn broers en zusters doorbreng. En ik moet mij er ook vaker toe zetten mijn geest tot God te verheffen dan ik op het ogenblik doe. Ik, arme ziel. Ook al gaat het steeds iets beter, ben ik toch nog altijd op hetzelfde niveau van vroeger. Nederigheid dus, en wantrouwen tegenover mijzelf, want alleen ben ik daartoe niet in staat. O Jezus, ontsteek tijdens de communie van morgenochtend mijn hart in liefde, zodat ik u eeuwig kan liefhebben, maar met de liefde van de Heilige. Zondag 30 oktober. Een ernstige tekortkoming deed mij vandaag de meest kostbare momenten van de communie missen en oefende misschien ook wel een ongunstige invloed uit op de overige godsdienstige oefeningen, namelijk mijn verstrooidheid onmiddellijk na het opstaan en de weinige aandacht die ik onmiddellijk na het betreden van de kerk kon opbrengen. Dat feit moet vermeld worden. Iets anders wat mij beangstigt is de ernstige manier waarop men tot mij spreekt en dat men mij bejegent op een wijze waarop men priesters tegemoet treedt. Ik, arme ziel, en ik bemerk niet eens dat dit alles duivelse hoogmoed is. Wilde ik maar inzien dat dit alles voortkomt uit het feit dat ik mij een air van priester geef en mij niet eenvoudig en nederig gedraag zoals het een seminarist betaamt. Wilde ik maar inzien dat dit alles voortvloeit uit mijn eigen liefde. Heer, geef licht aan mijn ogen, opdat ik niet insluimer in de dood.

Maandag 31 oktober. Om de waarheid te zeggen, er is een tamelijk groot verschil tussen vandaag en de vorige week maandag. Om kort te zijn, ik slaag er nooit in wanneer ik ergens naartoe ga met mijn gedachten voortdurend bij God te zijn. Ik ontwijk wel het kwaad, maar ik doe niet het goede. Het gebeurt maar zelden dat ik mij in dergelijke omstandigheden niets te verwijten heb. Vandaag bijvoorbeeld zijn mijn schietgebeden op de vingers af te tellen. Het bijzondere gewetensonderzoek is erbij ingeschoten. Het officie voor Maria heb ik zonder veel aandacht gebeden, zoals eigenlijk ook de rozenkrans. Bovendien is er vanavond iets gebeurd waarover ik mij reeds eerder een verwijt maakte. Ik ben namelijk te lang over onbelangrijke zaken blijven praten in plaats van mij terug te trekken. Net alsof ik niet wist dat ik ook hiervan rekenschap moet geven aan God. Laten wij hopen dat ik datgene wat ik vorige week maandag wel, maar vandaag niet gedaan heb, morgen met Allerheilige opnieuw zal doen. Beginnen met een goede communie. Allerheilige van God, wees een voorspraak voor mij, opdat ik nederig word. Bereid mij voor op een voorspoedig nieuw studiejaar aan het seminarie. Dinsdag 1 november. De dag van heden was niet zo erg gelukkig wat betreft de godsdienstige oefeningen. En ik geloof dat ik daarvoor voldoende verontschuldigingen kan aanvoeren, omdat ik, beleefdheidshalve, de priesters die zich bij de pastoor bevonden, gezelschap moest houden. Ondanks deze afleiding kijk ik met een bepaald gevoel van voldoening op deze dag terug, als op een dag waarop ik schijnbaar niet tot mijn fouten van hoogmoed en gewichtigdoenerij vervallen ben, zoals mij vroeger wel eens overkwam. Laat ik mij allereerst vernederen en God loven en bidden. Mogen dit niet de enige keer zijn dat mijn oude vriend, de eigenliefde, ofwel het verlangen een goed figuur te slaan en voor een wijs mens te willen doorgaan, op de proef wordt gesteld en goede resultaten boekt. Ik begrijp dat ook de communie van deze morgen wel enige invloed op mij zal hebben. God zij dank. Vanavond is de dag van alle zielen begonnen en de droefheid heeft mij plotseling bevangen. De dag van alle zielen roept in mijn geest de dierbare gestalte van mijn pastoor op. O, ik ben niet in staat al mijn gedachten onder woorden te brengen. Mogen de dag van morgen een dag van speciale voorbeden zijn voor zijn gezegende ziel, wier voortdurende bescherming ik steeds gevoel wanneer ik kijk naar mijn zeer geliefde meester, die nu, hier op aarde, mijn voornaamste weldoener is, namelijk kanunnik Morlani. Mogen mijn gebeden deze ziel, indien nodig, van groot nut zijn. Mogen zij van nut zijn voor hem die ook in het andere leven over mij waakt en mij zegent, als leefde hij nu nog. Deze voorbeden voor mijn pastoor zullen ervoor dienen de devotie tot het heilig sacrament in mij te doen toenemen. Een devotie die zo wonderlijk goed samengaat met het gebed voor de doden. Morgen zal ik daarom de door de paus verleende nieuwe en buitengewone volle aflaat ter gelegenheid van het 9e eeuwfeest der nagedachtenis van alle overleden gelovigen, 998-1898, toepassen op de ziel van mijn pastoor, omdat hij rustte in vrede.

Woensdag 2 november. Ik moet mezelf verwijten dat ik een beetje tijd verloren heb laten gaan. En ook dat ik mijn schietgebeden niet vaak heb gezegd. En dan moet ik tevens oppassen dat ik bij de meditatie niet slaperig word. En dat ik, zoals vanmorgen, niet daaraan toegeef. O Jezus, schenk mij uw medelijden en de gestorvene uw vrede. Donderdag, 3 november. Ik heb mijn dag met reizen doorgebracht en daarom is het een minder geslaagde dag geweest. Vooral bij de gesprekken heb ik blijk gegeven soms boos te zijn over het feit dat er af en toe te weinig rekening met mij gehouden wordt. Dat is louter trots. Trots van de ergste soort. En dan ben ik in gebreke gebleven met mijn schietgebeden. Mijn God, heb medelijden met mij die verlang u lief te hebben. Morgen is het de eerste vrijdag van de maand. En derhalve is het de dag van eerherstel aan het hart van Jezus. Ach, mogen mijn daden een waar eerherstel zijn voor mijn beledigingen hem aangedaan. O Jezus, waarom zou het dat niet zijn als gij me helpt? Vrijdag, 4 november. Het is beter gegaan dan gisteren, ofschoon ik toch zeer afgeleid was bij de communie en ook enigszins bij het rozenkransgebed, waaruit blijkt dat ik vooral 's morgens voor aandacht moet zorgen. En dan zal ik ook mijn uiterste best doen om naar langmoedigheid te streven, die mij soms bij verschillende gelegenheden ontbreekt, maar die ik toch nodig heb om vorderingen te maken op de weg der deugd en om de zielen van groot nut te zijn. O Jezus, o Maria, o heilige Carolus. Zaterdag 5 november. Hoe meer vorderingen ik maak, des te beter leer ik de liefde van Jezus kennen, vergeleken met de ondankbaarheid van de mensen en vooral met de mijne. Hoeveel fouten, hoeveel tekortkomingen, hoe weinig inkeer en hoe weinig verstervingen op zaterdag. Ik kan mij die deugden slechts voorstellen, niet toepassen. Wat dit betreft heb ik alleen maar pretenties. God, ontferm u over mij, die een groot zondaar ben. Verlaat mij niet voor altijd. Morgen is het de laatste vakantiedag. En met Gods hulp wil ik deze tot iedere prijs goed doorbrengen. Heilige Maagd, maak dat ik de rozenkrans bidden kan, zoals de heilige Johannes Bergmans.

Zondag 20 november, tijdens de afzondering. In deze dagen op het seminarie ben ik haast al te vrolijk geweest, zodat mijn geest als een vlinder rondfladderde en derhalve datgene verwaarloosde wat de grootste aandacht verdient. Vandaar ook de verstrooidheid, vooral bij de vespers. Vandaar ook het niet in acht nemen van het zwijgen, zoals men dit tijdens de schooluren moet doen. Kortom, ofschoon ik de regels voor de seminarist geheel nakom, ontbreekt hieraan toch steeds het zout, de volmaaktheid, waardoor ze edeler, aangenamer aan God en verdienstelijker worden. Ik ben als een schilderij dat, alhoewel de vlekken verwijderd zijn die het onherkenbaar maakten, toch nog schuilgaat onder een laag stof die het schilderij als het ware met een waas bedekt, zodat het er onooglijk uitziet. In dezelfde staat waarin deze oude en verwaarloosde schilderijen verkeren, verkeer ook ik. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik de voortdurende invloed van de genade, het vuur van de naastenliefde, niet voel. Want deze kleine tekortkomingen belemmeren dit. Ik moet dus datgene doen wat men met die schilderijen pleegt te doen, wanneer men deze in hun oorspronkelijke staat wil terugbrengen, zodat zij er weer even mooi uitzien als toen de schilder er net de laatste hand aangelegd had. Een goede schoonmaakbeurt met olie is het juiste middel, willen zij niet onherkenbaar worden. Ja, ik heb een grondige schoonmaakbeurt nodig voor al mijn onvolmaaktheden. Deze zal ik krijgen door vanaf de vroege ochtend inkeer te betrachten en door niet overmatig vrolijk te zijn, want dat maakt een mens maar dom. Ik moet oppassen voor wat ik over anderen zeg en in het bijzonder voor het uitspreken van een oordeel over een ieder, want hierbij laat mijn vriend zich juist zien. Voor het overige, talloze schietgebeden, regelmatig bezoek aan het sacrament en streng gewetensonderzoek. En daar de goede Jezus mij opnieuw een groot verdriet heeft gezonden door de dood van mijn goede biechtvader, zal ik mij tot plicht stellen de Heer dikwijls deze goede ziel aan te bevelen, tegelijk met die van mijn pastoor, omdat deze twee personen die mijn geweten en mijn gebreken maar al te goed kennen, mij aanbevelen bij Jezus en Maria.

Geloof ik wel dat ik dit verbeterd heb. Zij het dan niet geheel en al. Maar kom, in ieder geval is het altijd beter vrolijk dan verdrietig te zijn. Overigens, wees blij in de Heer. Ook het altaarbezoek is over het algemeen niet slecht verlopen. En daarvoor zij God geprezen. Er zijn echter nog veel andere dingen die herzien moeten worden. En helaas ook dingen die ik moet zien kwijt te raken. Momenten van verstrooidheid bij de gebeden. Het verwaarlozen en het niet genoeg naar waarde schatten van kleinigheden. Een paar woorden gedurende de les gesproken. Het niet gemakkelijk omgaan met de kameraden die mij, als prefect, zijn toevertrouwd. Ik bedoel eigenlijk het feit dat ik me te weinig met hen bezighoud, omdat ik bijna altijd met de andere prefecten praat. Welk een aantal fraaie zaken. Maar de zin is niet afgemaakt.

Donderdagavond 8 december. Gezegend zij Maria onbevlekt ontvangen, die van alle schepselen de enige, de schoonste, de heiligste is en die God bovenal dierbaar is. O Maria, gij lijkt mij zo schoon dat, als ik het niet wist dat ik alleen God de hoogste eer zou moeten bewijzen, ik u zou aanbidden. Gij zijt schoon. Maar wie kan zeggen hoe goed gij zijt? Er is een jaar verlopen sedert gij mij die grote genade hebt geschonken, waarvan gij weet dat ik deze weinig verdiend heb. En juist vandaag herinnert gij er mij met de grootste nadruk aan, terwijl gij mij ook de helaas zo zoete plichten die deze genade vergezellen en die ik op mij mocht nemen, in herinnering brengt. Maar ach, ik heb uw liefde niet altijd beantwoord. Ik was niet altijd bij u zoals gij bij mij waart. Wanneer ik mezelf beschouw, begrijp ik heel goed hoe ver ik na een jaar had moeten zijn en dat ik nog niet zo ver ben. Ik ben altijd een beetje dwaas en luchthartig geweest, speciaal de laatste tijd. En daar bestaat dan mijn gehele deugd uit. Het lijkt wel of Jezus zich een beetje van mij heeft afgewend, omdat

ik mij van hem heb afgewend. Ik heb een grote concentratie nodig door heel dikwijls mijn schietgebeden te zeggen. Ik ben nog steeds even ver. Bovendien moet ik wel degelijk rekening houden met de kleine dingen, met woorden en gedachten. En ervoor oppassen de dingen niet te licht op te vatten, wat mij dubbel zou schaden. O Maria, houd mij steeds bereid om met de grootste ijver het goede te doen, daar ik niet zo geweest ben als ik had moeten zijn, en gij mij meer dan ooit op mijn speciale plichten wijst. O moeder, opnieuw wijd ik mij aan u. Schenk mij een weinig discretie en kiesheid bij het doen van het goede, want dit ontbreekt mij en het zou mijn werken zeer ten goede komen. Mogen mijn geest dikwijls tot u terugkeren, mijn mond over u spreken en mijn hart naar u verlangen. Bovenal draag ik u die aangelegenheid op waarvan gij afweet, gij begrijpt mij. Maak mij nederig en ik zal vroom worden. Maak mij zeer nederig en ik zal zeer vroom worden. Ik draag u de kleine verstervingen op die ik mij met uw hulp voorneem te doen. Maar wees mij altijd in de vroomheid en ook bij de studie nabij. Verlicht mijn geest in de waarheden die betrekking hebben op u en op uw zoon. Voer mij tenslotte, o onbevlekte moeder, tot Jezus, het uiteindelijke doel van mijn liefde. Breng mij heel dicht bij Jezus. Help mij hem vurig lief te hebben. Amen. Zondag 18 december. Tijdens de afzondering. Tot aan de dag van Maria onbevlekt ontvangen ben ik in veel tekort geschoten. Daarna minder, dankzij Maria. In deze dagen heb ik het meest behoefte aan ingetogenheid. En daarom moet ik veel schietgebeden bidden. En ik moet een grote zorgvuldigheid bij de meditatie, de mis, het altaarbezoek en voor alles bij het gewetensonderzoek betrachten. Overigens moet ik zeer nederig zijn en groot in het kleine. Mijn hart en mijn geest moeten doordrongen zijn van de gedachte en de liefde voor het kindje Jezus. O Jezus, maak mijn kind gelijk uzelf. Gij weet hoezeer ik dit verlang. Spelregels ontleend aan de meditatie bij de oefeningen 1898. 1. God is mijn grote meester die mij met ongehoord grote goedheid uit het niet heeft geschapen, omdat ik hem zou prijzen, liefhebben, dienen en eer zou bewijzen. Ik behoor God dus geheel toe en daarom kan en mag ik niet anders doen dan hetgeen God wil en wat tot zijn eer strekt. En daarom moet iedere daad, iedere gedachte, iedere ademtocht van mij slechts gericht zijn tot meerdere eer van God. Vandaar dat wanneer ik slechts op mijn eigen eer bedacht ben en erop uit ben alleen mijn eigen liefde te bevredigen, ik verraad bega aan Gods plannen, van de goede weg afraak, een nutteloos mens word, opstandig tegenover mijn goede Heer en de beloning. En de beloning weiger die Hij mij heeft bereid. Hoe kan men het hart van Jezus meer onrecht doen dan hem zo af te vallen en op zo'n slechte wijze de gaven te misbruiken die hij ons gegeven heeft om hem te beminnen en bemind te maken? De vogels in de vlucht, de vissen in het water, de wilde dieren in de bossen, alle dieren van de aarde dienen de Heer heel wat beter dan ik. Welk een schande voor mij, die altijd zo vervuld van mijzelf ben, om mij door de beesten in het prijzen van de Schepper te laten overtreffen. 2.
Wanneer ik op het punt sta mijzelf boven anderen te stellen en toe te geven aan mijn eigen liefde, dan is hier het middel dat mij genezen en vernederen zal. De gedachte aan de grote zondaar die ik ben. Ik, die niet waardig ben voor Jezus te verschijnen en die de Heer zou moeten bedanken en het als een eer zou moeten beschouwen, niet alleen behandeld te worden als de minste van mijn makkers, maar als de minste van alle mensen. 3. Ik ben een seminarist en ik moet daarom altijd denken dat ook mijn geringste tekortkoming steeds zeer ernstig is en dat ik deze vermijden moet als ware deze een doodzonde waarvan ik zelfs de naam niet zou moeten kennen. Ik moet bovenal steeds aan het beroemde gezegde van de heilige Bernardus denken. Beuzelpraat tussen mensen in de wereld is beuzelpraat. In de mond van een priester is het als een vloek. En dan te denken dat geen van mijn handelingen ooit foutloos was. Waar blijft hier de grote seminarist die ik meende te zijn? Dit is toch wel een hele slag voor mijn eigen liefde. 4. Ik ben een seminarist en daarom moet ik zijn als een engel Gods. Wat een gelukkig toeval. De goddelijke voorzienigheid heeft mij juist deze plicht willen doen inzien en heeft het zo beschikt dat ik bij het doopsel de naam Angelo, engel, ontvangen heb. Maar wat een schande voor mij dat ik, die altijd Angelo genoemd word en in mijn gedragingen een engel zou moeten zijn, dit daarentegen in werkelijkheid nooit geweest ben. De naam Angelo moet dus een aansporing voor mij zijn, een ware engel van een seminarist te zijn. Daarom moet ik mij, wanneer ik mij al dus hoor noemen, zo gedragen dat deze naam bij mij het denkbeeld van de volmaaktheid waartoe ik moet geraken oproept en mij tegelijkertijd een daad van nederigheid doet verrichten bij de gedachte hoe ik genoemd word en hoe ik in werkelijkheid nog helemaal geen engel ben. 5. Mijn God, wat is dit door mij zo gekoesterde lichaam eigenlijk? Of liever gezegd, ik vraag met de heilige Bernardus, wat hebt gij verricht? Wat zijt gij? Wat zult ge zijn? En ik zal met hem antwoorden, mijn lichaam is stof. Mijn naam is rook. Mijn einde zal as zijn. En dan moet ik nodig dat lichaam nog koesteren, dit vat vol ongerechtigheden, deze verzamelplaats van wormen. En moet ik dan door het te beschermen God beledigen? Welk een dwaasheid, welk een domheid. En wat gebeurt er intussen met mijn ziel? Arme ziel. Gelukkig maar dat ik mijzelf voor een wijs en verstandig man houd. Mijn beste, je moet je hoofd, dat zo vol waanideeën zit, buigen. Je moet niet zo'n hoge dunk van jezelf hebben, anders zou je in de blinde rondtasten en je zult ten val komen. 6. Een heerlijke gedachte komt in mij op. Een engel uit het paradijs staat mij, ondanks alles, altijd terzijde en is tegelijkertijd in een voortdurende liefdevolle extase met God verbonden. Alleen al de gedachte hieraan is heerlijk. Ik bevind mij dus steeds voor de ogen van mijn beschermengel, die voor mij bidt en die naast mijn bed over mij waakt wanneer ik slaap. Welke gedachte! Maar tegelijkertijd welk een beschaming voor mij. Hoe is het mogelijk dat ik onder de ogen van mijn schutsengel bepaalde hoogmoedige gedachten koester, bepaalde woorden uit, bepaalde daden stel? En toch heb ik het gedaan. O geest die mij vergezelt, bid God voor mij dat ik nooit meer iets zal doen, zeggen of denken, dat uw reine blik zal kunnen krenken. 7. Als ik mij in dit leven al voor schaam,
Als ik er mij in dit leven al voor schaam en niet weet hoe ik een superieur onder ogen moet komen die slechts ontevreden over mij en mijn daden is, welke angst zal ik dan niet gevoelen bij de gedachte dat ik moet verschijnen voor het aangezicht van God die verontwaardigd over mij is, van mijn schepper, van mijn vader, van mijn Jezus, die dan niet meer mijn vriend, maar mijn vertorende vijand zal zijn. En mijn schutsengel? En wat zal mijn moeder Maria zeggen wanneer God mij veroordeelt? Arme schutsengel, arme moeder. Ik geloof hierin, maar toch, wanneer ik mij niet gedraag zoals het moet, wanneer ik de verwijten van mijn superieuren en de nog veel erger verwijten van God ondergaan, wat een domheid. Ik moet nu eens en vooral het gezegde van de heilige Paulus goed leren verstaan. Als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet onder dit oordeel vallen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs. 8. Ik moet mij altijd van deze grote waarheid overtuigd houden. Jezus wil van mij, de seminarist Angelo Roncalli, niet alleen een middelmatige, maar de hoogste deugdzaamheid. Hij is niet tevreden over mij, zolang ik nog geen vroom mens ben, of er mij tenminste niet uit alle macht op toeleg een vroom mens te worden. Talloos zijn de grote genade die hij mij hiertoe geschonken heeft.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 280. En we lezen samen Nehemia hoofdstuk 12, Esther hoofdstukken 9 en 10... en Spreuken hoofdstuk 21, versen 21 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma kan u terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is vandaag de voorlaatste dag van de tijdsperiode terugkeer. Nog 2 dagen dus spenderen wij met het boek Nehemia. Vandaag lezen wij over de priesters en levieten en over de inwijding van de muur rond Jeruzalem. Daarna lezen wij de laatste 2 hoofdstukken van Esther, waar wij lezen hoe die dag verloopt die uitgekozen was om de Judeërs uit te roeien. Maar, zoals misschien wel verwacht, gebeurt het omgekeerde. We lezen ook hoe daarna de Judeërs deze dag blijven gedenken. Laten we eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Nehemia hoofdstuk 12. De priesters en de levieten. Hier volgen de namen van de priesters en de levieten die met Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en met Jezua teruggekeerd zijn. Seraja, Jeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Gatus, Zekania, Regum, Meremot, Ido, Genetoi, Abia, Miamin, Mahadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Gilkia en Jedaja. Het waren de leiders van de priesters met hun broeders in de dagen van Jezua. De levieten waren Jezua, Binui, Kadmiel, Serabia, Jehuda, Matania, die met zijn broers de leiding had bij de psalmdienst, Bakbukja, Uni en hun broeders, die hun bij de beurtzang antwoordden. Jezua verwekte Jojakim en Jojakim verwekte Eliasib en Eliasib Jojada. En Jojada verwekte Jonathan en Jonathan verwekte Jadua. In de tijd van Jojakim waren de volgende priesters familiehoofden. Van de familie van Seraja, Meraja en die van Jeremia, Ganania. Van die van Ezra, Mesulam. Van die van Amaria, Jehochanan, van die van Meliku, Jonathan, van die van Sebania, Jozef, van die van Garim, Adna, van die van Meroyat, Gelkai, van die van Ido, Zekaria, van die van Gineton, Mesulam, van die van Abia, Zikri, van die van Minyamin en van Mohadja, Piltai, van die van Bilga, Samua, van die van Semaja, Jonathan. En van die van Jojarib, Matenai. Van die van Jedaja, Uzi. Van die van Salai, Kalai. Van die van Amok, Eber. Van die van Gilkia, Gasabia. Van die van Jedaja, Netanel. Van de levieten in de dagen van Eliasib, Jojada, Jochanan en Jadua zijn de familiehoofden opgetekend. Ook van de priesters tot aan de regering van Darius de Pers. Van de levieten staan de familiehoofden opgetekend in het boek der kronieken tot de tijd van Jochanan, de zoon van Eliasib. De familiehoofden van de levieten waren Gazabia, Serabia en Jezua, de zoon van Kadmiel, met hun broeders die tegenover hen stonden bij de psalmzang, koor tegenover koor, volgens de bepalingen van David, de man van God. Matania, Bakbukja, Obadja, Mesulam, Talmon en Akub waren de poortwachters die toezicht hielden op de voorraadkamers bij de poorten. Zij waren tijdgenoten van Jojakim, de zoon van Jezua, de zoon van Josadak en van Nehemia, de landvoogd, en Ezra, de priester en schriftgeleerde. De inwijding van de muur. Voor de inwijding van de stadsmuur van Jeruzalem nodigde men de levieten uit om vanuit hun woonplaatsen naar Jeruzalem te komen, om de inwijding luister bij te zetten met zang en lied, onder begeleiding van cymbalen, harpen en lieren. De zangers kwamen bijeen vanuit de omgeving van Jeruzalem, uit de dorpen van de Netofatieten, uit Bet-Hachilgal en uit de streek van Geba en Azmavet. De zangers hadden namelijk hun dorpen rond Jeruzalem gebouwd. De priesters en de levieten heiligden zichzelf en zij heiligden het volk, evenals de poorten en de stadsmuur. Toen liet ik de leiders van Juda de stadsmuur bestijgen en vormde ik twee grote koren. Het ene trok over de muur in zuidelijke richting naar de mestpoort. Daarin liepen Hosea en de hele helft van Juda's leiders mee, evenals Azaria, Ezra en Mesunam, Jehuda, Benjamin, Semaja en Jeremia, allen priesters, voorzien van trompetten. Vervolgens Zekaria, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Matania, de zoon van Michaja, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf, met zijn broeders Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Mahai, Netanel, Jehuda, Ganani, met de muziekinstrumenten van David, de man van God. En Ezra, de schriftgeleerde, liep voorop.
Voorbij de bronpoort gingen ze rechtdoor de trappen op van de Davidstad. Daar waar de muur oploopt en langs het paleis van David trokken ze naar de waterpoort aan de oostkant. Het tweede koor trok in noordelijke richting. Daarin liep ik mee met de andere helft van het volk. Het koor trok over de muur langs de bakoventoren naar de brede muur. En langs de Ephraimpoort, de oude poort en de vispoort, langs de Gananeltoren en de Meatoren naar de schaapspoort. En hield stil bij de gevangenenpoort. Beide koren stelden zich vervolgens op in het huis van God. Ook ik en de helft van de magistraten namen er onze plaatsen in. Evenals de priesters Eliakim, Mahaseja, Miniamin, Michaja, Eljoenai, Zekaria, Ganania met hun trompetten. Ten slotte Mahaseja, Simaja, Elazar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam en Ezer. Toen hieven de zangers een lied aan onder leiding van Yisrachja. Er werden talrijke offers gebracht en men vierde feest, want God had hen vervuld met een grote blijdschap. Ook de vrouwen en de kinderen deelden in de vreugde, en het gejubel uit Jeruzalem was tot ver in de omtrek te horen. Heilige bijdragen. Bij die gelegenheid werden er magazijnmeesters aangesteld, verantwoordelijk voor de voorraden die gevormd werden uit de bijdragen, de eerstelingen en de tienden, en belast met de inning van het door de leer voorgeschreven aandeel van priesters en levieten in de opbrengst van de rond de stad gelegen velden. Want de priesters en levieten vervulden hun ambt tot grote tevredenheid van Juda. Zij onderhielden hun verplichtingen tegenover God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Zangers en poortwachters hielden zich aan de bepalingen van David en zijn zoon Salomo. Want in de dagen van David en Asaf bestond reeds het ambt van koorleider en waren er lof- en dankliederen ter ere van God. Ten tijde van Zerubabel en Nehemia bracht Israël de dagelijkse rantsoenen op voor de zangers en de poortwachters. Zij schonken de gewijde gaven aan de levieten. En de levieten op hun beurt gaven daarvan de zonen van Aaron hun deel. Esther hoofdstuk 9. Triomf van de Judeërs. In de 12e maand, de maand Adar, op de 13e dag, toen het besluit en het bevel van de koning moest worden uitgevoerd, op die dag waarop de vijanden van de Judeërs gehoopt hadden om hen te kunnen overweldigen, gebeurde juist het omgekeerde. De Judeërs overweldigden hun belagers. In hun steden, in alle provincies van Ahasveros, de koning, sloten de Judeërs zich aaneen om de hand te slaan aan degenen die hun ondergang zochten. Niemand kon hun weerstaan, want alle volken waren door angst voor hen aangegrepen. Alle bestuurders van de provincies, de satrapen, de gouverneurs en de ambtenaren van de koning namen het op voor de Judeërs, want de vrees voor Mordekai had hen aangegrepen. Mordekai immers had grote invloed in het koninklijk paleis en zijn faam verbreidde zich in alle provincies. Hij kreeg steeds grotere invloed, Mordekai. De Judeërs sloegen met het zwaard op al hun vijanden in. Zij sloegen hen met dood en vernietiging. Zij deden met hun belagers wat zij wilden. In de vesting van Susan doodden en roeiden zij 500 man uit. Ook Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Waizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamedata, de vijand van de Judeërs, doden zij. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Toen de koning die dag hoorde hoeveel er in de vesting van Susan gedood waren, zei hij tegen koningin Esther: in de vesting van Susan hebben de Judeërs 500 man gedood en uitgeroeid, en bovendien nog de 10 zonen van Haman.
Wat zullen ze dan in de andere koninklijke provincies gedaan hebben? Wat verlangt u nu nog? Het zal u gegeven worden. Hebt u nog een verzoek? Het zal ingewilligd worden. Esther antwoordde: Als het de koning goed dunkt, zouden dan de Judeërs in Susan ook morgen nog eens de wet mogen toepassen die voor vandaag geldt? En ik zou ook graag zien dat de 10 zonen van Haman aan de paal gehangen werden. De koning gelastte dat het zo zou gebeuren. In Susan werd een desbetreffende verordening uitgevaardigd en de 10 zonen van Haman werden opgehangen. Ook op de 14e dag van de maand Adar sloten zich dus de Judeërs van Susan aaneen en zij doden nog eens 300 man. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Ook de andere Judeërs die in de provincies van de koning woonden hadden zich aaneengesloten. Zij verdedigden zich, zij kregen rust van hun vijanden en zij doden 75.000 van hun belagers. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Dat gebeurde op de 13e dag van de maand Adar. Op de 14e dag rustten zij uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. De Judeërs van Susan echter sloten zich zowel op de 13e als op de 14e dag aaneen. Op de 15e rustten zij uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. Daarom vieren de Judeërs die over het land verspreid in de niet ommuurde steden wonen, de 14e dag van de maand Adar met vreugde en maaltijden, als een feestdag, waarop men elkaar geschenken stuurt. De instelling van Purim. Mordecai maakte van deze gebeurtenissen een schriftelijk verslag, stuurde afschriften naar alle Judeërs in alle provincies van Ahasveros, de koning, dichtbij en veraf, om hen te verplichten ieder jaar de 14e en de 15e dag van de maand Adar te vieren, als de dagen waarop de Judeërs rust van hun vijanden hadden gekregen, en als de maand waarin hun droefheid in vreugde was veranderd, en hun rouw in een feestdag was omgeslagen. Ze moesten er dagen van maaltijden en van vreugde van maken, elkaar geschenken sturen en de armen geschenken geven. Datgene wat de Judeërs zelf al begonnen waren, maakten zij toen Mordecai hun dat had geschreven tot een vast gebruik. De Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Judeërs, had immers het plan opgevat om de Judeërs uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, geworpen om hen op te jagen en uit te roeien. Dit was echter de koning ter oren gekomen. En deze had, zowel mondeling als schriftelijk, verordend dat het onheil, door Haman tegen de Judeërs beraamd, op zijn eigen hoofd moest neerkomen. En dat hij en zijn zonen aan de paal moesten worden opgehangen. Daarom, vanwege het woord poer, gaven zij aan die dagen de naam Purim. Daarom, vanwege de inhoud van dit schrijven en vanwege alles wat ze er zelf van gezien en ondervonden hadden, legden zij zich als verplichting op en aanvaarden zij, zowel voor zichzelf en voor hun nakomelingen, als ook voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, onherroepelijk dat zij ieder jaar die 2 dagen zouden vieren, volgens het desbetreffende voorschrift en op de daarvoor bepaalde tijd. En deze dagen zouden herdacht en gevierd worden van generatie op generatie, door alle families in alle provincies en in alle steden. Nooit mochten die Purimdagen bij de Judeërs in onbruik raken en mocht deze herdenking bij hun nakomelingen verloren gaan. Koningin Esther, de dochter van Abigail, schreef een stuk om deze tweede brief over Purim nadrukkelijk te bekrachtigen. Er gingen afschriften uit naar alle Judeërs in de 127 provincies, waaruit het koninkrijk van Ahasveros bestond. Het was een boodschap van vrede en trouw, waarin de Purimdagen als een verplicht feest werden opgelegd, te vieren op de daarvoor aangewezen tijd,
zoals de Judeër Mordecai en koningin Esther het hun hadden opgedragen. En in overeenstemming met de voorschriften die zij voor zichzelf en hun nakomelingen hadden opgesteld, ten aanzien van het vasten en de weeklachten. En het woord van Esther dat de regels voor het Purimfeest bepaalde, werd te boek gesteld. Hoofdstuk 10. De lof van Mordecai. Ahasveros, de koning, legde het vasteland en de eilanden een schatting op. Al zijn machtige daden en krijgsdaden en ook de bijzonderheden over de hoge waardigheid die de koning aan Mordecai verleend had, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Medië en Perzië. Want de Judeër Mordecai kwam in rang onmiddellijk na Ahasveros, de koning. Hij stond bij de Judeërs hoog in aanzien. Hij was geliefd bij al zijn broeders. Hij zocht steeds het geluk van zijn volk en was een pleitbezorger voor de vrede van al zijn nakomelingen. Aanvulling G. Uitleg van de droom van Mordecai. En Mordecai sprak: dit is het werk van God geweest. Ik herinner mij de droom waarin ik dit alles gezien heb. Niets van die droom is onvervuld gebleven. Daar was de kleine bron die een rivier werd. En er was licht, zon en veel water. De rivier is Esther, met wie de koning huwde en die door hem tot koningin werd gemaakt. De twee draken zijn Haman en ik. De vele naties zijn degenen die zich aaneengesloten hebben om de naam van de Judeërs uit te roeien. De ene natie, dat is mijn volk, Israël. Degenen die God hebben aangeroepen en gered zijn. De Heer heeft zijn volk gered. De Heer heeft ons onttrokken aan al die rampen. God heeft de grote tekenen en wonderen verricht, die bij de naties nooit gebeurd zijn. Want God had twee lotsbestemmingen gemaakt. Eén voor het volk van God en één voor alle andere naties. En op het uur, de tijd en de dag van de beslissing besloot God die twee lotsbestemmingen te voltrekken. De ene voor alle volken, de andere voor zijn eigen volk. Doordat hij aan hen dacht en zijn erfdeel recht verschafte. Voor hen zullen daarom die dagen van de maand Adar, de 14e en de 15e van die maand, dagen van feestelijke samenkomsten en van vreugde zijn, voor Gods aangezicht, van generatie op generatie, in eeuwigheid bij zijn volk Israël. Notitie over de Griekse vertaling. In het vierde jaar van de regering van Ptolemeus en Cleopatra bracht Dositheus, die verklaarde dat hij priester en leviet was, samen met zijn zoon Ptolemeus deze brief over het Purim. Zij verzekerden dat hij echt was en vertaald door Lysimachus, de zoon van Ptolemeus, van de gemeente in Jeruzalem. Spreuken, hoofdstuk 21, versen 21 tot en met 24. Wie gerechtigheid en goedheid nastreeft, vindt leven, heil en glorie. De wijze klautert tegen een stad van helden op en haalt het bolwerk neer waarop zij vertrouwden. Wie voorzichtig is met zijn mond en zijn tong, behoedt zichzelf voor onheil. Hoogmoedig en trots, spotter is zijn naam. Hij handelt in mateloze trots.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 280 en we hebben zo net Nehemia hoofdstuk 12, Esther hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 21 tot en met 24 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Athanasius. Toen het hele volk Israël op het punt stond om te komen, overwon de zalige Esther de woede van de tiran enkel door te vasten en tot God te bidden. Door haar geloof keerde zij de ondergang van haar volk om in veiligheid. Die dagen zijn feestdagen voor Israël. Zij plachten een feest te vieren wanneer een vijand was gedood of een samenzwering tegen het volk was verijdeld en Israël bevrijd was. Daarom stelde Mozes het feest van Pasen in, omdat de farao was gedood en het volk uit de slavernij was bevrijd. Zo werden er dus in Judea, vooral dan wanneer tirannen gedood waren, tijdelijke feesten en vrije dagen ingesteld. Nu echter is de duivel, de tiran, tegen de hele wereld gedood. Daarom heeft ons feest niet slechts betrekking op de tijd, maar op de eeuwigheid. Het is een hemelsfeest. Wij kondigen het niet aan als een schaduw of een afbeelding of een voorafbeelding, maar als de werkelijkheid zelf. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 280. Morgen, op de laatste dag van de tijdsperiode terugkeer, lezen wij samen Nehemia hoofdstuk 13, Maleachi hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 25 tot en met 28. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
4: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 34. Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht. Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld boven in de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je boven in de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Zij waren echter nog niet ver buiten de stad, of Jozef zei tegen zijn hofmeester: ga vlug achter die mannen aan en als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? Het is nog wel die waar mijn heer uit drinkt en waarin hij de toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd aan gedaan. Toen de hofmeester hen had ingehaald, zei hij alles wat hem opgedragen was. Zij antwoordden: hoe is het mogelijk dat mijn heer zoiets kan zeggen? Uw dienaren zouden er nooit aan denken zoiets te doen. We hebben immers het geld dat wij boven in onze zakken gevonden hadden uit Kanaan teruggebracht. Hoe kunt u dan denken dat wij zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Als er bij een van uw dienaren iets wordt gevonden, zal hij sterven en zullen wij de slaven zijn van uw heer. Toen zei hij: goed, het zal gebeuren zoals u zegt. Degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, maar de overigen gaan vrij uit. Ieder van hen haastte zich zijn zak op de grond te zetten en deed die open. Hij controleerde ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. In de zak van Benjamin werd de beker ontdekt. Zij scheurden allemaal hun kleren, laadden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. Jozef vroeg hun: waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt? Juda antwoordde: wat kunnen wij tegen onze Heer zeggen? Wat kunnen wij aanvoeren? En hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn Heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij antwoordde: dat in geen geval. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. De overigen kunnen ongedeerd naar hun vader terugkeren. Nu ging Juda naar voren en zei: Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader en een broer? Wij hebben toen mijn heer geantwoord: we hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is, is hij de enig overgeblevene van zijn moeder en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tot uw dienaren gezegd: breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien. Wij hebben geantwoord: de jongen kan zijn vader niet alleen laten. Zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd. Maar u hebt tegen uw dienaren gezegd: als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft u mij niet meer onder ogen te komen. Wij zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, hebben wij geantwoord: zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken. Want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij maar twee zonen geschonken heeft. De ene is van mij weggegaan en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, Dan zouden jullie de grijsaard die ik ben, jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, terugkom, zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, dan zal hij sterven, zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is. Dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar,

Genesis. Hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 38. Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: stuur iedereen weg. Zo was er niemand meer bij toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij weende zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. Ook in het huis van de farao werd het bekend. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed? Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen. Zo verschrikt waren zij. Jozef echter zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij. Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. Je hoeft niet zo teneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hier naartoe verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en er volgen nog 5 jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. God heeft mij vooruitgezonden om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor de farao gemaakt.

maakt, tot heer over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Ga snel naar mijn vader en zeg hem, zo spreekt uw zoon Jozef. God heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte. Kom zonder uitstel naar mij toe. U kunt zich in Gozen vestigen. Dan zult u dicht bij mij wonen, samen met uw kinderen en uw kleinkinderen, uw schapen en runderen en uw hele bezit. Ik zal zorgen dat u daar niets tekort komt, want er komen nog 5 jaren van hongersnood. Dan zult u niet tot armoede vervallen, noch uw familie of iemand van de uwen. Jullie hier en mijn broer Benjamin zien zelf dat ik in eigen persoon tot jullie spreek. Ga dus mijn vader vertellen hoe groot het aanzien is dat ik in Egypte geniet en wat jullie allemaal is overkomen. Breng hem dan zo snel mogelijk hier. Hij viel zijn broer Benjamin wenend om de hals en ook zijn broer Benjamin weende terwijl hij hem omhelsde. Hij kuste zijn andere broers en weende toen hij ze omhelsde. Toen pas durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het nieuws van de komst van Jozefs broers in het paleis van de farao was doorgedrongen, was er grote blijdschap bij hem en bij zijn dienst. En de farao zei tegen Jozef, geef uw broers de volgende opdracht. Zadel de dieren, ga naar Kanaan, om uw vader en uw families te halen, en kom dan naar mij toe. Ik zal u het beste van Egypte schenken en u zult eten van het beste van het land. Dring bij hen ook op het volgende aan. Neem uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. U moet er ook uw vader mee vervoeren en hierheen komen. Maak u geen zorgen om uw huisraad, want het beste van heel Egypte staat tot uw beschikking. Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun op bevel van de farao wagens en proviant voor de reis. Aan ieder van hen gaf hij een stel nieuwe kleren. Maar aan Benjamin schonk hij 300 zilverstukken en 5 stel nieuwe kleren. Aan zijn vader stuurde hij eveneens geschenken. 10 ezels, beladen met de beste gaven van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met graan, brood en spijzen, als proviant voor zijn vader. Zo liet hij dan zijn broers vertrekken en bij het afscheid zei hij tegen hen, maak je onderweg geen zorgen. Zij vertrokken uit Egypte en kwamen in Kanaan bij hun vader Jacob. Toen zij hem vertelden, Jozef leeft nog en hij is heerser over heel Egypte, bleef hij bij dat nieuws onbewogen. Hij kon het niet geloven. Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En Israël sprak, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga.

Genesis. Hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 34. Toen ging Israël op weg met iedereen die bij hem hoorde. Hij kwam in Beerseba en droeg daar slachtoffers op aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen: Jacob, Jacob. Hij antwoordde: Hier ben ik. God zei: Ik ben God, de God van uw vader. U moet er niet tegen opzien om naar Egypte te vertrekken, want ik zal daar een groot volk van u maken. Ikzelf zal u naar Egypte vergezellen en ik zal u ook weer terugbrengen. Jozef zal uw ogen sluiten. Toen verliet Jacob Beerseba. Israëls zonen lieten hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die de farao daarvoor had meegegeven. Ook hun veestapel en hun bezittingen namen ze mee. Alles wat ze in Kanaan verworven hadden. Zo trok Jacob met al zijn nakomelingen naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam hij mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte vertrokken: Jacob en zijn zonen. Jacob's oudste zoon was Ruben. Rubens zonen waren Chanok, Palu, Chesron en Carmi. Zonen van Simeon waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Canaanitische vrouw. Zonen van Levi waren Gerson, Kehat en Merari. Zonen van Juda waren Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. Er en Onan waren in Kanaan gestorven. Zonen van Peres waren Chesron en Chamul. Zonen van Issachar waren Tola, Pua, Job en Simron. Zonen van Zebulon waren Seret, Elon en Jachleel. Dat waren de zonen die Lea in Padan Aram aan Jacob geschonken had. Verder was er nog zijn dochter Dina. Samen waren het 33 zonen en dochters. Zonen van Gad waren Sifjon, Gachi, Suni, Esbom, Eri, Arodi en Areli. Zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jizwi en Beria. Hun zuster was Serach. Zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Dat waren de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. Zij schonk hen aan Jacob. Het waren er 16. Zonen van Jacobs vrouw Rachel waren Jozef en Benjamin. Jozef kreeg in Egypte de zonen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van Om, hem schonk: Manasse en Ephraim. Zonen van Benjamin waren Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamaan, Echi, Ros, Mupim, Gupim en Art. Dat waren de zonen die Jacob bij Rachel kreeg. Samen waren het er 14. Zoon van Dan was Gusim. Zonen van Naftali waren Jachseel, Guni, Jezer en Silem. Dat waren de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel had gegeven. Deze zonen had zij Jacob geschonken, samen 7. De rechtstreekse afstammelingen van Jacob, die met hem naar Egypte gingen, de vrouwen van Jacobs zonen niet meegerekend, waren 66 in getal. Daarbij komen nog de 2 zonen van Jozef die hij in Egypte gekregen had. Zo bestond de familie van Jacob, die naar Egypte ging, uit 70 personen. Jacob stuurde Juda naar Jozef met het verzoek om in Gozen bij hem te komen. Toen zij in Gozen aangekomen waren, liet Jozef zijn wagen inspannen en reed naar Gozen om zijn vader Israël te begroeten.
Toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende lange tijd op zijn schouders. Israël sprak tot Jozef: "Laat de dood nu maar komen. Ik heb jou nu weer gezien en weet dat je nog leeft." Daarop zei Jozef tot zijn broers en het huis van zijn vader: "Ik zal de farao gaan zeggen: mijn broers en het huis van mijn vader, die in Kanaan woonden, zijn bij mij aangekomen. Het zijn schaapherders en veehouders. Hun schapen en runderen en heel hun bezit hebben zij meegebracht. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, moeten jullie dus antwoorden: uw dienaren zijn van jongs af aan veehouders geweest, evenals hun voorvaderen. Dan krijgen jullie wel verlof om in Gozen te gaan wonen, want de Egyptenaren hebben een afkeer van alles wat schaapherder is."

Genesis. Hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 31. Jozef ging dus aan de farao melden: mijn vader en mijn broers zijn met hun schapen en runderen en met hun hele bezit uit Kanaan aangekomen en zijn nu in Gozen. Hij had 5 van zijn broers meegenomen en stelde hen aan de farao voor. De farao vroeg aan zijn broers: wat is uw beroep? Ze antwoordden: uw dienaren zijn schaapherders, evenals onze voorvaderen. Ze zeiden tegen de farao: wij zijn gekomen omdat wij hoopten in dit land gastvrijheid te vinden. Want in Kanaan is geen weidegrond meer voor het vee van uw dienaren, omdat er grote hongersnood heerst. Uw dienaren zouden daarom graag in Gozen willen gaan wonen. Daarop sprak de farao tot Jozef: uw broers en uw vader zijn nu bij u aangekomen. Egypte staat tot uw beschikking. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen en zich in Gozen vestigen. Als u bekwame mannen onder hen kent, dan moet u die over mijn eigen veestapel aanstellen. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob halen en stelde hem aan de farao voor. Nadat Jacob de farao met een zegenwens begroet had, zei deze tegen Jacob: hoe oud bent u? Jacob antwoordde: 130 jaar duurt mijn zwerven. Mijn levensdagen zijn kort en ongelukkig geweest en ik ben nog niet zo oud als mijn voorvaderen in hun tijd. Toen nam Jacob afscheid van de farao en trok zich terug. Jozef wees zijn vader en zijn broers een woonplaats aan en volgens de wens van de farao schonk hij hun een stuk grond in het beste deel van Egypte, in het gebied van Raamses. Jozef voorzag zijn vader en broers en heel de familie van zijn vader van voedsel tot de kleine kinderen toe. Door de zware hongersnood was er nergens in het land nog eten. En zowel Egypte als Kanaan raakten uitgeput van de honger. Door de graanverkoop kreeg Jozef al het geld in handen dat zowel in Egypte als in Kanaan te vinden was. En hij stortte dat in de schatkist van het paleis. Toen al het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren bij Jozef en zeiden: geef ons eten, moeten wij onder uw ogen sterven? Ons geld is op. Jozef antwoordde: als u geen geld meer hebt, geef dan uw vee maar. In ruil daarvoor geef ik u dan eten. Zij brachten dus hun kudde bij Jozef en hij gaf eten in ruil voor hun paarden, hun schapen en hun ezels. Hij voorzag de mensen dat jaar van eten in ruil voor al hun kudde. Toen dat jaar om was, kwamen ze het volgend jaar opnieuw naar hem toe en zeiden: wij kunnen voor onze Heer niet verbergen dat ons geld op is en dat onze veestapel in het bezit van mijn Heer is overgegaan. Wij kunnen onze Heer alleen nog onszelf en onze grond aanbieden. Moeten wij onder uw ogen doodgaan, met grond en al? Neem onszelf en onze grond in ruil voor eten. Met grond en al willen wij de farao dienstbaar zijn. Geef ons zaaigoed, dan zullen wij in leven blijven en niet sterven, en zal ook de grond niet onvruchtbaar worden. Toen kocht Jozef al de grond van Egypte voor de farao op. Want door de honger gedreven deden alle Egyptenaren hun landerijen van de hand. Zo kwam het hele land in het bezit van de farao en bracht Jozef ook het volk in zijn dienst, van het ene eind van Egypte tot het andere. Alleen de grond van de priesters kon hij niet opkopen, want de priesters beschikten over een vaste toelage van de farao. En omdat ze konden leven van de toelage die de farao hun schonk, hoefden zij hun grond niet te verkopen. Nu zei Jozef tegen het volk: ik heb nu uzelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier is zaaigoed om het land te zaaien. Van de opbrengst moet u een vijfde aan de farao afstaan. 4/5 kunt u zelf houden als zaad voor uw akkers en als voedsel voor uzelf, uw huisgenoten en uw kinderen. En zij zeiden: u hebt ons het leven gered.
laat ons uw gunst vinden, Heer, wij zullen de farao dienstbaar zijn. Zo vaardigde Jozef de wet uit die tot op de dag van vandaag voor het akkerland van Egypte geldt, namelijk dat een vijfde voor de farao is. Alleen de grond van de priesters kwam niet in het bezit van de farao. Israël vestigde zich in Egypte in Gozen. Zij kregen daar vaste bezittingen, waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in Egypte, zodat hij 147 jaar oud werd. Toen het ogenblik van zijn dood naderde, liet Israël zijn zoon Jozef roepen en zei hem: "Als ik een beroep mag doen op je genegenheid, zweer dan met je hand onder mijn heup dat je mij liefde en trouw zult bewijzen en mij niet in Egypte zult begraven. Laat mij rusten bij mijn vaderen. Je moet mij uit Egypte overbrengen en in hun graf begraven." Hij antwoordde: "Ik zal doen wat u vraagt." Hij drong aan: "Zweer het mij." Hij zwoer het hem en Israël ging achterover liggen aan het hoofdeinde van het bed.

Genesis, hoofdstuk 48, versen 1 tot en met 22. Enige tijd daarna ontving Jozef het bericht: uw vader is ziek. Hij ging met zijn zonen Manasse en Ephraim naar hem toe. En toen men Jacob zei: uw zoon Jozef is gekomen, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op zijn bed overeind zitten. En Jacob zei tegen Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in Canaan en heeft mij gezegend. Hij heeft mij gezegd: ik zal u vruchtbaar maken en talrijk. Een menigte volken zal ik van u maken. Dit land zal ik aan uw nageslacht voor eeuwig in bezit geven. Jouw beide zonen, die in Egypte geboren zijn, voordat ik in Egypte bij je kwam, zijn mijn zonen. Ephraim en Manasse zijn in mijn ogen gelijk aan Ruben en Simeon. Maar de kinderen die je daarna gekregen hebt, blijven jouw kinderen, en samen met hun broers zullen zij tot hun erfenis geroepen worden. Toen ik uit Padan Aram terugkwam, is je moeder Rachel in Canaan dicht bij Efrat bij mij gestorven. Ik heb haar daar begraven aan de weg naar Efrat dat nu Bethlehem heet. Bij het zien van Jozefs beide zonen vroeg Israël: wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader: dat zijn de zonen die God mij hier gegeven heeft. Israël zei: laat ze bij me komen, ik wil hun mijn zegen geven. Israëls ogen waren van ouderdom zo zwak geworden dat hij niet goed meer kon zien. Toen Jozef hen bij hem gebracht had, kuste en omhelsde hij hen. Israël sprak tot Jozef: ik had niet verwacht dat ik je nog zou terugzien. En nu laat God mij ook nog je kinderen zien. Toen haalde Jozef hen van zijn vaders knieën en boog met zijn gezicht tot op de grond. Daarop nam Jozef met zijn rechterhand Ephraim vast, voor Israël was dat links, en met zijn linkerhand Manasse, voor Israël was dat rechts. Zo bracht hij beide vlak bij hem. Toen strekte Israël de rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, ofschoon hij de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. Hij kruiste dus zijn handen. Toen zegende hij Jozef en sprak: de God naar wie mijn vaderen Abraham en Isaac hun schreden richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest tot op de dag van vandaag, de engel die mij verloste uit alle nood, mogen deze jongens zegenen. Mogen in hen mijn naam en de naam van mijn voorvaderen Abraham en Isaac voortleven. Mogen zij talrijk worden in het land. Toen Jozef merkte dat zijn vader de rechterhand op het hoofd van Ephraim gelegd had, vond hij dat verkeerd. Hij greep de hand om ze van Ephraims hoofd te verwijderen en ze op het hoofd van Manasse te leggen. Hij zei tegen zijn vader: niet zo, vader, want dit is de oudste. Op zijn hoofd moet u uw rechterhand leggen. Maar zijn vader weigerde en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden. Maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij. En zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken. En hij sprak op die dag deze zegen over hen uit: met jouw naam zal Israël zegen afsmeken. En men zal zeggen: God zal u maken als Ephraim en Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. En Israël zei tegen Jozef: ik ga sterven. God zal je beschermen en je naar het land van je vaderen terugbrengen. Aan jou geef ik iets meer dan aan je broers. Een bergrug die ik met zwaard en boog op de Amorieten veroverd heb.

Genesis. Hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 33. Jacob liet zijn zonen bij zich roepen en sprak: "Kom bij elkaar. Ik ga jullie zeggen wat jullie te wachten staat in de dagen die komen. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, de eerste vrucht van mijn mannenkracht. Je moest vooraan staan in hoogheid, vooraan staan in macht. Maar onstuimig als water ben je. Je zult niet vooraan staan, want je hebt het bed van je vader bestegen, het bed van zijn bijvrouw heb je onteerd. Simeon en Levi zijn broers van elkaar. Hun messen zijn gereedschap van geweld. Met hun kring wil ik niet omgaan. Waar zij bijeen zijn, wil ik niet zijn. In hun woede hebben zij mannen vermoord. Moedwillig hebben zij stieren verminkt. Hun woede is vervloekt, omdat die hevig is. Vervloekt is hun drift, omdat die hard is. Ik zal hen over Jacob verdelen, hen over Israël verspreiden. Juda, jou prijzen je broers. Jouw hand drukt de nek van je vijanden neer. Voor jou buigen de zonen van je vader. Juda is een jonge leeuw. Met roof ben je groot geworden, mijn zoon. Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren. Wie waagt het hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken. De staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem leiden mag. Hem zijn de volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin. Aan de wingerd zijn edele volbloed. Hij wast zijn gewaad in de wijn. Zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn. Zijn tanden witter dan melk. Zebulon woont aan de zeekant. Hij woont aan het strand bij de schepen. Zijn flank leunt tegen Sidon. Issachar is een bonkige ezel die tussen zijn lasten ligt. Hij ziet hoe heerlijk de rust is en hoe lieftallig het land. Hij buigt zijn schouders om lasten te dragen en wordt een slaaf die werkt onder dwang. Dan is rechter over zijn volk, als een van Israëls stammen. Een slang op de weg moet Dan zijn, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hiel en de wagenmenner slaat achterover. Op uw redding hoop ik, Heer. Gad, een troep valt hem aan, maar hij zit hem op de hielen. Azer, rijk is zijn brood, koninklijke spijzen levert hij. Naftali is een uitgelaten hinde die schone jongen werpt. Een jonge stier is Jozef. Een jonge stier bij een bron die door de omheining van zijn graaswei breekt. De boogschutters hebben hem getergd, hem uitgedaagd en strijd met hem gezocht. Maar hun bogen werden steeds weer gebroken. De spieren werden van hun handen gescheurd door de hulp van Jacobs machtige. Door hem die zijn herder heet. Israëls rots. De God van je vader zal je helpen. De Almachtige zal je zijn zegen schenken. De zegen van de hemel boven. De zegen van de diepten beneden. De zegen van borsten en schoot. Je vaders zegen gaat boven de zegeningen van de oude bergen. Boven het heerlijkste van de eeuwige heuvels. Op Jozefs hoofd komt die zegen, op de schedel van hem, de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een verscheurende wolf. In de ochtend verslindt hij zijn prooi. In de avond verdeelt hij zijn buit. Dat zijn de stammen van Israël, 12 in getal, met de zegen die hun vader over hen heeft uitgesproken. Aan ieder van hen gaf hij een eigen zegen.
Daarna gaf hij hun de volgende opdracht. Als ik met mijn voorvaderen verenigd word, begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot op de akker van de Hetiet Ephron. In de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre, in Kanaan. Het is de akker die Abraham als eigen begraafplaats van de Hetiet Ephron gekocht heeft. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven. Daar zijn Isaac en zijn vrouw Rebecca bijgezet. En daar heb ik Lea begraven. De akker met de grot die erop ligt is gekocht van de Hetieten. Toen Jacob zijn zonen deze laatste opdracht gegeven had, trok hij zijn voeten terug op het bed, gaf de geest en werd met zijn voorvaderen verenigd.

Genesis. Hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 26. Toen wierp Jozef zich op zijn vader, weende over hem en kuste hem. En hij gaf de geneesheren, die in zijn dienst waren, de opdracht om zijn vader Israël te balsemen. En de geneesheren deden dat. Dit nam 40 dagen in beslag, want zo lang duurt de balseming. De Egyptenaren rouwden om hem 70 dagen lang. Na de rouwtijd zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: "Als ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan gunstig over mij bij de farao. Zeg hem: mijn vader heeft mij onder ede laten beloven: ik ga nu sterven. Je moet mij begraven in het graf dat ik in Kanaan heb uitgehouwen. Laat mij dus mijn vader gaan begraven, daarna kom ik terug." De farao zei: "Ga uw vader begraven, zoals hij u heeft laten beloven." Jozef ging dus zijn vader begraven. Alle hovelingen van de farao, de oudsten van zijn huis en alle oudsten van Egypte vergezelden hem. Verder heel het huis van Jozef, zijn broers en de familie van zijn vader. Alleen de kleine kinderen en de schapen en runderen lieten zij in Goshen achter. Ook wagens en wagenmenners reden met hen mee, zodat het een indrukwekkende stoet was. Toen zij aangekomen waren bij de Atad-dorsvloer, bij de Jordaan, hielden zij een grote, plechtige rouwklacht. 7 dagen lang liet hij om zijn vader rouwen. De Canaanitische bewoners van het land zagen die rouwplechtigheden op de Atad-dorsvloer en zeiden: "Egypte houdt indrukwekkende rouwklachten." Zo komt het dat die plaats aan de overzijde van de Jordaan Abel Misraim heet. Daarna voerden Jacob's zonen de opdracht uit die hij hun gegeven had. Zij brachten hem over naar Kanaan en begroeven hem in de grot op de akker van Makpela. Abraham had die akker ten oosten van Mamre als eigen begraafplaats gekocht van de Hetiet Ephron. Nadat Jozef zijn vader begraven had, keerde hij naar Egypte terug, samen met zijn broers en iedereen die hem bij de begrafenis van zijn vader vergezeld had. Toen Jozefs broers zagen dat hun vader gestorven was, zeiden ze: "Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons zwaar laat boeten voor het kwaad dat wij hem aangedaan hebben." Daarom stuurden zij de volgende boodschap naar Jozef: "Uw vader heeft voor zijn dood het bevel gegeven: dit moeten jullie Jozef zeggen. Ik smeek je, vergeef toch de misdaad en de zonde die je broers tegen je bedreven hebben. Want zij hebben jou kwaad aangedaan. Vergeef dus de dienaren van de God van je vader hun misdaad." Toen zij zo tot hem spraken, barstte Jozef in tranen uit. Toen kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: "Beschik over ons, wij zijn uw slaven." Maar Jozef zei hun: "Wees maar niet bang. Bekleed ik soms de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd om te bereiken wat nu is gebeurd: het behoud van een talrijk volk. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie en je kleine kinderen zorgen." Zo stelde hij hen met hartelijke woorden gerust. Jozef bleef in Egypte wonen samen met de familie van zijn vader en hij werd 110 jaar oud. Jozef zag de derde generatie van Ephraim. Ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse, werden op zijn knieën geboren. Daarna sprak Jozef tot zijn broers: "Ik ga sterven, maar eens laat God zijn macht zien en leidt hij jullie van hier naar het land dat hij onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaak en Jacob." Jozef bezwoer de zonen van Israël: "Als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee." Toen stierf Jozef, 110 jaar oud. Hij werd gebalsemd en in Egypte in een sarcofaag gelegd.

Exodus, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Dit zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen waren met Jacob, ieder met zijn familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Issachar, Zebulon, Benjamin. Dan Naftali, Gad en Aser. Het aantal afstammelingen van Jacob bedroeg in totaal 70. Jozef was daarvoor al in Egypte gekomen. Jozef en al zijn broers en alle mensen van die generatie stierven. Maar de Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich uit. Ze werden zeer talrijk en sterk, zodat het land vol van hen raakte. Toen kwam er in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij sprak tot zijn volk: "Luister eens, die Israëlieten worden te talrijk en te sterk. Wij dienen dus verstandige maatregelen tegen hen te nemen om te voorkomen dat zij nog talrijker worden. Als wij in oorlog raken, zullen zij zich bij onze tegenstanders aansluiten, strijd voeren tegen ons en uit het land wegtrekken." Toen stelden ze werkbazen over het volk aan om hen door dwangarbeid te onderdrukken. De Israëlieten moesten voor de farao de proviantsteden Pitom en Ramses bouwen. Maar hoe men hen ook onderdrukte, ze bleven groeien in aantal en zich steeds meer vermenigvuldigen, zodat de Egyptenaren er bang van werden. En zij dwongen de Israëlieten om zwaar arbeid te verrichten. Ze maakten hun het leven zuur door hen hard te laten werken in steenbakkerijen en op het land. Dat was het zware werk waar zij hen toe dwongen. Ook richtte de koning van Egypte zich tot de Hebreeuwse vroedvrouwen. De ene heette Sifra, de andere Pua. En sprak: "Wanneer jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij de bevalling, let dan goed op het geslacht van het kind. Is het een jongen, dan moet je het doden. Is het een meisje, dan kun je het laten leven." Maar de vroedvrouwen vreesden God en gaven geen gehoor aan het bevel van de koning. Ze lieten de jongens in leven. Toen liet de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich komen en vroeg: "Wat moet dat? Waarom laten jullie die jongens in leven?" De vroedvrouwen antwoordden: "De Hebreeuwse vrouwen zijn nu eenmaal niet zoals de Egyptische. Ze baren zo vlug dat ze hun kind ter wereld brengen nog voordat de vroedvrouw erbij is." God zegene de vroedvrouwen. En het volk bleef zich maar uitbreiden en werd zeer talrijk. Omdat de vroedvrouwen God vreesden, schonk hij hen nakomelingen. Toen beval de farao al zijn onderdanen: "Iedere jongen die geboren wordt, moet u in de Nijl gooien. De meisjes kunt u in leven laten."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Een man uit de stam Levi huwde een meisje uit die stam. De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe mooi het kind was, hield zij het 3 maanden lang verborgen. Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhars en pek en legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op om te zien wat er zou gebeuren. De dochter van de farao ging naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen langs de oever van de rivier. Ineens zag zij het mandje tussen het riet en stuurde haar slavin om het te halen. Ze maakte het open, keek erin en daar lag een schreiend jongetje. Vol medelijden riep zij: "Dit is een Hebreeuws kind." Toen kwam de zuster van het kind aan de dochter van de farao vragen: "Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?" De dochter van de farao antwoordde: "Ja, doe dat." Het meisje snelde weg en haalde de moeder van het kind. De dochter van de farao beval haar: "Neem dit kind mee en voed het voor mij. Ik zal u er persoonlijk voor belonen." De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het kind opgegroeid was, bracht zij het terug naar de dochter van de farao. Deze nam hem als haar eigen zoon aan. Zij noemde hem Mozes, want, zo zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes opgegroeid was, ging hij op een dag naar zijn broeders en was getuige van hun dwangarbeid. Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreeër neersloeg, een van zijn broeders. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder het zand. De dag daarop ging hij er weer op uit en zag 2 Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. Hij vroeg aan degene die ongelijk had: "Waarom sla jij je kameraad?" De man antwoordde: "Wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net als die Egyptenaar?" Daarop werd Mozes bang en dacht: "Het is dus toch bekend geworden." Ook de farao hoorde van het voorval en wilde Mozes doden. Maar Mozes wist aan de farao te ontkomen, vluchtte naar Midjan en ging bij een bron zitten. De priester van Midjan had 7 dochters. Zij vulden de drinkbakken om de kudde van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen herders die de meisjes weg wilden jagen. Mozes sprong op, kwam de meisjes te hulp en gaf de dieren te drinken. Toen zij thuis kwamen, vroeg hun vader, Reuel: "Wat zijn jullie snel terug vandaag?" Zij antwoordden: "Een Egyptenaar heeft ons gered uit de handen van de herders. Ook heeft hij water voor ons geput en het vee te drinken gegeven." Hij vroeg zijn dochters: "Waar is die man? Waarom hebben jullie hem daar achtergelaten? Ga hem uitnodigen om te komen eten." Toen Mozes besloten had bij die man te blijven wonen, gaf deze hem zijn dochter Sippora tot vrouw. Zij baarde een zoon, die hij de naam Gersom gaf. "Want," zo zei hij, "ik ben te gast in een vreemd land." In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

Exodus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in licht laaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes. Hij antwoordt, hier ben ik. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. En hij vervolgde, ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over onderdrukkers gehoord, ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaïten, Hittiten, Amorieten, Perizieten, Tjiwieten en Jebusieten. De roep van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. En ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen. Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Maar Mozes sprak tot God. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde hem. Ik zal u bijstaan. En dit is het teken dat ik het ben die u zendt. Als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u mij vereren op deze berg. Maar Mozes sprak opnieuw tot God. Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vaderen zendt mij naar u, en zij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes, ik ben die er is. En hij zei, dit moet u de Israëlieten zeggen. Hij die er is, zendt mij naar u. Bovendien zei God tot Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet u mij aanspreken door alle generaties heen. Ga nu. Roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun, de Heer, de God van uw vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, met deze boodschap. Ik draag zorg voor u, want ik zie wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb ik besloten, ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren naar het land van de Kanaïten, Hittiten, Amorieten, Perizieten, Sjiwieten en Jebusieten, een land dat overvloeit van melk en honing. Zij zullen luisteren naar wat u zegt. Dan moet u met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen, de Heer, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Laat ons daarom 3 dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer onze God. Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken als er geen sterke hand hen dwingt. Daarom zal ik mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wonderen die ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan. En ik zal de Egyptenaren gunstig stemmen tegenover dit volk, zodat, als u dan weggaat, u niet met lege handen gaat. Laat alle vrouwen aan hun buren en huisgenoten vragen om gouden en zilveren sieraden en om kleding. Die moet u, uw zonen en dochters aandoen en er Egypte van beroven.

Exodus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Mozes antwoordde: maar ze geloven me niet. Ze zullen niet naar mij luisteren. Ze zullen zeggen dat de Heer mij niet verschenen is. De Heer vroeg hem toen: wat hebt u daar in uw hand? Hij antwoordde: een staf. De Heer beval: laat hem op de grond vallen. Mozes liet hem op de grond vallen en de staf werd een slang. Mozes sprong achteruit. Toen sprak de Heer tot Mozes: steek uw hand uit en grijp haar bij de staart. Hij stak zijn hand uit, pakte de slang vast en in zijn greep werd deze weer een staf. Zo zullen ze geloven dat de Heer u inderdaad verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ook beval de Heer: steek uw hand tussen uw kleed. Hij stak zijn hand tussen zijn kleed en toen hij haar eruit trok, zag ze ineens vol witte uitslag. Het leek wel sneeuw. De Heer sprak opnieuw: steek uw hand tussen uw kleed. En toen hij haar eruit trok, was ze weer als de rest van zijn huid. Als ze u niet vertrouwen en aan het eerste teken geen geloof hechten, dan zal het tweede hen overtuigen. Laten zij zich door deze beide tekenen niet overtuigen en luisteren ze nog niet naar u, neem dan water uit de Nijl en giet dat uit op het land. Het water dat uit de Nijl genomen hebt, zal op het land bloed worden. Maar Mozes sprak tot de Heer: neem me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest en ik ben het nu nog niet. Ook al hebt u tot uw dienaar gesproken, ik spreek moeilijk en traag. De Heer antwoordde hem: wie geeft de mens een mond? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Doe ik, de Heer, dat niet? Ga nu maar. Ik zal u bijstaan als u spreekt en u ingeven wat u moet zeggen. Mozes bracht hier tegenin: neem me niet kwalijk, Heer. Zend liever iemand anders. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Mozes en hij sprak: is Aaron de Leviet niet uw broer? Ik weet dat hij een goed spreker is. Hij is op weg naar u en hij zal blij zijn als hij u ziet. Spreek met hem. Leg hem uw woorden in de mond. Ik zal u beiden bijstaan als u moet spreken en u ingeven wat u moet doen. Laat hem in uw plaats spreken tot het volk. Hij zal uw mond zijn, u zijn God. Neem deze staf mee. Daar moet u de tekenen mee verrichten. Mozes ging terug naar Jeter, zijn schoonvader, en zei tegen hem: ik zou terug willen gaan naar mijn broeders in Egypte om te zien hoe zij het maken. Jetro antwoordde hem: ga in vrede. De Heer had in Midjan tegen Mozes gezegd: ga terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. Mozes liet zijn vrouw en zijn zonen plaatsnemen op de ezel en ging terug naar Egypte, met de staf van God in zijn hand. De Heer sprak tot Mozes: nu u teruggaat naar Egypte, moet u zorgen dat u voor de farao al de wonderen verricht waarvoor ik u de macht gegeven heb. Ik zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan. En dan moet u tegen de farao zeggen: zo spreekt de Heer. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen om mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren, maar u hebt dat geweigerd. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden. Toen Mozes onderweg ergens de nacht doorbracht, kwam de Heer naar hem toe en wilde hem doden. Maar Sippora nam een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon af en raakte daarmee zijn benen aan. Ze zei: jij bent mijn bloedige bruidegom. Daarop liet de Heer hem met rust. Zij had gezegd: mijn bloedige bruidegom, in verband met de besnijdenis. En de Heer sprak tot Aaron: ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging op weg, trof hem aan bij de berg van God en hij omhelsde hem. Mozes bracht Aaron op de hoogte van de woorden die de Heer tot hem gesproken had en van de tekenen die hij hem had opgedragen.
Daarop ging Mozes met Aaron mee en zij riepen de oudsten van Israël bijeen. Aaron bracht verslag uit van de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En voor de ogen van het volk verrichtte hij de tekenen. En het volk geloofde. Toen zij vernamen dat de Heer zich het lot van de Israëlieten had aangetrokken en hun ellende gezien had, knielden zij neer en bogen zij eerbiedig.

Exodus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao en ze zeiden: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk vertrekken om ter ere van mij een pelgrimsfeest te vieren in de woestijn. Maar de farao antwoordde: Wie is de Heer dat ik naar hem zou luisteren en Israël zou laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik laat Israël niet gaan. Zij antwoordden: De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons 3 dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer onze God. Anders slaat hij ons met de pest of het zwaard. De koning van Egypte zei: Waarom, Mozes en Aaron, waarom houden jullie de mensen van het werk? Vooruit, aan het werk. De farao voegde eraan toe: Ze zijn nu al talrijker dan de bevolking van het land, en dan zouden jullie nog willen dat ze het werk neerleggen. Diezelfde dag nog gaf de farao aan de opzichters en beambten het volgende bevel: Voortaan moet u het volk geen stro meer geven voor de stenen, zoals tot nu toe. Laat ze zelf maar op stro uitgaan. Maar u moet wel dezelfde hoeveelheid stenen blijven eisen die zij tot nu toe maakten. Doe er niets af, want ze zijn lui en daarom schreeuwen ze: Laat ons gaan om offers op te dragen aan onze God. Deze lieden moeten harder werken, dan hebben ze hun handen vol en luisteren ze niet meer naar leugenpraat. De opzichters en beambten gingen weg en zeiden tegen het volk: Zo spreekt de farao. Ik geef jullie geen stro meer. Jullie gaan het zelf maar zoeken. Maar jullie moeten evenveel blijven afleveren. Toen liep het volk heel Egypte af om stoppels te verzamelen. De opzichters joegen hen op met de eis: Jullie moeten elke dag hetzelfde werk leveren als toen er nog stro werd gebracht. De Israëlitische voormannen die de opzichters van de farao over hen hadden aangesteld, werden mishandeld. Men verweet hun: Waarom hebben jullie vandaag en gisteren niet dezelfde hoeveelheid stenen afgeleverd als tevoren? De Israëlitische voormannen gingen zich beklagen bij de farao en zeiden: Waarom treedt u zo op tegen uw dienaren? Uw dienaren krijgen geen stro meer, maar men blijft eisen: Lever stenen. Uw dienaren worden zelfs mishandeld. Zo behandelt u het volk verkeerd. Hij zei: Lui zijn jullie, lui. Daarom zeggen jullie: Laat ons gaan om offers te brengen aan de Heer. Ga weg, aan het werk. Er wordt geen stro meer gebracht. Maar het vastgestelde aantal stenen moeten jullie leveren. De Israëlitische voormannen begrepen dat ze er slecht aan toe waren, nu hij bevolen had: Jullie moeten iedere dag evenveel stenen blijven afleveren. Toen de voormannen van de farao terugkwamen, troffen ze Mozes en Aaron aan die hen stonden op te wachten. Ze zeiden tegen hen: Dat de Heer mag verschijnen om u te vonnissen, want u hebt het voor ons bedorven bij de farao en zijn hovelingen. U hebt hem het zwaard in de hand gegeven om ons te doden. Nu wendde Mozes zich weer tot de Heer en sprak: Mijn Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij dan gezonden? Sinds ik naar de farao gegaan ben om in uw naam tot hem te spreken, behandelt hij dit volk nog slechter. En u doet niets om uw volk te redden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. De Heer sprak tot Mozes: Nu zult u zien wat ik met de farao ga doen. Door overmacht, gedwongen, zal hij het volk wegsturen. Ja, door overmacht gedwongen zal hij hen uit zijn land verjagen. Weer richtte God het woord tot Mozes en hij sprak: Ik ben de Heer. Aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob ben ik verschenen als God Almachtig. Mijn naam, Heer, heb ik hun niet geopenbaard. Met hen heb ik mijn verbond gesloten. Ik zou hun Kanaan geven, het land waar zij als vreemdeling woonden. Nu heb ik het kermen gehoord van de Israëlieten die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. Daarom ben ik nu mijn verbond indachtig. Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer. Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u bevrijden van hun overheersing. Met uitgestrekte arm en onder toediening van zware straffen zal ik u verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk en ik zal uw God zijn. Dan zult u beseffen dat ik het ben, de Heer uw God, die u bevrijdt van de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u naar het land brengen dat ik met opgestoken hand beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal het u in bezit geven, ik, de Heer. Mozes bracht deze woorden over aan de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar hem. Ze hadden door de harde slavendienst de moed verloren. En de Heer sprak tot Mozes: Ga tegen de farao, de koning van Egypte, zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Maar Mozes antwoordde: De Israëlieten luisteren niet eens naar mij. Zou de farao dan wel naar mij luisteren, onbesneden van lippen als ik ben? De Heer sprak tot Mozes en Aaron en zond hen naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, met de eis dat hij de Israëlieten uit Egypte zou laten vertrekken. Hier volgen de hoofden van de verschillende geslachten. Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene. Chanok en Palu, Gesron en Karmi. Dit zijn de geslachten van Ruben. Zonen van Simeon, Gemuel, Gamin, Ochad, Jakin, Sochar en Saul. De zoon van een Kanaanitische vrouw. Dit zijn de geslachten van Simeon. De namen van de zonen van Levi met hun afstammelingen: Gerson, Kehat en Merari. Levi werd 137 jaar oud. Zonen van Gerson: Libni en Simi en hun geslachten. Zonen van Kehat: Amram, Jishar, Hebron en Uziel. Kehat werd 133 jaar oud. Zonen van Merari: Machli en Musi. Dit zijn dus de geslachten van Levi en hun afstammelingen. Amram huwde met Jochebed, zijn tante, en zij baarde Mozes en Aaron voor hem. Amram werd 137 jaar oud. Zonen van Jishar: Korach, Nefeg en Sikri. Zonen van Uziel: Misael, Elsafan en Sitri. Aaron huwde met Eliseba, dochter van Aminadab en zuster van Nachson. Ze baarde Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar voor hem. Zonen van Korach: Assir, Elkana en Abiasaf. Dit zijn de geslachten van de Korachieten. Eleazar, zoon van Aaron, huwde met een dochter van Putiel en zij baarde Pinechas voor hem. Dit zijn de familiehoofden van de stam Levi met hun geslachten. Aan deze Mozes en Aaron had de Heer de opdracht gegeven: Leid de Israëlieten in legers geordend uit Egypte. Zij waren het ook die het woord voerden bij de farao, de koning van Egypte. en ze eisten van hem dat hij de Israëlieten zou laten vertrekken uit Egypte, zij, Mozes en Aaron. Toen de Heer in Egypte het woord richtte tot Mozes, zei hij: Ik ben de Heer. Deel de farao, de koning van Egypte, alles mee wat ik tegen u gezegd heb. Maar Mozes zei tegen de Heer: Ik, onbesneden van lippen als ik ben, waarom zou de farao naar mij luisteren?